0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog, het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag 27 mei. Goedemorgen. Goedemorgen Bastiaan.
3: Goedendag.
2: Fris windje.
3: Ja,
2: beetje fris.
3: Ik ben nog steeds in mijn t-shirt, maar ja. Het voelde een stuk koeler dan gisterochtend. Ja. Maar dat is ook wel lekker.
2: Ja, dat is zeker wel lekker. We kijken nog wel even terug op die warme dag van gisteren. Er was verkoeling te vinden, bijvoorbeeld in de kerk.
3: Ja. Verkoeling misschien wel in de discussie over de AOW-leeftijd. De plannen voor verhoging van die AOW-leeftijd zijn voorlopig van tafel. Vraag blijft wel waar het kabinet dan geld vandaan moet halen.
2: Schrijver Jaap Scholt uit Enschede heeft gisteravond een hoge onderscheiding gekregen van de president van Oekraïne.
3: En we gaan het ook over voetbal hebben, want de WK-selectie van Oranje wordt bekend. Wie neemt Ronald Koeman mee naar Amerika, Mexico en Canada.
2: Over het weer van vandaag hoor je het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons bij

0: Origineel natuurlijk van Dan McLean. Dit was de uitvoering van Madonna. Je hoorde American Pie om 7, bijna 8 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: Welkom op woensdag 27 mei is het vandaag. Wat gebeurt er in en rond Overijssel? Nederlandse en Duitse organisaties gaan vandaag samen een ramp bestrijden. Het gaat om een rampenoefening in het MST-ziekenhuis in Enschede. Daar wordt een ramp gesimuleerd met veel slachtoffers. Hulpdiensten zowel uit Nederland als uit Duitsland moeten dan samen in actie komen. Bij de oefening staat dus de samenwerking tussen alle verschillende diensten centraal. Bestuurders van de hulporganisaties en de regionale overheden gaan morgen ook afspraken maken over dit soort grensoverschrijdende hulpverlening.
0: Ja, en nog een rampenoefening vanavond in Deventer. Daar gaan ze wel de straat op bij de actie van de gemeente, de veiligheidsregio en de horeca om de binnenstand brandveiliger te maken. Er wordt namelijk geoefend met een grote ontruiming. Dat gebeurt ook met figuranten die scenario's gaan naspelen. Campagne is bedoeld om vlak voor het WK voetbal de horeca brandveilig te maken.
1: Twente gaat zich vandaag opnieuw positioneren als het gaat om de vrije tijdseconomie. Wat dat nieuw positioneren dan ook mag betekenen. In de Grote Kerk in Almelo wordt in ieder geval gepresenteerd hoe de regio de komende jaren over wil komen bij bewoners en bezoekers. Met name de regio wil laten zien waarom het uniek is en het kansen biedt voor ondernemers en bezoekers. Nou ja, de komende zomer alleen al met alle hoge brandstofprijzen en inflatie. Is binnenlands toerisme weer in trek, denk ik zomaar.
0: En dan moet je je nieuw positioneren.
1: Jazeker.
0: Natuurlijk. Tweede Kamer praat vandaag over netcongestie en de capaciteit van het elektriciteitsnet. Ook ondernemers in Overijssel maken zich zorgen over het volle stroomnet. Woningbouwprojecten kunnen niet verder omdat de huizen niet aangesloten kunnen worden. En verbeteringen aan het net in Twente, vertelde de vertegenwoordiger een paar weken geleden nog bij ons, die gaan 12 jaar duren.
1: Het is de laatste dag van de eindexamens vandaag. Op 8 mei zijn de eindexamenkandidaten begonnen. Uitslag komt op 11 juni op een donderdag. Daarna is er nog ruimte voor herkansingen.
0: Politici, bestuurders en artiesten, FIPS, die doen vandaag klimaatexamen. Het Nationaal Klimaatexamen, dat is bedoeld als een signaal naar de politiek om het klimaatbewustzijn te vergroten. Volgens de organisatie staat de urgentie van klimaatverandering in schril contrast. Contrast met de politieke aandacht voor dat klimaat.
1: Dan begint vandaag de droontop. In Letland is die politieke leiders die komen daar samen met experts en defensiebedrijven om te praten over de laatste ontwikkelingen op droongebied. Mensen en organisaties die er komen zijn allemaal medestanders van Oekraïne, dat natuurlijk heel veel slagen slaat in de oorlog met Rusland door het gebruiken van die drones.
0: Amerikaanse president Trump die houdt een zeldzame kabinetsvergadering in Camp David. Ja, want dat bezit eigenlijk alles zelf. Presidentiële buitenverblijf is dat natuurlijk. Het gaat over Iran, zal je niet verbazen. Keuze voor het afgelegen buitenverblijf geeft aan hoe gevoelig de zaak is. En de besprekingen zijn. Gesprekken met Iran naderen namelijk een kritiekpunt. Trump zei al eerder dat een akkoord met Teheran om de oorlog te beëindigen nabij is, maar dat onderhandelingen nog steeds gespannen zijn. Verenigde Staten hebben gisteren trouwens weer Iraanse doelen aangevallen. Dat viel niet goed in Iran. Hoe vreemd, ook de Amerikaanse economie staat op de agenda van de vergadering.
1: Dan begint het offerfeest vandaag. Een belangrijk feest voor moslims. Start in de moskee met een gebed. En daarna wordt ook daadwerkelijk geofferd. En daarna wordt ook een deel van het vlees dat bij dat offer overblijft aan families gegeven die niet genoeg geld hebben.
0: Week van het Nederlandse bier begint vandaag. Rond de 900 brouwerijen zijn er in Nederland. Veel daarvan gaan deze week open voor publiek en organiseren bierproeverijen. Ook Overijsselse brouwerijen doen daaraan mee. Bijvoorbeeld kun je naar de ambachtelijke Vechtdalbrouwerij in Dalfsen en de Mommerietenbrouwerij in Gramsbergen. Die ken jij?
1: Daar ben ik ooit nog.
0: Oh, wat goed.
1: Voor zomer in Overijssel geweest. Zit bij de Watermolen in Gramsbergen.
0: Klinkt wel als lekker.
1: Ja, het was
0: Mommerieten.
1: Het was lang niet gek om daar op een zomerse vrijdagmiddag in 2020 of 2021 te zijn.
0: Ik kreeg net wel een mailtje dat we moeten oppassen met reclame.
1: Maken. Oh ja. Maar er zijn ook heel veel andere
0: brouwerijen waar heel lekker bier hebben.
1: Onze coach Ronald Koeman die komt vandaag met de definitieve selectie voor het WK. Bij de 26 spelers zitten waarschijnlijk Tijani Reinders uit Zwolle en Wout Weghorst uit Borne. Zaterdag komen ze dan voor het eerst bij elkaar. En volgende week op 3 juni is de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip. En daarna reist het team naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Want dan begint het alweer bijna.
0: Zo, dat staat is inderdaad. Dat gaat heel rap.
1: Het voorspelspel moeten we dan gaan optuigen. Hè?
0: Dat moeten we wel gaan doen, ja. We moeten kijken of we mensen moeten uitsluiten die niet meer mee mogen doen. Altijd nee. Alles goed hebben.
1: Je bent een ultieme legend als je het twee keer op rij wint.
0: Je zou het haast vergeten, maar het voetbalseizoen is helemaal niet voorbij. Crystal Palace en Rayo Vallecano staan namelijk tegenover elkaar in de finale van de Conference League. Die is in Leipzig. Beide ploegen strijden om de eerste Europese trofee in hun clubgeschiedenis. Dus nog nooit iets Europees gewonnen.
1: De 17e etappe van de Ronde van Italië is ruim 200 kilometer lang. Vandaag gaat van Cassano d'Adda naar Andallo. Het is een uitdagend parcours met 3200 hoogtemeters. En de afstand lijkt ideaal voor aanvallers te zijn.
0: We hebben nog één tennisser over op Roland Garros.
1: In het enkelspel wel, ja.
0: Gisteren ging hij toch best aardig in de eerste set althans. Griekspoor.
1: Ja, maar dat heeft hij niet gered.
0: Is hij niet meer gered. In ieder geval, Jesper de Jong. Werd als lucky loser toegelaten aan zijn eerste wedstrijd. Zijn eerste wedstrijd won hij. Speelt vanochtend tegen de lager geplaatste Italiaan China. Kansen? Jij bent de kenner hier.
1: Ja, op papier zou het moeten kunnen. Maar goed, papier zegt ook niet altijd alles.
0: We gaan kijken en hopen dat Jesper in goede vorm verkeert.

0: De gebroeders Dip, de Bros van de Bee Gees en More Than a Woman.
1: Het krantenoverzicht.
2: Op de voorpagina van de Telegraaf zien we twee dagen later nog maar Niels Wennemars uit Dalfsen met de rollende kaars. Je hebt hem gisteren wel in ieder televisieprogramma volgens mij ook bij ons, bij Oostnieuws, voorbij zien komen. Maar,
3: een stukje Hollands glorie.
2: Hollands glorie, de Telegraaf geeft hem vanmorgen ook nog even wat eer op de voorpagina. Beter, nou goed, laat maar. En daaronder een verhaal over code oranje voor de financiën in Nederland. Dat is een waarschuwing van de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. De financiële risico's voor Nederland zijn zorgelijk hoog door oplopende inflatie, lage economische groei en een mogelijke zeepbel op de beurs. Daarnaast nemen de zorgen over cyberaanvallen op financiële instellingen toe. Allemaal heel veel onzekerheid dus, wat maakt dat het code oranje is. De Nederlandse Bank zegt dat geopolitieke onrust, cyberdreiging en overdreven hoge aandelenkoersen dus een giftige cocktail vormen. Want inderdaad, de mensen met aandelen die zullen het beamen. Het is super onrustig in de wereld. Je hebt geen idee wat er morgen weer gaat gebeuren met die gekke Trump aan het roer. Maar de koersen die gaan als een dolle.
3: Ik wou net zeggen, je had je al goed je geld kunnen verkopen als je dan nu nog onzeker denkt te zijn. Ja, het zijn onrustige tijden. De krantenberichten hebben trouwens ook alle andere kranten veel nieuws van gisteren. Bedrijf achter DigiD niet naar de VS. Het is nog de opening van NSC. Solvinity, dat beheert dat DigiD, dat mag van het kabinet niet in Amerikaanse handen komen. Die knoop is dan nu eindelijk doorgehakt. Je vraagt waarom ze zo lang over doen om dit soort beslissingen te nemen. Natuurlijk, maar goed, ingrijpen in de vrije markt. Dat doet natuurlijk geen één kabinet graag. Overname vormt een mogelijk risico voor het publieke belang, schrijft de staatssecretaris. En dat kwam ze gisteren ook mondeling nog eens uitleggen.
2: Op de voorpagina van het AD lezen we dat voor het eerst de totale maatschappelijke kosten voor dementie in Nederland zijn berekend. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit komen uit op meer dan 30 miljard euro per jaar. Ze keken voor dat onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Alzheimer Nederland, niet alleen naar directe zorgkosten, die bedragen ruim 16 miljard, maar ook kosten voor bijvoorbeeld mantelzorg zijn meegenomen. Want mensen die voor een dierbare moeten zorgen hebben op hun beurt dan weer minder tijd voor betaald werk en dat kost de maatschappij ook weer extra geld. Volgens de directeur van Alzheimer Nederland laat de studie zien dat dementie in ons land veel economisch harder treft dan alleen in de zorgbudgetten staat beschreven.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Opening van de Volkskrant, de voorpagina. Het is een beetje een vreemde opmaak van het artikel. Het is ook nieuws van gisteren. Het gaat over de afschaffing van de AOW-plannen. Althans, het van tafel halen door het kabinet. We zien de minister met een klein pasfotootje en een grote quote van hem daarnaast. Minister Veilbrief brengt een offer. Nee, het is geen quote, het is een constatering. Het versneld verhoging van de AOW-leeftijd is van de baan. De bezuinigingen op de WW en de WIA die worden op pauze gezet. Daaronder een pasfotootje van Hans van der Heuvel van het CNV, een van de bonden. Maar de bonden blijven ontevreden, staat daarnaast. En geplande acties gaan door. We doen niet mee aan een Excelletje waar een min van 6 miljard uit moet komen. Vraag is dan natuurlijk wel waar je dat geld dan wel vandaan moet halen. We gaan er zo over praten. 7:15.
2: Dan de Telegraaf heeft nieuws over die drone-top waar we het net nog over hadden in Letland. Heeft in ieder geval al één ding opgeleverd, namelijk dat Defensie met drones gaat oefenen in Letland om zo snel mogelijk klaar te zijn voor de oorlog in de toekomst. Schrijft de Telegraaf, defensieminister Jezelgus is met 40 Nederlandse bedrijven op een drone-top in Riga om de krijgsmacht zo snel mogelijk te voorzien van speciale eenheden en drones. Het is ook een boodschap richting Poetin dat we het serieus nemen, zegt Jezelgus.
3: Natte drone. Was er natuurlijk sprake van een heel drone-net aan de oostgrens? Daar heb ik eigenlijk niks meer van gehoord. Maar wie weet is dat in ontwikkeling. Gaan ze bespreken op de drone-top. Opening van Trouw, ook het kabinet.

0: Jetten weigert te betalen voor bed, bad en broodopvang. Je weet het, dat is echt de minimale verzorging voor mensen die hier illegaal zijn. Die krijgen dan in ieder geval nog een bed en bad en brood. Nieuwe kabinet wil er niet voor betalen, net als vorige kabinetten trouwens, voor de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning. Terwijl die opvang er kwam na inspanning van D66. En ook CDA toont natuurlijk altijd het sociale gezicht en moet het goede doen voor de armen en de minder bedeelden. Rechter oordeelde eerder dat de minister in de opvang in Rotterdam niet had mogen sluiten. En het standpunt van het kabinet moet met name voor coalitiepartner D66 toch wel een tegenvaller zijn, zegt Trouw.
1: En dan heeft Radar nog nieuws in de categorie klein leed. Want pakketjes die niet thuis worden afgeleverd zoals afgesproken, maar bij een pakketpunt, is een grote frustratie van consumenten, schrijft Radar. Nou, in mijn geval niet.
0: Ik laat het altijd bezorgen.
1: Juist omgekeerd. Ja. Ik laat het juist bij een pakketpunt bezorgen, want dan hoef ik niet een hele bandbreedte van een dag thuis te blijven.
0: Ik ben toch nooit thuis, dus ik mis ze sowieso altijd. Dus ik laat het ergens bezorgen.
1: Ja, inderdaad. En in plaats van mijn buren dan weer op te zadelen met mijn pakketje, dan rijd ik wel langs zo'n pakketpunt. Maar goed, blijkbaar is het een grote frustratie van mensen dat het dus niet thuis wordt afgeleverd, maar in zo'n pakketpunt. Radar zegt te hebben uitgevonden dat sommige pakketbezorgers rechtstreeks naar zo'n pakketpunt rijden zonder eerst het thuis te hebben geprobeerd. Misschien om wat tijdswinst te pakken.
0: En dan zeggen ze, dat deed niemand open.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik heb ook wel eens gehad dat er een bezorger aan de deur stond. En dan moest je wel heel snel zijn, want hij zat al bijna weer achter het stuur. Als je zeg maar achter in de tuin stond of boven was, dan was je al bijna te laat tegen de tijd dat je de deur open had gedaan. Maar goed, als je ziet hoeveel adressen zij op een dag moeten bezorgen, dan staan ze vaak ook wel onder enorme druk. Dus
0: geef het je ook te doen.
1: Niks te nadelen van de pakketbezorger. Maar goed, blijkbaar gebeurt het wel eens dat bezorgers rechtstreeks doorrijden naar zo'n pakketpunt.
0: Ik loop altijd met groot plezier mijn rondje dan langs een pakketpunt. Maar wat wel frustrerend is, denk ik, oh hé, dan ga ik maandag dat pakketje wel ophalen bij het pakketpunt. Was het gesloten?
1: Ja. Daar ga je.
0: Ja, dat voel ik dan wel. Dan denk ik van, het is maandag, kom op.
1: Ik zie nu wel over ook steeds meer, dat vind ik nog fijner. Als ik de keuze heb, laat ik hem ook altijd in een kluis bezorgen.
0: Ja.
1: Die bij winkels staan. Dan kan je gewoon je code, hupsakee, en dan
0: gaan we er nog over duwen. Dan krijg ik een berichtje. Uw pakket was te groot en past het niet in een. Er was geen passend kluisje. Dan gaat hij weer in een andere.
1: Klopt. Alleen het versturen van via zo'n kluis zou wat makkelijker moeten worden gemaakt. Dat vind ik dan nog weer ingewikkeld.
0: Ik verstuur nooit iets.
1: Nee, ik krijg ook nauwelijks. Maar
0: oké.
1: Nou goed.
0: Nou, er valt nog wat
1: te verleden. Nu klinkt het alsof ik heel veel laat bezorgen, maar ik ben daar eigenlijk best wel tegen. Want ik vind het de gemakseconomie. Maar,
0: En met kleren. Als je dat wel eens doet, het is toch vaak dat je het net niet denkt van, goh, dan ga ik het toch even, tegenwoordig ga ik het toch weer in de winkel halen. Want,
1: ja?
0: Ja.
1: Ik zie je was laatst nog t-shirts aan het shoppen.
0: Ja, maar ik heb nu nog niks gevonden. En daarvan denk ik ook van, ja, een t-shirtje, dan bestel ik ze en dan past het weer. Dan kan ik het weer terugsturen.
1: Bestel je weer 2 maten voor de zekerheid?
0: Ja, dat doe ik al helemaal niet. Ah, kom op, we gaan dansen.

0: Dansen op de vroege ochtend. David Bowie hoorde je en Let's Dance. Daarmee is na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Zwolle. Het gaat om een 51-jarige man die mogelijk een rol heeft gespeeld bij het doodschieten van een 34-jarige Zwollenaar. Gebeurde afgelopen februari op straat vlakbij Molen de Passiebloem. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Afgelopen donderdag werden in plaats delict op TV Oost beelden getoond van twee vluchtende mannen op een scooter na de liquidatie. Of tips die na die uitzending zijn binnengekomen hebben geleid tot de aanhouding is niet bekend. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. Afgelopen jaar ging het om 72 vergunningen. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 500, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal vergunningen voor tijdelijke huizen is ook landelijk gedaald, maar de daling in Overijssel gaat harder dan het landelijk gemiddelde. Tijdelijke woningen zijn in sommige gevallen een oplossing voor het woningtekort. Ze zijn bedoeld voor mensen die moeilijk aan een huis kunnen komen en staan vaak niet meer dan 10 jaar op één plek. De bouw van een nieuw asielzoekerscentrum in de Zwolse wijk Stadshagen begint niet voor de rechter uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak hierover. Dat heeft de verantwoordelijk wethouder beloofd in een debat in de gemeenteraad over het AZC. 3 partijen riepen het gemeentebestuur op om in afwachting van die rechtszaak alles stil te leggen, waardoor ook met een vergunningsaanvraag gewacht zou moeten worden. Maar daar gaat het college niet in mee. Het gaat om een rechtszaak van een groep bewoners tegen de gemeente. Ze eisen inspraak over de komst van het centrum. De rechter gaf ze in februari nog ongelijk, maar de bewoners zijn in hoger beroep gegaan. En er moet meer bekendheid komen voor de problemen die spelen rond sectes in Nederland. Om daar een eerste stap in te zetten organiseerde RTV Oost en Tubantia in Den Haag een symposium over sectes. Tijdens dat symposium gisteren kwamen onder meer slachtoffers van sectes aan het woord. Ze willen strengere maatregelen, net als in Frankrijk, Engeland en België. Ook werd er opnieuw opgeroepen tot de terugkeer van een sectenmeldpunt. CDA Tweede Kamerlid Hanneke Steen uit Hengelo wil de problemen breder onder de aandacht brengen.
2: Nou, dat dit super heftige verhalen zijn, en dat wist ik al, want toen ik nog wethouder was in Hengelo, hoorde ik ook over deze verhalen. En ik merk ook hoe onbekend het eigenlijk is. Dus het is heel goed dat hier vandaag aandacht voor is, en dat zal vast niet de laatste keer zijn.
1: Deel van de Tweede Kamer wil ook dat er nieuw onderzoek komt naar sectes in Nederland. Het laatste onderzoek komt uit 2013. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Up.
0: Voor het weer. Naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel.
0: We zijn weer met een prachtige zon opgestaan. Het was al vroeg licht natuurlijk. Maar we merkten beide, er staat een fris briesje.
3: Ja, dat is even wat anders in vergelijking met gisteren. Gisteren een tropische dag met overal temperaturen boven de 30 graden. En vandaag zal die frisse bries uit het noordoosten, op dit moment een windkrachtje 2 tot 3, vanmiddag windkrachtje 3, af en toe windkracht 4, duidelijk koelere lucht aanvoeren. Dus de temperaturen zullen veel minder hoog uitkomen. Op dit moment is het buiten een graadje of 13. En ik denk dat we vanmiddag naar zo'n 21 graden gaan in de kop van Overijssel en 23, misschien 24 graden in Twente. En daarbij zien we op dit moment vooral in het westen en midden van de provincie een paar, nou, onschuldige wolken. Het heeft te maken met de passage van een koufront wat langzaam naar het zuiden zakt. In Twente schijnt de zon volop. En die wolken die maken in de loop van de middag ook nog eens plaats voor steeds meer zon. Dus die zon, die maakt het vandaag heel vergoed. En die temperatuur zal een stuk lager uitkomen. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen ook best wel lekker zal zijn. Want gisteren was het wel erg warm.
0: Nou zeg, inderdaad. Verkoeling moest je zoeken in de kerk. Daar hoor je straks deze uitzending over. Later nog wat meer over. Altijd goed natuurlijk. Peter uit Hellendoorn meldt inderdaad overwegend heldere hemel met wat sluierbewolking. 14 graden in Hellendoorn. Nou.
3: Pas precies.
0: Ja, pas precies. Goed begin van de dag. Veel minder warm, zei je dus.
3: Ja.
0: Een jas aan? Of is zo erg
3: nodig
0: of niet?
3: Nee. Nee, kijk, 21 tot 23 graden, dat zijn nog steeds temperaturen boven onze maat. 19 graden is normaal. En als de zon schijnt en het is gewoon droog, nou, dan kun je misschien ook wel met een t-shirt onderweg vanmiddag. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. Het is denk ik juist heel lekker weer, heel aangenaam weer. Omdat we natuurlijk niet meer die plakkerige warmte hebben. En dat gaat morgen ook nog even door. door. Hoewel die temperatuur morgen al de neiging heeft met een wat oostendraaiende wind iets omhoog te gaan naar 4, 25 graden. En de zon die schijnt ook. En daarna wordt het opnieuw weer 2 dagen plakken, Marcel. Want vrijdag en zaterdag komt de warmte gewoon weer terug. Vrijdag misschien in het oosten wel weer een dertiger. Ook zaterdag temperaturen van 6, 27 graden. En het wordt echt broeierig met vooral vrijdag. En wellicht ook zaterdag al de eerste regen- en onweersbuien.
0: Nou, dat is dan weer goed voor de natuur.
3: Ja.
0: Nou, met plakken heb ik wel ervaring, Margot. Blijf vaak plakken.
3: Blijf laat plakken.
0: Jij niet. Tot ziens. Tot over een uur, Margot.
3: Doei.

0: Naismith hoorde je en Fix What You Didn't Break. Ik ben nog op zoek.
1: Op Radio Oost. Zet mijn schuif maar open. Ik ben weer sneller natuurlijk.
0: Ja, bent sneller, ja.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Oost op deze woensdag, de 27e van mei. Het is een dag waarin we iets meer verkoeling kunnen krijgen na die plus 30 graden van gisteren. Voelt de 23 graden toch al als heerlijke verkoeling.
0: Oeh. Ah.
1: Cocktailtje. Alcoholvrij. Een lekkere zomers ochtendontbijt. Deze woensdagochtend. Ik ben gisteren dus... Ik kwam thuis en dan de hele dag de gordijnen dicht geweest. Het was zo warm in huis.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk op de bovenverdieping. Dus ik ben na werk, nadat ik Oostnieuws heb gepresenteerd, nog even lekker gaan zwemmen.
0: Oh, keurig.
1: In de vijver bij mij in de wijk.
0: Ja.
1: Het was heerlijk verkoelend. Het is dan natuurwater. Dus dat, ik zag op mijn site dat het 18 graden was ongeveer. Dus dat was dan ook echt wel echt cool.
0: Lekker.
1: Dus,
0: het water is nog wel koud natuurlijk. Ja. Ik had er allemaal geen gelegenheid voor. Ik heb wel een stukje gewandeld. Maar ik heb gasten.
1: Op het heetst van de dag?
0: Op het heetst van de dag, ja, dat ook nog wel weer, inderdaad. Klopt, het was wel. Ik dacht ook nog even, zal ik ook de Grote Kerk in Zwolle nog even ingaan voor de verkoeling? Want ik heb het niet gedaan, ben doorgelopen bij de supermarkt. Had ik enige verkoeling, terwijl ik de boodschappen deed. Maar het, inderdaad, het was niet warm. Maar ik had geen tijd voor zwemmen. Ik heb gasten in huis en daar ben je dan nog druk mee.
1: Ja,
0: moet
1: die
0: je
1: hebben een
0: eten
1: goed moment
0: maken.
1: Uitgekozen.
0: Ja, dat zeker. Ze hebben er mooi weer bij. Die gaan bootjes varen en zo. En ik sta maar weer te koken. Maar ja, dat doe je dan wel weer graag.
1: Heel goed.
0: Ja. Zo gaan die dingen. Ja. Maar inderdaad aan de rand van een zwembad met een cocktailtje. Als het maar geen giftige cocktail is. Zoals de president van de Nederlandse Bank waarschuwt.
1: Inderdaad. Daar moet je vanaf blijven.
0: Daar moet je... We krijgen wel klappen, de economie. Klappen. Dus geniet er nog maar even van.
1: Ja.
0: Van dit relaxte weer.
1: Op deze woensdagochtend, de dag waarop ook bondscoach Ronald Koeman zijn WK-selectie bekend gaat maken. En dat wij toch langzaam moeten gaan werken aan de totstandkoming van het Marcel en Bastiaan voorspelspel.
0: Ja.
1: Want een groot succes tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 2024... met uiteindelijk Kok uit Hengelo als glansrijke winnares.
0: Nou zeg, met een straatlengte.
1: Die met een straatlengte voorsprong allerlei uitslagen goed had. En ik neem toch aan dat hij daar nog steeds op de schoorsteenmantel staat. De beker. Een heuse beker.
0: Voorspelspelbeker.
1: Geen wisselbeker. Dat is er gewoon eentje voor in de eeuwigheid. Dus de winnaar van deze zomer krijgt ook een eigen beker.
0: Ik denk dat de Kok hem als verzameld ding gebruikt om rommeltjes in op te bergen.
1: Ja,
0: dat is wel een mooie beker.
1: Muntjes.
0: Ja, precies. Dat is een mooie beker.
1: Ja, zeker.
0: Voor speelspel. En we gaan natuurlijk rond het WK van alles doen. We zijn in druk overleg. Er zijn allerlei commissies gevormd.
1: Ja.
0: Hoe gaan wij de oranje koorts overbrengen op de luisteraar van Radio Oost?
1: Het Wout en Tidjani journaal.
0: Dat ook. Dat is het sportieve gedeelte. Maar we trekken de provincie in om versierde straten te volgen. Barbecue parties, gezamenlijk kijken in voetbalkantines. Noem het maar op.
1: Ja, ik heb er wel zin in, merk ik.
0: Plaatjes, ruilbeurzen.
1: Als het nu ook weer zo warm is, dan heb ik echt zin in dat.
0: Ja, de koorts moet nog een beetje komen. Maar dat gaat vandaag opgewekt worden door Ronald Koeman met zijn selectie van 26 spelers. Ben toch wel benieuwd wie er dan wel in zitten.
1: Mm-hmm.
0: Weghorst en Tidjani.
1: Ja.
0: Daar
1: blijft het voor Overijssel bij.
0: Ja, voor ons wel. Maar
1: ik denk niet dat ze Remco Pasveer nog weer gaan oproepen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar wie weet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, we zijn benieuwd. En dan gaat het wel leven. Curaçao, het elftal, of de selectie daarvan, is al aan het trainen in Noordwijk. En onze jongens. Onze jongens. Curaçao zijn ook onze jongens. Maar onze jongens gaan in Zeist bijeenkomen.
1: Mm-hmm.
0: Nou,
1: spannend, ik ben benieuwd.
0: Zeker. Dus gaan we allemaal volgen de komende weken. Want wanneer gaat het beginnen? Over 3 weken? Nee.
1: Ja, rond de 14e of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, nog sneller.
1: Nee, 14 is de eerste van Nederland volgens mij al. Ja. Dus een paar dagen daarvoor zelfs.
0: Spannend. We gaan het voor
1: Twee
0: je volgen.
1: Weken.
0: Het WK voetbal. En straks later deze uitzending hoor je Jaap Stam. Hij heeft gisteren bekendgemaakt dat hij iets bij PEC Zwolle weer gaat doen in de technische leiding. Maar de Oud International geeft een kleine voorbeschouwing straks op het WK. En hoe hij het ziet. Ga ervoor zitten.

0: Ze waren nog niet klaar. De Jonas Brothers hoorde je en Only Human. 7:04. Je luistert naar Radio Oost.
1: En zometeen na 7 op Radio Oost hoor je meer over de AOW-leeftijd. Het kabinet trekt namelijk het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. Daar hoor je zometeen de jongerentak van vakbond FNV over. Hoe kijken zij hier dan naar? En we kijken vooruit naar de bekendmaking van de WK-selectie van het Nederlands elftal later vandaag met Jaap Stam, de oud-international uit Kampen, die ook weer een rol bij PEC op zich gaat nemen.
0: Ja, ik ben benieuwd wat hij voor een mening heeft over de selectie die nog aan te kondigen is. Dat hoor je natuurlijk later vandaag.

0: belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Zwolle. Het gaat om een 51-jarige man die mogelijk een rol speelde bij het doodschieten van een 34-jarige Zwollenaar. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. En er moet nieuw onderzoek komen naar de problemen rond sectes. Dat wil een deel van de Tweede Kamer. Meer nieuws uit Overijssel in de Oosten.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
4: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
2: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Zometeen op Radio Oost hoor je meer over het AOW-plan van het nieuwe kabinet. Oftewel het AOW-plan dat er was. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat namelijk van tafel.
5: En muziek, straks hoor je van Bruce Springsteen en George Baker en His Selection.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Jump to the left, George Baker in his selection, hoorde je met The Little Green Bag.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. 7 uur geweest op deze woensdagochtend 27 mei. We staan nog steeds aan het begin van een mooie dag, al is het wel een stukje koeler dan gisteren. De kabinetsplannen voor de aanpassing van de AOW, daar gaan we het zo meteen over hebben. Die zijn namelijk van tafel. Maar het is wel de vraag wat dat voor de toekomstige generaties betekent.
0: En er zijn ontwikkelingen in de zaak van een liquidatie in Zwolle.
2: Want de politie heeft een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij die liquidatie in Zwolle. Het gaat om een 51-jarige man die mogelijk een rol heeft gespeeld bij het doodschieten van een 34-jarige Zwollenaar. Gebeurde allemaal afgelopen februari. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. En de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
0: Er moet meer bekendheid komen voor de problemen die spelen rond sectes in Nederland. Om daar een eerste stap in te zetten organiseerden RTV Oost en Tubantia een symposium over de sectes. Dat was gisteravond in Den Haag. CDA Tweede Kamerlid Hanneke Steenert Hengelo was daar ook. Zij wil de problemen ook breder onder de aandacht brengen.
3: Nou, dat dit super heftige verhalen zijn. En dat wist ik al, want toen ik nog wethouder was in Hengelo, hoor ik ook over deze verhalen. En ik merk ook hoe onbekend het eigenlijk is. Dus het is heel goed dat hier vandaag aandacht voor is. En dat zal vast niet de laatste keer zijn.
0: Ze is ook niet de enige. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er nieuw onderzoek komt naar sectes in Nederland. Laatste onderzoek stamt uit 2013.
2: Dan is er vandaag een rampenbestrijdingsoefening in het MST-ziekenhuis in Enschede met Nederlandse en Duitse hulpverleningsorganisaties. Ze gaan gezamenlijk in actie komen. De samenwerking tussen alle verschillende diensten aan allebei de kanten van de grens staat daarbij centraal. Bestuurders en regionale overheden gaan ook afspraken maken over deze grensoverschrijdende hulpverlening.
0: En dan is er nog een rampenoefening vanavond in Deventer bij de actie van de gemeente, de veiligheidsregio en de horeca om de binnenstad brandveiliger te maken. Wordt er nu geoefend met een echte grote ontruiming. Gebeurt ook met echte figuranten die scenario's gaan naspelen. Campagne is bedoeld om voor het WK voetbal de horeca nog eens extra brandveilig te maken.
4: Daarbij doen wij brandveiligheid in de keuken, veilig vluchten, veilige versiering en de bereikbaarheid van de hulpdiensten in de binnenstad.
5: Het is een oude historische binnenstad, dus er is veel houtbouw. Dus ja, de kans dat er brand uitbreekt is wel duidelijk aanwezig.
6: Gewoon opletten waar we alles hangen en dat het niet te dicht op warme lampen hangt.
4: Ja. Stel, je weet het niet of je een brandveilige versiering hebt. Je kan zelf de test doen. Eigenlijk heel simpel, even met een barbecue tang en een aanstekertje. Het mooiste, liefst een lange aansteker, even buiten. Zodra die begint te branden en gaat druipen, dan is het niet goed.
0: Ja, pas wel op met barbecues trouwens, na afgelopen weekend.
2: Nou, dat bleek ook wel weer, inderdaad. En de bondscoach Ronald Koeman maakt vandaag de WK-selectie voor Nederland bekend. Wie zitten er namens Overijssel bij? Dat is een beetje de vraag. Jaap Stam, 67-voudig international uit Kampen, maakte aan de hand van de vragen van sportverslaggever Tijmen van Wissing alvast een voorbeschouwing.
7: Jaap, hoe ver komt Oranje op het WK?
8: Kwartfinale.
7: Wie gaat het WK winnen?
8: Frankrijk.
7: Wie wordt de topscorer?
8: Kane.
7: Welke oranje speler wordt de verrassing dit WK?
8: Malen.
7: Mooiste persoonlijke WK-herinnering?
8: Even kijken.
7: Je stond naast die paas van de boer.
8: Ja, ja. Maar toch is het denk ik dat Van Hooijdonk of Arthur Nieuwman op de jetski bijna het onderbeen van Frank de Boer eraf schiet op een vrije dag.
7: Gaan we ooit nog een keer helemaal naar vragen. Ja. Hoe moet de achterhoede van Oranje eruit zien?
8: Nou ja, ik had voor mijn gevoel Van Dijk, Van de Ven. En ik had, wie hebben we rechts eigenlijk normaal staan?
7: Ja, Dumfries.
8: Dumfries en links Timber.
7: Wie van de 3 PEC internationals komt het verst? We hebben Floralis bij Curaçao. Ja. Thomas natuurlijk bij Nieuw-Zeeland. En Cape Verde met Montero.
8: Ja, ik denk Thomas.
7: Depay wel of niet mee?
8: Wel.
0: We gaan het horen van de bondscoach vanmiddag. Ja. En de vraag is, Tijani Reinders lijkt me wel een zekerheidje uit Zwolle. Wout Weghout uit Borne? Ik weet niet.
2: Nou ja, wie weet dat hij weer weergeloze vrije trap
0: vanuit
2: zijn,
0: de muur
2: op zijn oude dag ja, uit de hoge hoed tovert. Dan op het moment dat het moet.
0: Zou zijn selectie geheel gerechtvaardigd zijn. Nu hoort het vandaag later van de bondscoach. Hij geeft een persconferentie en maakt de 26 namen bekend.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. 7:15, je luistert naar Radio Oost.
1: Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Het is een besluit van gisteren van de minister. Die hoopt daarmee de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Ondanks het plan van het kabinet is dat echter nog niet gelukt, want de geplande acties van vakbonden gaan nog steeds door, zeggen ze. Ze vinden de voorstellen onvoldoende. Op dit moment is het nog zo dat de AOW-leeftijd stijgt op basis van de levensverwachting. Heeft vooral gevolgen voor jongeren. Zij zouden mogelijk dan tot hun 71ste door moeten werken om uiteindelijk AOW te krijgen. Wij praten erover om over die jongeren te spreken met Nelly Boelens, voorzitter van de jongerenafdeling van vakbond FNV. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hoe kijken jullie naar dit besluit van het kabinet om het on hold te zetten?
2: Nou, wij zijn daar zeker heel blij mee, hè? Want het was echt voor jongeren, betekent het heel veel. Betekent het voor mij bijvoorbeeld, ik ben 24, dat ik moest doorwerken tot mijn 72ste. Nou, als je een zwaar beroep hebt, is dat echt onvoorstelbaar. Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk voor alle jongeren om mij heen compleet onvoorstelbaar was om tot zo lang door te werken. En ook dat iedereen echt dacht, wanneer mogen we dan wel met pensioen, weet je wel? Er worden zo vaak afspraken gebroken. Dus in die zin is het een grote opluchting, denk ik, voor heel veel jongeren. Maar aan de andere kant zijn we er ook nog niet. Want de bezuinigingen op de sociale zekerheid blijven staan. Dus daarom blijven de acties wel doorgaan.
1: Nou ben ik zelf 31. Dus zou ik me nog zelf als enigszins jong inschatten. Maar waarom is het zo erg dat die AOW-leeftijd omhoog gaat als je ook ouder wordt?
2: Nou, dat is een goede vraag. Dat is met name omdat de gezonde levensverwachting niet zo hard stijgt als de levensverwachting. Dus dat betekent dat jij bijvoorbeeld als jij, zeker dus als je een zwaar beroep hebt of weinig verdient, dat je dan bijvoorbeeld al op je 59ste eigenlijk wordt verwacht dat je niet meer gezond bent. En dat je dan dus bijvoorbeeld eigenlijk je werk niet meer kan uitvoeren of gewoon het heel zwaar gaat krijgen op je werk. En ik denk dat dat echt iets is wat gewoon niet moet kunnen in Nederland. En daarnaast is het denk ik ook een soort uitzichtloosheid voor heel veel jongeren. Van oké, maar ga ik dat wel halen? Hè? Want mijn opa die is doodgegaan op zijn 72ste, weet je wel. Een soort van. En als ik dan moet doorwerken tot mijn 72ste, dan klinkt dat wel echt alsof ik moet doorwerken tot de kist eigenlijk.
0: Ja, maar die gedachte heb ik ook al hoor. Nee, en ik ben een stuk ouder.
2: Die heeft denk ik iedereen.
0: Ja,
2: precies. Zeker.
0: Nou hoor ik jou zeggen, ik ben daar wel blij mee dat ze van tafel zijn. Je grote voorman Hans Pekman, nieuwe voorzitter van de FNV, was er helemaal niet blij mee. Hij zegt, want er lag een goed pensioenakkoord en dit was er een aanpassing op. Betekent dat dan eigenlijk aan dat pensioenakkoord zoals het er nu ligt niks moet veranderen?
2: Wat mij betreft wel, ja. Daar moet inderdaad niks aan veranderen.
0: Nee.
2: En daarom moet het ook helemaal van tafel. Hè? Want ze zeggen wel van we willen nog wel ergens dat geld vandaan halen bij de AOW. En ze zeggen dus ook dat ze de sociale zekerheid alsnog daarop willen gaan bezuinigen. Misschien op een andere manier. Maar wat ons betreft moet daar helemaal niet op bezuinigd worden. Dan moet je gaan kijken, kun je dat niet gaan halen waar het geld daadwerkelijk zit. In plaats van bij de steeds de meest kwetsbare en de mensen die het hardst werken om ons land draaiende te houden. Daar wordt nu het geld vandaan gehaald. En dat vinden wij gewoon niet kunnen. Dat moet op andere plekken gebeuren.
0: Nee.
2: Zodat we jongeren en ouderen ook niet laten stikken daarin.
0: Nee, het probleem is wel dat dat de grootste groep is. En daar is natuurlijk in de grote cijfers het meest te halen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar er zijn ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Hè, wat toch iets meer de iets rijkere mensen die iets meer te besteden hebben zou raken. En daar is ook enorm veel te halen. Daar is 12 miljard wat we daar op jaarbasis aan uitgeven en nu nog meer aan gaan uitgeven. Dus dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Of je zou kunnen kijken naar de vermogensbelasting of dat soort dingen.
0: Ja.
2: Het lijkt me in ieder geval zeer onverstandig om bij precies de mensen die het al het zwaarst hebben nog harder te gaan bezuinigen.
0: Goed, dit kabinet in ieder geval had er al geen kamermeerderheid voor natuurlijk ook. En ook in het maatschappelijk omveld ook al niet. Nu komt dus de minister Veilbrief wel met de uitnodiging ook aan de bonden.
3: Ik zeg tegen de vakbeweging en de werkgevers, kom met een alternatief. Kom met ons praten. Kom helpen aan de toekomst van Nederland. En dat is het eerste gesprek wat we nu gaan voeren. En niet over geld. En ik ben er zelf eigenlijk van overtuigd, als wij een goed gesprek voeren, dat we misschien wel tot betere ideeën komen dan het kabinet had. Dingen die ook geld opleveren. We gaan het gewoon even zien. We gaan eerst in overleg.
0: Ja, in overleg. Dus met jullie, met de bonden. Nelo misschien ook wel met de jongerenbonden. Ja, komt er dan wel een alternatief? Of zeg je, ja, wat ik net zei, van haal het ergens anders vandaan. Dat is eigenlijk ons alternatief.
2: Dat is zeker ons alternatief. Ja, want als je zegt, we gaan alsnog dat geld weghalen bij die sociale zekerheid of op die AOW, dan ben je dus eigenlijk nog steeds hetzelfde aan het doen en bied je ook niet echt een alternatief als kabinet. Dus wij vinden het enige alternatief is om het geld op een andere plek te gaan halen.
0: Ja.
2: En pas als het kabinet daar ook toe bereid is, dan pas gaan we aan tafel en tot die tijd gaan we actie voeren.
0: Ja, acties ook in Overijssel bijvoorbeeld, begrijp ik. Staan nog altijd op de planning.
2: Zeker. Ja, dus in de laatste week van juni komt er en een landelijke OV-staking aan, waar denk ik de meesten al wel van hebben gehoord. Maar er komen ook regionale acties door het hele land. Waarvan ook eentje in het oosten. Het is nog niet volledig aangekondigd waar precies, dus dat kan ik je nog niet vertellen.

0: Nou ja, stel jij wordt dan ziek of kan niet meer werken, dan wordt je uitkering ook gekort, hè? De WIA bijvoorbeeld. Dus juist zij hebben gezegd, wij gaan dit wel doen voor onze eigen arbeidsomstandigheden. Ja. En dat dan de rest van Nederland daar één dag last van heeft, is beter dan dat we met z'n allen ons hele sociale zekerheidsstelsel afbreken. Dus in die zin doen we het ook voor de rest van Nederland, om ervoor te zorgen dat iedereen die Nederland draaiende houdt, het zo goed mogelijk heeft.
1: Nou, hopelijk komt het er niet van. Van de acties, toch? He, wie weet. Gaan jullie aan tafel.
0: Het zou mooi zijn, ja. Maar we gaan er niet van uit.
1: Nou, dan wachten we het af en gaan we het volgen. Nele Boelens van de jongerenafdeling van vakbond FNV. Young and United heet dat. Nele, hartelijk dank.

0: Eva de Rover had een grote hit met Slaap Lekker. Dit was de uitvoering met Diggy Dex. Straks hoor je over verkoeling die mensen gisteren zochten op die wel heel erg warme dag. Daarvoor uit hoor je straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Half 8 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
4: Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. Afgelopen jaar ging het om 72 vergunningen. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 500, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal vergunningen voor tijdelijke huizen is ook landelijk gedaald, maar de daling in Overijssel gaat nog harder dan het landelijk gemiddelde. De bouw van een nieuw asielzoekerscentrum in de Zwolse wijk Stadshagen begint niet voor de rechter uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak hierover. Dat heeft de verantwoordelijk wethouder beloofd in een debat in de gemeenteraad over het AZC. 3 partijen riepen het gemeentebestuur op om in afwachting van die rechtszaak alles stil te leggen, waardoor ook met een vergunningsaanvraag gewacht zou moeten worden. Maar daar gaat het gemeentebestuur niet in mee. Het gebouw in het centrum van de Enschede, waarin meerdere studentenverenigingen zitten, is weer open. Dat gebouw werd vorige week gesloten omdat het pand niet veilig genoeg en niet hygiënisch bleek te zijn. Volgens de Universiteit Twente hebben de gebruikers van het gebouw de zaken inmiddels weer op orde. Ook is er een plan gemaakt met afspraken over de onderhoud van het gebouw. En Enschede gaat door met het project Automaatje. De gemeente wil vanaf volgend jaar structureel geld vrijmaken voor die vervoersdienst. Daarmee lijkt de toekomst van Automaatje zeker, want eerder dreigden er nog financiële problemen omdat de subsidie bijna stopte. Bij Automaatje brengen vrijwilligers met hun eigen auto inwoners van 65 jaar en ouder naar afspraken. Volgens een welzijnsorganisatie komt de helft van de deelnemers zonder Automaatje nauwelijks nog de deur uit. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Epp.
3: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
3: Ja, we hebben blauwe hemel, maar er hangt wel een soort van sluier onderdoor. En als ik hier naar buiten kijk en ik zie de vlag van Overijssel en de vlag van RTV Oost, dan staan ze redelijk strak aan de mast.
5: Zeker. Uit het noordoosten komt de wind duidelijk sterker dan gisteren. Gisteren de eerste tropische dag op de officiële KNMI-stations in onze provincie. En vandaag wordt met die straffe noordoostelijke wind, vanmiddag windkracht 3, af en toe windkracht 4, duidelijk frissere lucht aangevoerd. Dus de starttemperatuur die ligt nog vrij hoog. Afgelopen nacht is het toch vrij warm geweest met 14 graden. Maar we gaan naar maximum temperaturen van 21 graden in de kop van Overijssel. En 23 graden in Twente. En het goede nieuws is, het blijft gewoon overal droog. En de zon die gaat het bij ons uitstekend doen. Want de dikste wolken die trekken momenteel over het westen en midden van het land. Dus wat dat betreft zitten we alweer een beetje achter het koufrontje. En is er wat betreft de zon niks aan de hand.
3: Nee, de zon gaat ons weer redden vandaag. En wordt het toch nog weer een mooie dag. Ja, het goede nieuws is dat het droog blijft, zeg jij. Ik zie wel net dat de alarmfase voor natuurbranden weer omhoog is gegaan. Ook bij ons.
5: Inderdaad, ja.
3: Het is wel droog.
5: Ja, maar de verdamping is natuurlijk ook groot als het zo zonnig is en het is zo warm. Dus een paar buien zouden best goed zijn voor de natuur. En die komen er ook wel aan, maar morgen nog niet. Want morgen hebben we juist te maken met een droge oostelijke wind. Dus morgen hebben we te maken met veel zon, een klein beetje sluierbewolking en temperaturen net iets hoger dan vandaag. 24 lokaal, zomers warm 25 graden. Maar vanaf vrijdag gaat het duidelijk wel wat veranderen. Want dan draait de hele stroming naar het zuiden, zuidwesten en wordt er niet alleen warme, maar ook vochtige, onstabiele lucht naar ons toe aangevoerd. Betekent dat de temperaturen vrijdag en zaterdag heel hoog kunnen oplopen. Vrijdag denk ik aan 27 tot 29 graden. En met het aandeel vocht wordt het natuurlijk ook broeierig. Ook zaterdag 26 graden. Ook dan wordt het broeierig, want we zien naast zon ook wolken die flink kunnen opbollen. En ik denk dat er vrijdag later op de dag al een eerste bui, misschien wel een onweersbui, gaat vallen. hoe zwaar die gaat worden, dat is nog een beetje onzeker. En onzeker is ook of de buien zaterdag onze provincie gaan bereiken. Zoals het er nu naar uitziet, bereiken ze het zuiden van het land. Dus dan moet de natuur nog even wachten. Want vanaf zondag, dan wordt sowieso de stroming zo naal. Krijgen we regelmatig ook met buien te maken die ook onze provincie zullen aandoen. En de temperaturen zullen dan vanaf zondag en begin volgende week zo rond 22, 23 graden liggen.
3: Ja, klinkt wel als buiten zitten van het weekend, maar niet als heel aangenaam.
5: Vooral de vrijdag en wellicht ook de zaterdag zijn toch hele broeierige dagen. Hmm. Maar als je een tuin hebt met een paar boompjes erin of een parasolletje, is het goed te doen?
3: Nee. Oh ja. Ik heb geen boompjes. Nou, goed.
5: Zoek je maar een parkje op.
3: Ja, ik ga wel een parkje opzoeken. Dat komt goed. Of ik ga onder mijn eigen markiezen zitten. Ja, natuurlijk ook. Ja, dat kan nog weer wel. Dankjewel, Margot. Tot over een uur spreek ik je weer. Zo heb ik nog verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen, maar wel heel bescheiden. 1 file slechts te melden in onze provincie. Op de N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. Zoals iedere dag nu 3 kilometer file met 7 minuten vertraging. En zullen zien, komt er net eentje bij. De A35 Enschede richting Zwolle, die staat er ook iedere dag tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer en daar heb je 5 minuten vertraging van.

0: Dat zong Ruben Hillen. Winnaar van The Voice, toch?
1: Dat heb ik van horen zeggen, ja. Ik kijk even naar Benjamin hier in de studio. Ja, winnaar van
2: ja, de klopt. En voorprogramma van Suzanne en Freek natuurlijk.
0: Oh ja, natuurlijk. In de Gelderdoom. Ja, zeker. Ruben Hillen uit onze provincie heeft de nieuwe oogst te pakken met 20 Seconds. Leuk nummer, wel. Zeker, absoluut.
1: Ja. Dan over de warmte gesproken. Gisteren was het erg warm, plus 30 graden. Vandaag een stukje koeler, maar het blijft nog steeds zomers in Overijssel. Gisteren was het ook echt te warm om bijvoorbeeld de stad in te gaan, terwijl jij gewoon wel op het heetst van je dag je rondje hebt gemaakt.
0: Mij raakt dat niet.
1: Nee, jij loopt daar dwars doorheen door die warmte. Mensen die de stad in gingen, in Zwolle bijvoorbeeld, die zochten verkoeling op één man na. Die waren bijvoorbeeld te vinden in de Grote Kerk midden in het centrum, tegenwoordig het Academiehuis. Daar is van alles, boekenverkoop, horeca, kunstexpositie en vooral koelte. En ook voor de vrijwilligers is het dan een aangename plek om te werken.
3: Als ik hier binnenkom is het fantastisch. De stilte, de koelheid en alles. En ik kom zelf uit de zorg en ik heb heel ander werk gedaan. Maar horeca is even wennen, maar ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik ben blij.
4: Heerlijk is ook kerk. Het was sowieso niet zo'n echt handige dag om vandaag te gaan shoppen. Maar goed, dat hadden we op de planning staan. Dus we zoeken nou coole plekken op.
5: Ik kwam vaak wel een beetje puffend binnen. Zo van, en dan meteen constateren dat het hier zo prettig en aangenaam is. Maar ook mensen zijn altijd verbaasd door wat ze om hun heen zien. En dat is natuurlijk altijd heel leuk om te zien. Dus daarom op een gegeven moment tijdens de zomer komt de warmte wel wat meer naar binnen. Maar deze maanden zitten we nog wel even heel erg goed. Het is heel fijn.
3: Het is heerlijk hier. Heel erg fijn. Heel erg fijn, ja.
6: Oh, absoluut. Het is zo warm buiten. Ja, echt waar. Ja, we komen net ook van het museum. Daar was het ook lekker cool.
3: Buiten is het super warm. En hier kom je compleet tot rust. Hè?
4: Het is hier ook echt heel lekker rustig. En lekker cool. Dus dat is wel heel super.
6: We vermijden nu een beetje het buiten zijn. Ook al is Zwolle heel erg mooi. Maar weer een reden om terug te komen.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Cool en his gang. Oeh la la la, hoorde je om 7 minuten voor 8 op Radio Oost.
1: Zometeen na 8 bellen we met schrijver Jaap Scholte uit Enschede. Hij heeft een hoge onderscheiding gekregen van niemand minder dan de president van Oekraïne, Zelensky. Mm. Hij zet namelijk met een stichting zich in voor hulp aan Oekraïners. Heeft daar al heel veel geld voor ingezameld en gaat ook regelmatig die kant op. We bellen hem zometeen dus. Net als de burgemeester van de dag die we ook bellen. En dat is op deze woensdag Jeroen Diepemaat, burgemeester van de gemeente Losser.

0: schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: De Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Zwolle. Het gaat om een 51-jarige man die mogelijk een rol heeft gespeeld bij het doodschieten van een 34-jarige Zwollenaar. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. En er moet nieuw onderzoek komen naar de problemen rond sectes. Dat wil een deel van de Tweede Kamer. Meer nieuws in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
6: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
7: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
5: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
8: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
5: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de A28. Vanuit het westen, vanuit Amersfoort richting Zwolle, rij je vast bij Wezep in 5 kilometer file. Je staat tot in Zwolle vast in de file. 7 minuten vertraging heb je daarvan. De A35 Enschede richting Zwolle, de dagelijkse file tussen Almelo en Wierden, 2 kilometer en 5 minuten. En de N35 Zwolle richting Almelo, ook dagelijks tussen de tunnel en Wierden, 4 kilometer file en 10 minuten aan vertraging daar.
3: Zometeen op Radio Oost bellen we met Jaap Scholten. De schrijver heeft een belangrijke onderscheiding gekregen van niemand minder dan de Oekraïense president Zelensky. En de burgemeester van de dag bellen we zometeen ook. Dat is die van Losser.
9: En muziek hoor je van Amy McDonald en Odyssey.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
5: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: worden met Odyssey en Use It Up en Wear It Out.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Hoorde je aan het begin van weer een zonnige, maar wel iets koelere woensdagochtend. Goedemorgen, je bent bij Radio Oost. Zometeen hoor je Jaap Scholte uit Enschede. Kreeg een hoge onderscheiding vanuit Oekraïne voor de inzet voor dat land. Daar spreken we hem zo over.
0: En er is toch weer een rimmetje gezet op de bouw van een nieuw AZC in Zwolle.
2: Want de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum in de Zwolswijk Stadshagen begint niet voor de rechter uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak hierover. Dat heeft de verantwoordelijk wethouder Anja Roels beloofd in een debat in de gemeenteraad over dat AZC.
3: Wij willen eerst dit gedeelte nog van het juridische traject, wat een vervolg is op het traject wat al geweest is, afwachten. En mocht het zo zijn dat de rechter de gemeente in het ongelijk stelt, dan hebben wij dus met COA afspraken dat er geen onomkeerbare zaken in gang zijn gezet.
2: Het gaat om een rechtszaak van een groep bewoners tegen de gemeente. Zij eisen inspraak over de komst van het centrum. De rechter gaf ze in februari nog ongelijk, maar de bewoners zijn in hoger beroep gegaan. Als alles volgens plan verloopt, dan gaat het AZC volgend voorjaar open.
0: En verder het nieuws vandaag. De acties van de bonden zijn voorlopig nog niet van tafel. Al is het kabinetsplan vanwege voor de AOW-leeftijd dat wel van tafel. En met dat besluit hoopt de minister die erover gaat veilbrief de bonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Maar de vakbondsacties staan nog steeds gepland. Ze vinden namelijk de bonden dat de voorstellen onvoldoende zijn. Ook voor Overijssel staan die acties nog steeds in de agenda.
4: Ja, dus in de laatste week van juni komt er en een landelijke OV-staking aan, waar denk ik de meesten al wel van hebben gehoord. Maar er komen ook regionale acties door het hele land. Waarvan ook eentje in het oosten. Het is nog niet volledig aangekondigd daar precies. Dus dat kan ik je nog niet vertellen. Maar die komt er wel aan.
0: De minister heeft de bonden uitgenodigd om samen tot een akkoord te komen. Maar daar lijken de bonden nog niet heel veel voor te voelen.
2: Schrijver Jaap Scholte uit Enschede heeft gisteravond een hoge onderscheiding gekregen van president Zelensky van Oekraïne. Scholte zette een stichting op die inmiddels al meer dan 20 miljoen euro inzamelde voor hulp aan Oekraïners. Daarmee worden onder meer mobiele teams ondersteund die Russische drones uit de lucht halen. Jaap, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, dat lijkt me een bijzonder moment, gisteren.
5: Ja, dat was het absoluut. Het was geweldig, de erkenning dat ook in Kiev gezien wordt wat we doen. En het was natuurlijk erkenning voor heel Protect Ukraine, voor het bestuur. En de tientallen vrijwilligers en de duizenden donateurs die we hebben. En fantastisch.
2: Ja, want ik noemde net al een voorbeeld van wat jullie doen, maar er zal vast meer zijn. Hoe zetten jullie je voor Oekraïne in?
5: Ja, we eigenlijk al vanaf de tweede week van de oorlog, dus nu al ruim 4 jaar, helpen we gewoon het Oekraïnse leger. Ik had bedacht dat je die oorlog niet wint met teddyberen en maandverband. En dat je beter gewoon het leger kan helpen en de oorzaak van alle ellende kan aanpakken. En dat is het Russische leger. En we zijn direct begonnen met helmen te brengen, kogelvrije vesten, trauma packs, quadrocopters, nachtkijkers. Ja, en nu is het steeds groter geworden door de geweldige groep met mensen die helpt. Dus we hebben nu ook vliegtuigen hebben we gedaan. JAK-52's, dat zijn van die vliegtuigjes waarmee ze op drones jagen boven de Zwarte Zee. En we gaan nu een evacuatietrein doen samen met een Noorse organisatie. En dat is eigenlijk om al die zwaar gewonde mannen en vrouwen vanuit Dnipro en Zaporizhia en eindje vanaf het front naar het westen van Oekraïne te vervoeren. En daar komt een aparte intensive care wagon in. Zodat al die mensen, dat daar gewoon goed artsen bij kunnen zijn en mensen levend al veel sneller vervoerd kunnen worden naar hele goede ziekenhuizen in het westen. Dus dat soort dingen doen we.
0: Ja, waarbij we moeten zeggen, meneer Scholte, dat ook maandverband en teddyberen misschien wel heel belangrijk zijn. Hè? Daar zetten zich ook allerlei vrijwilligers voor in natuurlijk, om dat daar naartoe te brengen.
5: Teddyberen, moet ik je één ding vertellen.
0: Ja.
5: De Russen die droppen vaak teddyberen met mijnen erin, zodat kinderen die oppakken. Dus teddyberen zijn geen goed ding. Nee, het is absoluut, heb je gelijk, alle hulp is heel belangrijk. Maar ik denk, je kan het beste zo ja, zo efficiënt mogelijk proberen te zijn. Ja. En dat is te proberen te zorgen dat die oorlog tot een einde komt. En ja, daarvoor moet je het leger helpen. Want Poetin zal alleen maar stoppen als hij echt niet meer verder kan.
0: Precies. En dus een Russische invasie en overwinning dan verhinderen. Ik hoor u wel allerlei militaire termen bezigen. Hoe komt u aan die kennis?
5: Ja, nou, die heb ik opgedaan de laatste 4 jaar. Die had ik totaal niet. Ik heb ook niet in dienst gezeten. Ik ben echt een hele standaard burger gewoon, die van niks weet. Maar ja, je moet je natuurlijk in verdiepen. En we overleggen de hele tijd daar met militairen en met medics en met lokale NGO's, kleine NGO's. Ja, en aldoende leer je.
0: Ja. En dan moet het u, denk ik, ook goed doen als u gisteren enkele tientallen pick-up trucks op een trein ziet, die vanuit Nederland daarheen gaan natuurlijk. Dat de hulp nog wel steeds wordt geboden. Dat er vandaag ook weer een drone-conferentie is. De steun voor Oekraïne is er wel. Hoewel het natuurlijk langzaam wel wat weg-ebt. Nou ja, al jaren natuurlijk ook uit het nieuws wat verdwijnt. De steun lijkt te blijven.
5: Ja, het is. Ik denk langzaam maar zeker beseffen wel steeds meer mensen dat onze toekomst, onze vrede en rust echt afhangt van wat daar in Oekraïne, wat daar de uitkomst zal zijn. En dus je kan niet langer je kop in het zand stoppen. Maar en op dit moment, ja, gaat het eigenlijk goed, ondanks alle ellende, alle doden, gaat het goed voor de Oekraïners. Eigenlijk de Russen bereiken helemaal niks meer op het slagveld. Het enige wat ze kunnen is de terreur. Dus de terreur van raketten en Shahid-drones op de steden, op ziekenhuizen, op woonwijken, op universiteiten, op scholen. En ja, dat doen ze heel stelselmatig.
0: Ja, en dat soort verhalen van teddyberen en landmijnen, het zijn allemaal hele nare dingen die natuurlijk wel gebeuren aan het front.
5: Absoluut. Ja, kijk, ik ben zelf nu een stuk of 15 keer geweest. Maar we hebben voortdurend konvooien. Er waren ook nu mensen, terwijl die hele zware bombardementen waren, hè, 3 dagen geleden.
0: Ja,
5: wij maken het mee. Maar wat je meemaakt, en dat beseffen mensen hier vaak niet, is hoe gruwelijk die Russische manier van oorlog voeren is. Dus verkrachtingen en martelingen en totaal sadisme is echt onderdeel van de strategie. Ja. Soldaten krijgen condooms mee en Viagra om zoveel mogelijk vrouwen te verkrachten. En dat kwaad, daar ben ik heel bang voor. En ik ben heel blij dat ik iets kan doen om te helpen, hopelijk dat te stoppen.
2: Ja, nou, over stoppen gesproken. Wat is een uitweg hieruit? Een paar weken geleden ging het over eventuele vredesgesprekken, waar ook wel Europa voor open zou staan, al dan niet. Hoe ziet u dat voor u?
5: Ja, ik zie het veel simpeler. Ik denk dat Europa en Nederland gewoon vol moet helpen. En Rusland moet gewoon verliezen en het liefst uit elkaar vallen. Want ik denk, zolang Rusland gewoon een koloniale macht blijft, imperialistisch denkt en eigenlijk de hele tijd andere landen en culturen wil veroveren, zullen wij nooit rust en vrede in Europa hebben. En zullen we steeds op onze hoede moeten zijn voor een inval door de Russen. En ze zullen niet direct in Enschede door de straten lopen, maar ze zullen wel de hele tijd onrust stoken. En ze zijn ook voortdurend bezig ons te beïnvloeden en ja, zorgen eigenlijk dat alle hele extremistische stemmen in het debat, in de samenleving, gevoed worden. En ik denk dat dat heel verschrikkelijk is voor de hele samenleving en voor heel Europa.
0: Even nog terug naar die onderscheiding, de Order of Merit van Merit, derde klasse. Geeft u natuurlijk stimulans door te gaan als u al van plan was te stoppen?
5: Ja, nee, daar is geen denk aan. We helpen die Oekraïners en dan gaan we mee door tot de overwinning.
0: Meneer Scholten, Jaap Scholten, hartelijk dank voor uw verhaal.
5: Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dag.

0: Ilse de Lange om 7:50 op Radio Oost. En Get It Right.
1: Goedemorgen, burgemeester.
2: Iedere ochtend een Overijssels burgemeester op Radio Oost. En op deze woensdagochtend is dat Jeroen Diepemaat, burgemeester van de gemeente Losser. Meneer Diepemaat, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De hete dag van gisteren doorgekomen.
3: Ja, zeker. Gewoon een beetje de rust kalmte opzoeken. En nu het zwembadje in tuin kan nog wel even, hè?
0: Nee, dat kan niet, zegt de watermaatschappij.
3: Ja.
0: Niet doen.
3: Dat is... Dat lijkt me ook minder verstandig. Maar goed, ik kan me voorstellen dat mensen wel de koelte opzoeken in dit weer.
0: Iets doet mij vermoeden dat u een opblaasbaar zwembadje heeft vol laten lopen de afgelopen dag.
3: Nou, een kleintje. Met wat grondwater erin.
0: Met grondwater erin. Nou, dan hopen we maar dat de kinderen niet ziek worden. Hebben die primaat.
3: Nee, dat gaat helemaal goed. Ja.
0: Hoe is het met de droogte? Want er is wel weer een hogere alarm, hè, voor de droogte ook natuurlijk. 10 natuurbranden.
3: Ja, het is... Het is natuurlijk het hele jaar al vrij droog. Dus het is wel zorgelijk als je ernaar kijkt voor de lange termijn hoe dat zich ontwikkelt. Dus ik denk dat we daar goed op moeten blijven letten.
0: Ja. En intussen heeft u alle tijd om in uw zwembroek in dat badje te gaan liggen. Want het is vrij rustig, begrijp ik, in de gemeentelijke politiek.
3: Nou, kijk, het normale werk gaat gewoon door. Maar je ziet wel dat op dit moment overal nog druk onderhandeld wordt. Zo ook bij

0: Hallo?
1: Ja. Daar bent u weer, meneer Diebermaat. Ja. Het is zo rustig dat ook de telefoonverbinding dacht. Weet je wat? Ik doe het vandaag wat rustiger aan. Maar op deze manier kunnen we ook goed verstaan. U was midden in uw zin dat het gewone raadswerk en gemeentewerk doorgaat.
0: Ja, dat gaat door. De gemeenteraad die staat een beetje op. Maar de raadsvergaderingen die zijn nog vooral gevuld met wat bestemmingsplannen die nog in procedure zaten. Maar de grote besluiten, ja, daar moeten we natuurlijk nog eventjes op wachten.
2: Ja. We hebben er een muziekje bij gestart, dat past mooi bij dat opblaasbadje. Wat we iedereen toch moeten afraden, doe het niet, vul het niet, spaar dat water. Maar daar komt ook een abrupte eind aan, want we moeten het over harde zaken hebben, meneer Diepmaat. De ombudsman heeft aan de bel getrokken, de democratie is in gevaar. De Tweede Kamer vergaderde over geweld bij demonstraties en het verbod van demonstraties. Hoe kijkt u daar als burgemeester tegenaan? Want u moet natuurlijk die demonstratie aanvragen, vergunningen goed gaan keuren.
0: Ja, nou kijk, ik maak mij vooral zorgen over wat er op dit moment qua polarisatie en verharding achter zit. Ik denk dat dat eigenlijk het allergrootste gesprek zou moeten zijn. Ja. Van hoe zorgen we nou met elkaar dat het ook weer een beetje rustig wordt? Hè? Want je kunt het heel lang over de gevolgen hebben. Maar er zit natuurlijk een maatschappelijk gevoel onder wat op de een of andere manier maar niet rustig wordt.
2: Nee, dat snap ik. Daar komen ze in de Tweede Kamer ook nog niet helemaal uit, begrijp ik. Teleurstelling over dat sommige partijen zich daar niet van willen distancieren. Toch zegt de ombudsman, ja, de meeste demonstraties gaan goed, dus verbied ze nou niet te snel. Al kan ik me de beweging om dat wel te doen, omdat er dan geweld verwacht wordt, ook wel voorstellen.
0: Nee, maar ik ben het daarmee eens, want het merendeel van de demonstraties gaat ook goed. En ik denk ook dat het een grondrecht is om in dit land je te uiten, te demonstreren en op die manier ook van je te laten horen. Dus ik vind ook dat we daar voorzichtig mee moeten zijn, want dat is, en daar sta ik als burgemeester ook voor, dat is ook gewoon een grondrecht wat er is.
2: Ja.
0: Dus dat zomaar verbieden, dat is echt wel een zwaar middel. Tegelijkertijd, als je kijkt waar het op sommige plekken, hoe extreem het uit de hand loopt. Ja, ik snap wel dat we daar met elkaar ook zorgvuldig naar moeten kijken.
2: Ja, maar is dat iets waar burgemeesters onderling het ook al wel over hebben? Zeggen van ja, wat doe jij nou in zo'n geval?
0: Ja, zeker, want dit is eigenlijk al heel lang natuurlijk een gesprek van hoe ga je daarmee om? Omdat de basishouding, denk ik, van alle burgemeesters is, op het moment dat er een demonstratie wordt aangevraagd, dan ga je ervoor zorgen dat het gefaciliteerd wordt en dat dat kan. He, dus het aantal keren dat je echt serieus overweegt om iets te verbieden, te verplaatsen of in te kaderen, ja, dat wil je eigenlijk liever niet, omdat dat niet hoort bij hoe onze grondwet in elkaar zit.
1: Nee. Nou is er vandaag ook een rampenoefening in het MST-ziekenhuis in Enschede, grensoverschrijdend. Nederlandse en Duitse diensten die werken daarbij samen. U zit natuurlijk met Losser in een grensgemeente. Hoe werkt die grensoverschrijdende samenwerking nu? Heeft u daar een beeld op en waar valt winst te behalen?
0: Nou, over het algemeen wordt er tussen de hulpdiensten grensoverschrijdend goed samengewerkt. We kijken bijvoorbeeld naar de brandweer. Als hier een melding is en het is nodig, dan wordt er gelijk een brandweerauto uit Gronau bijgeschakeld en vice versa. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld ambulances. Want in het grensgebied kan het gewoon voorkomen dat je eerder geholpen kunt worden door een ambulance vanuit Duitsland dan vanuit Nederland. Dus die samenwerking gaat goed. Maar zoals met alles geldt, je moet dat wel blijven oefenen.
2: En dat gaan ze doen.
0: Ja, dat gaan ze doen en daarom is het ook goed om dat te blijven doen. Wij doen dat overigens ook gewoon op allerlei andere vlakken regelmatig oefenen. Geldt ook voor mijzelf. En zeker voor dit soort dingen waar de procedures toch soms net iets anders zijn, moet je die blijvend goed op elkaar afstemmen.
2: Meneer Diepermaat, Jeroen Diepermaat, burgemeester van Losser. Hartelijk dank maar weer voor deze ochtend. Terug naar het bureau van de burgemeester. Toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, we gaan thuis liggen.
0: Vandaag gaan we gewoon weer aan het werk. Het is vandaag wat koeler dan gisteren.
2: Ja, heel goed. We bellen volgende week weer.
0: Oké, tot ziens.

0: Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. En je krijgt zo de hoofdpunten van het nieuws.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Voor de grootste keuze in

0: Polaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
2: Ja,

0: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: Half negen geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws.
3: De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Zwolle. Het gaat om een 51-jarige man die mogelijk een rol heeft gespeeld bij het doodschieten van een 34-jarige Zwollenaar. Dat gebeurde afgelopen februari. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Afgelopen donderdag werden in plaats delict op TV Oost beelden getoond van twee vluchtende mannen op een scooter na die liquidatie. Of tips die na de uitzending zijn binnengekomen hebben geleid tot de aanhouding is niet bekend. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. Afgelopen jaar ging het om 72 vergunningen. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 500, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal vergunningen voor tijdelijke huizen is ook landelijk gedaald, maar de daling in Overijssel gaat nog harder dan het landelijk gemiddelde. Er moet nieuw onderzoek komen naar de problemen rond sectes. Dat wil een deel van de Tweede Kamer. Het laatste onderzoek komt uit 2013. Ook willen de partijen via een zogenoemd ronde tafelgesprek in gesprek met slachtoffers en professionals, is de uitkomst van het door RTV Oost en Tubantia georganiseerde symposium over de sectenproblematiek. Pro-Tweede Kamerlid Moet Louer, die vertelt wat volgens haar de volgende stappen zijn.
4: Na vandaag zult u het niet raar vinden, maar wij gaan door. Wij hebben eerder al Kamervragen gesteld. En wat mij betreft komt er ook een bijeenkomst waarbij we alle betrokkenen die vandaag ook aanwezig waren uitnodigen naar de Kamer, zodat ze ook andere Kamerleden de verhalen kunnen overbrengen. En ik ga verder dit onderwerp aankaarten in debatten die aankomen.
3: Tijdens het symposium kwamen ook slachtoffers van sectes aan het woord. Zij willen strengere maatregelen, net als in Frankrijk, Engeland en België. Ook werd er opnieuw opgeroepen tot de terugkeer van het sectenmeldpunt. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-App.
2: Voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
2: Ja, de zon komt erbij. De wind is voor mijn gevoel, ik kan alleen maar naar buiten kijken en niet voelen, maar voor mijn zicht wat af aan het nemen. Kan dat kloppen?
5: Ja, dat kan. Ja. Op dit moment een windkrachtje 2 tot 3. Dus dat is een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Maar de richting is veel belangrijker. Uit het noordoosten, en dat is de koele hoek. Er komt vandaag een lekker comfortabel windje te staan. Die temperaturen uiteindelijk doet stoppen bij 21 tot 23 graden. Dus die tropische hitte van gisteren die is voorbij. De deuren en de ramen kunnen tegen elkaar open. En daarbij is het zo dat de zon vandaag heel veel goed maakt, want de dikste bewolking van het koufront wat nu over ons land ligt, trekt over het westen en midden van het land, met zelfs daar een enkel buitje. Maar bij ons niets daarvan. Veel zon, een paar onschuldige wolkenveldjes en vanmiddag comfortabele temperaturen, 21 tot 23 graden.
2: En die comfortabele temperaturen houden wij tot richting weekend, maar we hebben het al over zonkracht, hittekracht. Voor het weekend dan hebben we het over plakkracht, volgens mij.
5: Ja, precies. Ja, dat is een hele goeie. Nou, het is niet alleen het weekend, maar het is vooral de vrijdag ook die heel plakkerig gaat verlopen. Morgen niet. Ook morgen een prachtige dag met veel zon. Iets hogere temperaturen dan vandaag, 25 graden. Maar uitermate lekker zomerweer. En vanaf vrijdag wordt het inderdaad plakkeriger, want we krijgen niet alleen hele warme, maar ook vochtige luchten naar ons toe. Betekent 28 graden met een hoge luchtvochtigheid. Eind van de dag op vrijdag. Een eerste lokale regen of onweersbui. En dat geldt ook voor de zaterdag. Broeierig warm, 26 graden, wolkenzon. Het is nog een beetje onzeker of zaterdag ook regen en onweersbuien tot ontwikkeling komen in onze provincie. Modellen geven aan dat het vooral de zuidelijke helft van het land betreft. En vanaf zondag is het echt een beetje een kantelpunt. Want we gaan naar een wat langere periode met wisselvallig zomerweer. Vanaf volgende week met zonnige periode, maar ook regelmatig regen of buien. En de temperaturen die gaan wel wat naar beneden, maar 22, 23 graden voor het begin van de zomer is nog steeds aan de hoge kant.
2: Nou, een buitje. Dat is goed voor de boeren en de bossen.
5: Zeker.
2: Zullen we dan maar zeggen. Voorlopig aangename temperaturen. Margot, dank je wel.
5: Graag gedaan.
2: En een fijne dag. Dan heb ik verkeersinformatie voor je. De start van de ochtendspits staat op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Sta je in de file vanaf het Harde tot in Zwolle. 8 kilometer file en een kwartier aan vertraging daar. De N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. Maar die staat er iedere dag. 3 kilometer file met 6 minuten vertraging. En de N50 ook al een dagelijkse file. Vanaf Kampen richting de A28 richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en 10 minuten aan vertraging.

0: George Michael.
1: Dat stukje er niet gewoon afknippen.
0: Ja, dat, ja.
1: Dat hoor ik iedere dag, iedere omdag.
0: Ik weet ook niet precies waar het op slaat. Nou, we gaan het voorstellen aan de muziekredactie. George Michael, hij was Too Funky.
1: Bepaalde artiesten hebben dat altijd. Dan zit na een liedje, denk je dat het klaar is. En dan komt er nog een soort
0: dan doen ze
1: uitsmijter.
0: Om radiopresentatoren te pesten.
1: Ja, dat is het, denk ik. Wat hadden we allemaal vanmorgen in de uitzending op deze woensdagochtend? We hadden het over het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Dat plan trekt het kabinet weer in. Met dat besluit hoopt de minister dat de vakbonden weer aan tafel komen. Maar dat zijn die vakbonden nog niet van plan. Ze vinden de voorstellen onvoldoende. Wij spraken erover met de voorzitter van de jongerenafdeling van vakbond FNV. Zij is in ieder geval blij dat het kabinet dit plan intrekt.
2: Voor jongeren betekent het heel veel. Betekent het voor mij bijvoorbeeld, ik ben 24, dat ik moest doorwerken tot mijn 72ste. Nou, als je een zwaar beroep hebt, is dat echt onvoorstelbaar. Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk voor alle jongeren om mij heen compleet onvoorstelbaar was om tot zo lang door te werken. En ook dat iedereen echt dacht, wanneer mogen we dan wel met pensioen, weet je wel? Er worden zo vaak afspraken gebroken. Dus in die zin is het een grote opluchting, denk ik, voor heel veel jongeren. Maar aan de andere kant zijn we er ook nog niet. Want de bezuinigingen op de sociale zekerheid blijven staan. Dus daarom blijven de acties wel doorgaan.
0: Ja, de bonden willen dat die leeftijd, die AOW-leeftijd, niet omhoog gaat.
2: Dat is met name omdat de gezonde levensverwachting niet zo hard stijgt als de levensverwachting. Dus dat betekent dat jij bijvoorbeeld als jij, zeker dus als je een zwaar beroep hebt of weinig verdient, dat je dan bijvoorbeeld al op je 59ste eigenlijk wordt verwacht dat je niet meer gezond bent. En dat je dan dus bijvoorbeeld eigenlijk je werk niet meer kan uitvoeren. Of gewoon het heel zwaar gaat krijgen op je werk. En ik denk dat dat echt iets is wat gewoon niet moet kunnen in Nederland. En daarnaast is het denk ik ook een soort uitzichtloosheid voor heel veel jongeren. Van oké, maar ga ik dat wel halen? Hè? Want mijn opa die is doodgegaan op zijn 72ste, weet je wel. Een soort van. En als ik dan moet doorwerken tot mijn 72ste, dan klinkt dat wel echt alsof ik moet doorwerken tot de kist eigenlijk.
0: Ja, het is wel zo dat het bezuinigingsbedrag nog steeds staat van ruim 6 miljard. Ook de versobering van sociale zekerheid. En dus staan de acties van de vakbonden ook nog steeds. Die komen er onder andere in de laatste week van juni. Dan staat er een landelijke OV-staking gepland. Ook regionale acties zijn niet van de kalender gehaald door de bonden. Waaronder regionale acties in Overijssel. Waar die gaan plaatsvinden en welke sectoren, dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Dan spraken we vanmorgen ook met schrijver Jaap Scholten uit Enschede. Hij heeft gisteravond een hoge onderscheiding gekregen van de president van Oekraïne, Zelensky. Hij zet namelijk met zijn stichting zich in voor het land, zamelde al meer dan 20 miljoen euro in. En het krijgen van die onderscheiding vindt hij erg bijzonder.
3: Het was geweldig, de erkenning dat ook in Kiev gezien wordt wat we doen. En het was natuurlijk erkenning voor heel Protect Ukraine, voor het bestuur. En de tientallen vrijwilligers en de duizenden donateurs die we hebben. En fantastisch.
0: Scholten schrijft boeken over Oekraïne, maar biedt ook sinds het uitbreken van de oorlog al materiële hulp aan het land.
3: We zijn direct begonnen met helmen te brengen, kogelvrije vesten, trauma packs, quadrocopters, nachtkijkers. Ja, en nu is het steeds groter geworden door de geweldige groep met mensen die helpt. Dus we hebben nu ook vliegtuigen hebben we gedaan, JAK-52's. Dat zijn van die vliegtuigjes waarmee ze op drones jagen boven de Zwarte Zee. En we gaan nu een evacuatietrein doen samen met een Noorse organisatie. En dat is eigenlijk om al die zwaar gewonde mannen en vrouwen vanuit Dnipro en Zaporizhia en eindje vanaf het front naar het westen van Oekraïne te vervoeren. En daar komt een aparte intensive care wagon in. Zodat al die mensen, dat daar gewoon goed artsen bij kunnen zijn en mensen levend al veel sneller vervoerd kunnen worden naar hele goede ziekenhuizen in het westen. Dus dat soort dingen doen we.
0: Ja, en de onderscheiding vindt hij ook voor al zijn medewerkers. Het is een stimulans voor hem om door te gaan, al was hij niet van plan te stoppen met het bieden van hulp aan Oekraïne.
1: En de bondscoach maakt vandaag de WK-selectie van het Nederlands elftal bekend voor het komende WK in de VS, Mexico en Canada. Jaap Stam, 67-voudig international uit Kampen, die blikt aan de hand van een paar korte vragen van de altijd messcherpe Tijmen van Wissing vooruit op het komende WK.
4: Jaap, hoe ver komt Oranje op het WK?
5: Kwartfinale.
4: Wie gaat het WK winnen?
5: Frankrijk.
4: Wie wordt de topscorer?
5: Kane.
4: Welke Oranje speler wordt de verrassing dit WK?
5: Malen.
4: Mooiste persoonlijke WK-herinnering?
5: Even kijken hoor.
4: Je stond naast die paas van De Boer.
5: Ja, ja. Maar toch is het denk ik dat Van Hooijdonk of Arthur Nieuwman op de jetski bijna het onderbeen van Frank de Boer eraf schiet op een vrijdag.
4: Gaan we ooit nog een keer helemaal naar vragen. Ja. Hoe moet de achterhoede van Oranje eruit zien?
5: Nou ja, ik had voor mijn gevoel Van Dijk, Van de Ven. En ik had, je hebt rechts eigenlijk normaal staan.
4: Ja, Dumfries.
5: Dumfries en links Timber.
4: Wie van de drie PEC internationals komt het verst? We hebben Floranus bij Curaçao. Ja. Thomas natuurlijk bij Nieuw-Zeeland. En Kaapverdi met Montero.
5: Ik denk Thomas.
4: Depay wel of niet mee?
5: Wel.
0: Jaap Stam, zijn mening.
1: Was getekend.
0: Zo is het. De persconferentie van Ronald Koeman is om 3:15 vanmiddag. Gaan we het horen. Wie gaan er mee als spelers naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada? Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: Klassiekertje van de Doobie Brothers om 7:07. Listen to the music, hoorde je. Wij luisteren ondertussen naar ontspannen muziek.
1: Nothing on the hand music.
0: We zetten het cocktailtje klaar of het vruchtensapje. Gaan liggen in de lichtstoel in de zon met nog een matig windje erbij volgens Margot Riebring. Het zijn nog aangename temperaturen. En dan gaan wij aan ons zelfgevulde zwembadje, want de burgemeester van Lossen vindt dat het mag. Gaan we liggen? Nee, niet doen. Doe dat maar niet. Gaan we gewoon in de tuin liggen onder een boom en dan luisteren
1: zo
0: naar Bert van Lossen?
1: Heel warm wordt het vandaag namelijk. Dat voelt dan al. Zo zie je altijd je gevoelstemperatuur na zo'n hele hete dag van gisteren voelt dan gelijk vandaag niet per se meer heel warm aan, terwijl 23 graden natuurlijk nog steeds prima is.
0: De hittekracht kun je ook zien op de app van het KNMI.
1: Dat is nieuw, hè?
0: Ja, precies.
1: Wat is de hittekracht voor vandaag?
0: Dat weet ik. Gisteren gaf hij geen informatie toen ik erop keek. Dus ik kan het niet vinden.
1: Gisteren was een 8, zag ik.
0: Nu is mijn vraag. Wat is de hittekracht van Bert van Lossen?
1: Hey, dat is goed gevonden.
0: Na 9 ga je het meekrijgen. En wat mij betreft op morgen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Zwolle. Het gaat om een 51-jarige man die mogelijk een rol heeft gespeeld bij het doodschieten van een 34-jarige Zwollenaar. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. En de bouw van het nieuwe AZC in Zwolle begint niet voor de rechter uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak hierover, zegt het gemeentebestuur.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
13: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000... dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
12: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
14: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
12: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
15: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
18: Ja,

0: Goedemorgen, de Pimpamblaas staat vandaag helemaal in het teken van de letter O. En de grootste ontdekking, niet nieuwe landen vinden, maar met nieuwe ogen kijken naar wat er al is. Soms zie je ineens iets moois op een plek waar je al 100 keer bent geweest. Goedemorgen.
1: Het is zomer, het is zomer.
2: Radio Oost, Bert van Lossen.

0: Going to the Run. Je hoorde de Golden Earring voorbij trekken op deze woensdagochtend. Het is 9:12. Leuk dat je luistert naar radio.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, ik zit ook wel een beetje met de dagen hoor. Soms denk ik van, het is vandaag dinsdag, maar het is echt... Hoe is dat vandaag? Want we hadden natuurlijk maandag tweede Pinksterdag, gisteren dinsdag. En vandaag is het dus woensdag en zometeen om 12 uur gaat hij weer door midden de week. En dan kunnen we weer langzaam richting het weekend, richting Douwpop toewerken. Het is vandaag ook cellofaan plakbanddag. De eerde van het plakband in 1930 kreeg Richard Drew patent op zijn uitvinding, later bekend als scotch tape. En ja, hij bedacht ook schilderstape. Het is ook druivenijsjesdag, een ode aan het druivenijsje. Lekker zomers en meestal gegarandeerd. Paarse vingers en vlekken natuurlijk. Het is de internationale dag van de zonnebrandcrème. Smeren dus, artsen adviseerden factor 30 of hoger tegen schadelijke UV-stralen. En vergeet natuurlijk je zonnebril niet, hè. Het is ook een dag van niets te vrezen, een dag om je angst aan de kant te zetten. Al blijven spinnen voor veel mensen gewoon een uitzondering natuurlijk, hè. Het is vandaag ook Grey Day, aandacht voor hersenkanker, mantelzorgers, nabestaande mensen die de ziekte hebben overleefd. En in Amerika is het vandaag Senior Health and Fitness Day, een dag die draait om bewegen en fit blijven voor senioren. In Amerika doen duizenden ouderen mee aan sport- en beweegactiviteiten vandaag. En dan, wat gebeurde er vandaag op deze dag? Nou, vandaag precies 5 jaar geleden. De lang verwachte reunie van Friends verschijnt op HBO Max. 17 jaar na het einde van de populaire serie. Vandaag 4 jaar geleden, seizoen 4 van Stranger Things verschijnt op Netflix. Dankzij de serie wordt Running Up That Hill van Kate Bush wereldwijd opnieuw een gigantisch hit. Vandaag dus precies 4 jaar geleden, dames en heren. En de Bee Gees ontvangen vandaag precies 22 jaar geleden een koninklijke onderscheiding in Buckingham Palace. Maurice Kip was dan al overleden. Zijn zoon Adam neemt de eer namens hem in ontvangst. En vandaag precies 9 jaar geleden Craig Almond van de Almond Brothers overlijdt op 69-jarige leeftijd na een strijd tegen leverkanker. En vandaag in 2017 Despacito van Louis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber bereikt de nummer 1 positie. In Nederland. Het wordt de eerste grotendeels Spaanstalige nummer 1 hit sinds de Macarena van Los Del Rio. En vandaag in 2014 Google presenteert zijn eerste zelfrijdende autoprototype dat zelfstandig kan rijden en reageren op verkeerssituaties. Nou, nu zijn we 12 jaar verder en is hij al eigenlijk een klein beetje in de markt gezet in Amerika. Je luistert naar radio's, leuk dat je erbij bent. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wie jarig is vandaag. Er zijn best wel wat mensen jarig. Zometeen natuurlijk weer de verjaardagskalender met Cor en Marjolein. Maar weet je wie ook jarig is vandaag? Neil Finn. Komt uit Nieuw-Zeeland, zat in Split Enge, maar ook in Crowded House en Don't Dream It's Over. Die ga ik nu voor je draaien. En wist je ook dat hij gitarist was van Fleetwood Mac? Tenminste, tourgitarist. In 2018 en 2019 toerde Neil Finn met Fleetwood Mac over de wereld. Goeie!

Don't Dream It's Over. Je hoorde Crowded House voorbij trekken hier op radio's. En Crowded House, Neil Finn is dus een van de mensen achter Crowded House. Ik heb zo een keer live gezien in het muziekcentrum destijds nog in Enschede. Goeie band hoor, in de jaren 80. En Neil Finn zat natuurlijk ook in Split Ends. En Split Ends came weer met The Message to My Girl. Even kijken wat er allemaal in het nieuws is vandaag. Nou, autorijden in Nederland wordt steeds elektrischer. De verkoop van nieuwe benzineauto's is vorige maand namelijk gehalveerd vergeleken met een jaar geleden. Ook dieselauto's raken verder uit beeld. Opvallend, er werden wel meer nieuwe auto's verkocht. Vooral elektrische auto's zijn populairder dan ooit. In april werden in Europa ruim 200.000 nieuwe stekkerauto's verkocht. Een stijging van bijna 38%. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven, ik ben ook van diesel overgestapt op elektrisch rijden. Ik heb me wel even laten informeren. Het is een beetje een andere mindset, maar ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat het me ontzettend goed bevalt. Dementie kost Nederland steeds meer geld. Afgelopen jaar ging het om bijna 32 miljard euro aan zorg en maatschappelijke kosten. Volgens onderzoekers van de Erasmus Universiteit en Alzheimer Nederland lopen die bedragen de komende jaren alleen maar verder op. Nou, wat is er nog meer in het nieuws? Nou, Defensie gaat in Letland oefenen met drones. Want Nederland wil sneller voorbereid zijn op moderne oorlogsvoering. Minister Jezilgus is daarom in Riga bij een internationale drone-top samen met tientallen Nederlandse bedrijven. Volgens Defensie is het ook een duidelijk signaal richting Rusland dat Nederland de

0: Radio Oost. Meer niet. Dus wat is het meest grappige, onzinnige of diepzinnige dat jij ooit op een koffiemok hebt zien staan? Laat hem even weten via de Radio Oost.
1: Zomer. Op Radio Oost.

0: wat er is.
1: Dat vraag ik me ook altijd af. Is dit alles? Jongeren, doe maar voorbij trekken uit de jaren 80. Zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer. Back to the 80s op Radio Joost. Bas, ja, goedemorgen.
2: Goeiedag.
1: Wat staat er op jouw mok?
2: RTV Oost.
1: RTV Oost, ja, dat staat erop.
2: De enige mok waar ik uit drink, dat is, zijn de mokken hier in het bedrijf. Thuis heb ik geen mok.
1: Nee, wat is het meest grappige, onzinnige of diepzinnige dat jij ooit op een koffiemok hebt zien staan?
2: Ik heb vroeger natuurlijk wel klaarwakker koffiemokken weggegeven.
1: Ja.
2: Met gepersonaliseerde naam.
1: Nou, heb je daar ook veel uit gedronken?
2: Nee, ik heb hem zelf nooit. Ik heb er wel ooit één gehad, maar die ging vrij snel kapot volgens mij.
1: Nou,
2: maar dat is meer mijn eigen fout. Het lag niet aan de kwaliteit van de mok.
1: Nou, laat het me even weten via de app. Wat is het meest grappige, onzinnige of diepzinnige dat jij ooit op een koffiemok hebt zien staan? Dat is namelijk de vraag van vandaag. Daar ga je het over hebben in het nieuws trouwens.
2: Over een aanhouding in Zwolle na een liquidatie afgelopen februari. En er zijn veel minder vergunningen voor tijdelijke woningen uitgegeven.
1: Was dat bij die molen, die liquidatie? Toen was ik op dat moment ook in de buurt van het plaatsdelict. Want ik zat op dat moment in het voetbalstadion. Het was op een zondagavond.
2: Nou, de politie zoekt nog getuigen, dus... Ja,
1: nou, ik ging de andere kant op, gelukkig.
2: Oh ja.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Het is 6:30. Je luistert naar radio's. Het regionale nieuws nu met Bastiaan.
3: De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Zwolle. Het gaat om een 51-jarige man die mogelijk een rol heeft gespeeld bij het doodschieten van een 34-jarige Zwollenaar. Het gebeurde afgelopen februari op straat vlakbij molen De Passiebloem. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Afgelopen donderdag werden in plaats delict op TV Oost beelden getoond van 2 vluchtende mannen op een scooter na die liquidatie. Of tips die na de uitzending zijn binnengekomen hebben geleid tot de aanhouding is niet bekend. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. Afgelopen jaar ging het om 72 vergunningen. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 500, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal vergunningen voor tijdelijke huizen is ook landelijk gedaald, maar de daling in Overijssel gaat harder dan het landelijk gemiddelde. Tijdelijke woningen zijn in sommige gevallen een oplossing voor het woningtekort. Ze zijn bedoeld voor mensen die moeilijk aan een huis kunnen komen en staan vaak niet meer dan 10 jaar op 1 plek. En er moet meer bekendheid komen voor de problemen die spelen rond sectes in Nederland. Om daar een eerste stap in te zetten organiseerde RTV Oost en Tubantia in Den Haag een symposium over sectes. Tijdens dat symposium kwamen onder meer slachtoffers aan het woord. Zij willen strengere regels, net als in Frankrijk, Engeland en België. Ook werd er opnieuw opgeroepen tot de terugkeer van een sectenmeldpunt. CDA Tweede Kamerlid Hanneke Steen uit Hengelo wil de problemen breder onder de aandacht brengen.
4: Nou, dat dit super heftige verhalen zijn. En dat wist ik al, want toen ik nog wethouder was in Hengelo, hoor ik ook over deze verhalen. En ik merk ook hoe onbekend het eigenlijk is. Dus het is heel goed dat hier vandaag aandacht voor is. En dat zal ook vast niet de laatste keer zijn.
3: Een deel van de Tweede Kamer wil ook dat er nieuw onderzoek komt naar sectes in Nederland. Het laatste onderzoek komt uit 2013. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Up.
2: Dankjewel. Ik heb even het weer voor je hier op Radio Oost. Want gisteren hadden we natuurlijk een fantastische dag. Het wordt vandaag een stuk minder warm in Overijssel. Vanmiddag steeds meer zon met een graad of 21. En de kop van Overijssel tot 23 in Twente en Zuid-Zalland. Daarbij staat een matige noordoostenwind. De komende dagen loopt de temperatuur weer flink op richting zomerse waarden. Wat is het meest grappige of onzinnige of diepzinnige dat jij ooit op een koffiemok hebt zien staan? Krijgen we leuke reacties binnen. Gert Harbers uit het mooie Wierde. Dag Bert, op de mok stond God zij drank. Groeten Gert, ja. Marianne, leuker worden niet. Wat ben jij leuk? Nou, kom maar door met jouw leuke mokverhalen.

0: Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra en Xanadu op Radio Oost. Het is 9:45. Vraag van vandaag, wat is het meest grappig, onzinnig of diepzinnig dat jij ooit op een koffiemok hebt zien staan? Of liever zegt, wat staat er op jouw koffiemok? Mr. Right, Mrs. Always Right, hoorde je voorbij, tenminste, zie ik voorbij komen. Deze is van Yveske. Gert Harbers komt met een mooi. Op de mok stond, godzijdank. Groetjes, Gert, die vind ik ook wel leuk. Wat ben je leuk? Geniet of vandaag is mijn lievelingsdag? Dankjewel voor het doorgeven, Marianne. Johan Jansen, die heeft een koffiemok van het merk Scania. Dankjewel voor het doorgeven. Bert Spies, Bert op mijn koffiemok staat, take time to enjoy your coffee. En dat doe ik dus elke dag. Nou, kom maar door. Wat staat er bij jou op de koffiemok? Of wat is het meest grappige wat je ooit hebt zien staan op een koffiemok? Ik ben niet chagrijnig. Dit is mijn gezicht. Anita, dankjewel. Eerst koffie, daarna zien we wel verder. Henk. En deze vergadering had ook een e-mail kunnen zijn. Ik heb geen ochtendhumeur. Ik heb een ochtend nodig. Of pas op, inhoud net zo heet als de eigenaar. En met pensioen. Nu heb ik eindelijk tijd om niks te doen. Die is van Jan en Sandra uit het mooie Zwolle. Ik werk hard zodat mijn kat een beter leven heeft. Die vind ik ook wel leuk.
1: In Amplaat.
0: Je mag ze nog even door blijven geven. Wat is het meest grappige, onzinnige of diepzinnige dat jij ooit op een koffiemok hebt zien staan? Je luistert naar Radio Oost en elke dag tussen 10 en 11 ben jij natuurlijk aan zet in de Pimpamplaat. En de Pimpamplaat staat vandaag helemaal in het teken van de letter O. Dus de artiest of de titel moet beginnen met een O. Welke plaat mag volgens jou zometeen absoluut niet ontbreken tussen 10 en 11? Stuur hem door via de Radio Oost app. Dus 06-4567-1331. Maar je kan ook via Facebook reageren. Facebook/Bert Verlossen.

0: je.
1: Ah, heerlijk liedje. Damiño David hoorde je voorbij trekken. Samen met Nile Rodgers. Die kennen we natuurlijk van Chic. De koffiemop. Soms is het waar, soms niet. Gaat jaren bij mij mee op reis. Aanstaande zondag ga ik richting IJsland met de boot. Freddy Hoevers. Gisteren was ik lam. Dankjewel voor het doorgeven.

0: Mijn personeel zegt dat ik nooit naar ze luister. Al dus Margot. Dat heeft Margot dus op de koffiemok staan. Die hoorde Rhiannon van Fleetwood Mac voorbij trekken. En elke dag moet er wel minstens één liedje van Fleetwood Mac voorbij komen hier op Radio's. En Neil Finn, vandaag jaar van Crowded House. Don't Dream It's Over hebben we gedraaid. Toerde dus een jaartje mee met Fleetwood Mac. En Stevie Nicks is toegevoegd aan de Rock'n'Roll Hall of Fame al een tijdje geleden. Zometeen na tienen natuurlijk de Pim-Pam-plaat. Artiesten met een O en liedjes die beginnen met een O. Marianne Gillet gaan je blij maken zometeen met Owner of a Lonely Heart van Jazz. John Henderson met z'n mannen. De eerste is zometeen na tienen van de Beatles. Dankjewel Gert voor het doorgeven. Obla di, obla da. Heb ik wel zin in. Heb jij nog een leuke suggestie voor me? Zometeen dus een uur lang Pim-Pam-plaat. Vandaag spelen we Pim-Pam-plaat met de letter O. Kom maar door.
1: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Voor de

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Zwolle. Het gaat om een 51-jarige man die mogelijk een rol heeft gespeeld bij het doodschieten van een 34-jarige Zwollenaar. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. En de bouw van het nieuwe AZC in Zwolle begint niet voor de rechter uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak daarover.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: over 10 op radio's. Leuk dat je luistert. Het is tijd voor de Pim Pam Plaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een O. The Beatles, dat is de eerste. Aangevraagd door Gert en Marianne. Jazz, Owner of a Lonely Heart, heb ik ook voor je. Wat wil jij graag horen op radio's? Laat het me weten.
1: Radio Oost. Bert van Lossen.
2: Thuis in. Pim Pam Pla.

Owner of a Lonely Heart, Jordan Jazz, voorbij trekken. Aangevraagd door Marianne Gillet. Ook deze is binnengekomen via de Radio Step. Liedjes met een O of artiesten die beginnen met een O. Roy Orbison, Pretty Woman. Nu op Radio Step, zelf over 10. Leuk dat je luistert.

0: ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Het is zomer. Op Radio Oost.
2: Pim, pam.

0: Is het links omdraaien of rechts omdraaien? Ja, open your heart, Jordan Madonna aangevraagd deze.
1: Het opiniepanel.
2: Wat vinden we ervan?
0: Ja, op zaterdag hebben we ook vaak het opiniepanel, maar autorijden in ons land wordt steeds elektrischer. De verkoop van nieuwe benzineauto's is vorige maand namelijk gehalveerd vergeleken met een jaar geleden. En ook dieselauto's raken verder uit beeld. Er werden wel meer nieuwe auto's verkocht, dat is wel opvallend. Vooral elektrische auto's zijn populairder dan ooit. In april werden er in Europa ruim 2000 nieuwe stekkerauto's verkocht. Een stijging van bijna 38%. Nou, even een opinievraagje. Zou jij nu nog een benzineauto kopen of wordt elektrisch ook voor jou langzaam de standaard? Ja, ik had een dieselauto en ik heb me een beetje laten informeren linksom, rechtsom. Ik wilde een andere auto en ik ben dus volledig elektrisch gaan rijden. Ik moet eerlijk zeggen, het bevalt me wel. Het is wel een andere mindset. Je moet een beetje kijken van, goh, waar kan ik laden? Nou, ik kan het hier bij Radio Oost bijvoorbeeld doen. Ik heb geen laadpaal, maar ik kan het ook ergens in mijn dorp Enterop wel een plek doen waar nog niemand aan het laden is. Dus, en op de snelweg kan het ook als je even wil snel laden. Maar ik ben even wel benieuwd. Zou jij nu nog een benzineauto kopen of wordt elektrisch voor jou ook langzaam de standaard? Laat hem even weten. Het opiniepanel.

0: Laurens Vos uit Maardenberg kwam met deze suggestie van Neil Young. And only love can break your heart. Zometeen in het regionale nieuws, Bastiaan.
1: Gaat het over het nieuw te bouwen asielzoekerscentrum in Zwolle. En Deventer heeft een nieuwe manier om parkeerboetes uit te delen.
0: Oké, zou jij nu nog een benzineauto kopen of wordt elektrisch langzaam de standaard? Laat het me even weten via de Radio Oost-app.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ja,

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het is 10:55. Je luistert naar radio's, het regionale nieuws. Bastiaan Kleijen.
4: De bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum in de Zwolse wijk Stadshagen begint niet voor de rechter uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak hierover. Dat heeft de verantwoordelijk wethouder beloofd in een debat in de gemeenteraad over het AZC.
5: Wij willen eerst dit gedeelte nog van het juridische traject, wat een vervolg is op het traject wat al geweest is, afwachten. En mocht het zo zijn dat de rechter de gemeente in het ongelijk stelt, dan hebben wij dus met COA afspraken dat er geen onomkeerbare zaken in gang zijn gezet.
4: Het gaat om een rechtszaak van een groep bewoners tegen de gemeente. Zij eisen inspraak over de komst van het centrum. De rechter gaf ze in februari ongelijk, maar de bewoners zijn in hoger beroep gegaan. De gemeente Deventer gaat vanaf volgende week een scanauto gebruiken om te controleren of geparkeerde auto's wel betaald hebben. Het gaat om een proef die tot het najaar van volgend jaar loopt. De scanauto controleert via kentekens van geparkeerde auto's of die wel het recht hebben om daar te mogen staan. In eerste instantie gaan toezichthouders dan na een melding van een scanauto nog controleren of dit klopt. Het is de bedoeling dat de scanauto uiteindelijk het werk van de toezichthouders grotendeels over gaat nemen. Bekeuringen die volgens het nieuwe systeem worden uitgedeeld krijgen mensen direct per post. Er komt geen bon meer onder de ruitenwisser. En Enschede gaat door met het project Automaatje. De gemeente wil vanaf volgend jaar structureel geld vrijmaken voor de vervoersdienst. Daarmee lijkt de toekomst van Automaatje zeker te zijn. Want eerder dreigden er nog financiële problemen omdat de subsidie bijna stopte. Bij Automaatje brengen vrijwilligers met hun eigen auto inwoners van 65 jaar of ouder naar afspraken, activiteiten of familiebezoek. Volgens een welzijnsorganisatie komt de helft van de deelnemers zonder Automaatje nauwelijks nog de deur uit. Behalve dat het praktisch is, gaat het daarmee ook eenzaamheid tegen. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Up.
3: Wel in een automaat dan, toch?
6: Hoop je dan maar.
3: Ja, het is vandaag een stuk aangenamer. Weer in Overijssel. Zon en wolken wisselen elkaar af. En vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt zo'n 21 graden in de kop van Overijssel. En maximaal 23 graden in het Twentse deel. Daarbij staat een matige noordoostenwind. Je luistert naar Radio Oost. Zou jij nu nog een benzineauto kopen of wordt elektrisch langzaam de standaard? Het opiniepanel. Nou, ik heb heel wat reacties al binnengekregen. Gerard Oude Molenman uit Enschede rijden iets meer dan anderhalf jaar volledig elektrisch. Wij willen niet anders meer. En Ben Horstman uit Geesteren. Ik wil absoluut geen elektrische auto. Gewoon benzine, altijd nog probleemloos. Wat denk jij? Wat wil jij?

0: Uit de tijd toen hij nog redelijk goed kon zingen, toch, Gordon? Nu zit hij bij Radio 10 in de ochtend. Omdat ik zo van je hou, een van de grootste hits uit de jaren 90. Dit was wel mijn guilty pleasure ook op de zaterdagavond, Bilsmaravond.
1: Het opiniepanel.
2: Wat vinden we ervan?
0: Nou, het gaat om elektrische auto's, want dit is vandaag in het nieuws. De verkoop van nieuwe benzineauto's is vorige maand namelijk gehalveerd vergeleken met een jaar geleden. Ook dieselauto's raken verder uit beeld. En opvallend, er werden wel meer nieuwe auto's verkocht. Vooral elektrische auto's zijn populairder dan ooit. Dus de vraag, zou jij nu nog een benzineauto kopen of wordt elektrisch langzaam de standaard? Yveske, mijn auto is en blijft net zoals ik zelf een dieseltje. Eén soort brandstof voor een auto, tractor en de andere machines. Marianne, ik rijd al zeker 8 jaar elektrisch en vind het fantastisch. Het rijdt ook gewoon zo lekker. Het is alleen irritant als je naar het buitenland op vakantie gaat, dan vind ik benzine toch wel makkelijker, aldus Marianne. Harry ter Horst uit Amdelde, elektrisch rijden doen we op de kermis. We hebben een verschrikkelijke elektrische bus op het werk. Eén voordeel is dat je geen hort en stoten hebt tijdens het accelereren. Dankjewel. Gerard uit de Molen, man, rijden iets meer dan 1,5 jaar volledig elektrisch. We willen niets anders meer. Ben Horstman, goedemorgen Bert. Ik wil absoluut geen elektrische auto. Gewoon benzine, altijd nog probleemloos. Groetjes uit gisteren. En dik uit Zwolle, Hadi Bert. Ik vind het met de berichten over het overvolle stroomnet toch vreemd dat de warmtepompen en volledig elektrische auto's worden geadviseerd. Want voor het laden van een elektrische auto heb je meestal een 3-fase aansluiting nodig. En daar is geen ruimte voor, zegt Inexis of Liander. Dus wat is wijsheid? Nog een zonnige dag. Groetjes dik uit Zwolle, groetjes terug. Dag Bert, gewoon benzine of gas rijden, elektrische auto's. Het stroomnet is vol, vervuilende accu's, dure grondstoffen die ook gedolven moeten worden met auto. Groeten Els. Dankjewel voor het doorgeven, Els. We zitten natuurlijk ook nog midden in de pimpanplaat. Maar als jij ook nog even een mening hebt in het kader van het verlosser opiniepanel, zou jij nu nog een benzineauto kopen of wordt elektrisch langzaam de standaard?

0: Mikey Mike and the Mechanics en Looking Back Over My Shoulder.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Douwpop Dobbelsteen, want Douwpop is komende vrijdag en zaterdag natuurlijk. De Douwpop Dobbelsteen werkt heel simpel. Sommieu staat bijvoorbeeld op Douwpop, Skunk & Nancy, Douwpop, Buckers. Een beetje radio-vriendelijke artiesten. Zoek daar een liedje van uit en schrijf het naar de site douwpop.nl. Daar kun je kijken bij de line-up. Geef dat liedje even door aan me. Een liedje dus van Douwpop of een liedje van Skunk & Nancy of van Sommieu of van Buckers. Dan ga ik er 6 selecteren en dan ga ik de Dobbelsteen laten rollen. En dan heb jij 2 kaarten te pakken voor de vrijdag. Dus kom maar door, zou ik zeggen, via de Radio Oostep. Dus liedjes op de Dobbelsteen van Douwpop-artiesten die dus komend weekend op Douwpop staan in Hellendoorn. En ik heb dan 2 kaarten voor de vrijdag voor je.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Voor de grootste keuze in

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De bouw van een nieuw AZC in Zwolle begint niet voor de rechter uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak hierover, zegt het gemeentebestuur. De gemeente Deventer gaat vanaf volgende week een scanauto gebruiken om te controleren of geparkeerde auto's wel betaald hebben. En er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
9: Wil jij vrijdagavond naar Douwpop? Dat kan. Geef even een liedje door van een van de artiesten die er komende vrijdag staan. Onder andere Bukker staat er in Sommieu. Nou, ik heb op 1 onder andere al Annie uit de Bochten. Brenda heeft dat liedje doorgegeven. Rita heeft hetzelfde liedje doorgegeven. Die staat op 2. En Johnny heeft ook doorgegeven Annie uit de Bochten. En Stefan kwam met Sommieu en Multicolor. Dus ik heb nog 2 plekjes voor een plekje op de Dobbelstenen. Misschien wel 2 kaarten voor de vrijdag. Douwpop.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
9: Dus ga even naar de site douwpop.nl. Kijk even naar de line-up. Zoek daar een liedje bij. Geef het door. En misschien ga jij dan wel naar Douwpop aan de hand van de Radio Oost Dobbelsteen. De Goeiemorgen over IJssel Dobbelsteen. Zometeen, skip om fietsen. En dit is Phil Collins, Something

0: Hij speelt hem nog altijd, Daniel Loos. Tijdens zijn theatershows. Elk jaar heeft hij bijna weer een nieuwe theatershow. De frontman natuurlijk van Skik. En op fietsen. Toen we denken aan de eerste tv-optreden. Het was de Ronde van Nederland. Die ging dwars door Overijssel. En ik stond daar ergens in de buurt van Genemuiden bij het plaatsnaambordje Genemuiden. Te wachten op het peloton. En het moest in één keer goed. Nou, het was een 6-min. Nou, een 4-plus was het, denk ik. Mijn eerste stand-up. Maar goed, dan mag de pret gewoon niet drukken. Deed me daar weer een klein beetje aan denken. Jorde, die heerlijke van Skik en op fietsen.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Douwpop Dobbelsteen. Want ik heb zomaar wat kaarten gekregen voor Douwpop om weg te geven aan jou. Had ik ook niet verwacht. En ik heb er de Douwpop Dobbelsteen van gemaakt. Kijk even op de line-up. Douwpop.nl. Zoek daar een artiest en daarbij een liedje wat ik wel kan draaien hier op Radio Oosthuid. Ah, ik vind DJ Paul Elstak ook wel lekker trouwens. Maar goed, ik heb er 6 verzameld. Annie uit de Bochten. Brenda kwam met een liedje van Buckers. Want Buckers staat natuurlijk ook op Douwpop. Rita kwam ook. Rita Tors kwam ook met die suggestie. Johnny Hogedorn kwam ook met die suggestie. Dat zijn dus de eerste 3 liedjes. Dus mocht hij bijvoorbeeld op 3 vallen, draai ik Buckers. En dan heeft Johnny Hogedorn 2 kaarten. Samieu, Stefan, Multicolor. Lekker liedje. 5. Miga, Hopeful. Een geweldig artiest uit Overijssel die het gaat maken. Groetjes Tina uit Leemleveld. En Jody Curvink. Skunk and Nancy met Weak As I Am. Zo graag naar Douwpop. Nou, daar gaat hij. We laten de dobbelsteen vallen. En dan gaan we iemand blij maken. Het is... nummertje 6. Je moet je wel even de telefoon zo oppakken, Jody, want ik heb kaarten voor je. Voor Douwpop komende vrijdag, want jij gaat ze zien, Skunk and Nancy.

0: wat heb ik? Het album van Skunk and Anzien vaak in mijn handen gehad. Toen werkte ik bij een platenzaak. Halverwege de jaren 90, volgens mij was het 96. Week hoorde je voorbij trekken en zij staan dus op de album. Een Skunk and Anzien doorgegeven door Jody. En ik heb Jody aan de telefoon. Jody!
1: Hey, hallo!
0: Ja, jij schreef. Ja, jij hebt geschreven Skunk and Anzien, Week as I Am. Zo graag naar Douwpop.
1: Ja, nou, heel graag.
0: Nou, dankzij de Douwpop Dobbelsteen ga jij dus komende vrijdag naar Skunk and Anzien kijken.
1: Oh, ik vind dat echt superleuk. Daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, leuk. Gefeliciteerd met deze. Skunk and Anzien. Wat heb je met de muziek van Skunk and Anzien?
1: Nou, vroeger ging ik naar de Rockkelder in Douwpop. Of in Leemle. Bij Zaldijk. En daar, als die erop kwam, dan gingen we wel de dansvloer op. Nou, en ik wou eigenlijk heel graag Skunk and Anzien zien. En toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen.
0: En die Rockkelder, daar heb ik ook regelmatig liedjes in gestart eigenlijk.
1: Ja? Oh, ja. Nou, misschien hebben we elkaar daar wel getroffen. Dat kan helemaal.
0: Zaldijk in Leemle, was echt hartstikke leuk, Met DJ John Hasty. Twilight, ik heb regelmatig in die rockzaal. Ik ging op een gegeven moment mensen gewoon liedjes vanaf de cd zelf uit laten zoeken. Want ik wist op een gegeven moment echt niet, met name de eerste keer, wat ik allemaal moest draaien. Maar daardoor heb ik ook Rage Against the Machine leren ontdekken. Ja. En Metallica heb ik daar natuurlijk vaak op gezet. Maar ook Skunk and Anzien.
1: Dan stond ik op de dansvloer, denk ik.
0: Nou, Jody, gefeliciteerd bij deze.
1: Nou, dankjewel, hè.
0: En veel plezier. Stuur even een fotootje van het optreden van Skunk and Anzien.
1: Nou, dat ga ik zeker doen.
0: Nou, ik wens je veel plezier. Doei, doeg.
1: Ja, dankjewel. Doei.
0: Hoi. Morgen gaan we weer kaarten weggeven. Via de Douwpop Dobbelsteen kaarten dus voor Douwpop de hele week hier in de ochtend te winnen.

0: echt een fantastisch nieuwe single. De nieuwe single van René Froger samen met Waylon, Hoe de Liefde Gaat, hier op radio's. En Jurieke Sterker was afgelopen zaterdag
1: bij ons.
0: En zij wil ook weer richting die countryhoek. En dat gaat ze aan het einde van het jaar doen. En we hebben een showcaseje met haar afgesproken.
1: Heel leuk. Rond de kerst. Nou, dat willen mensen.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk om bij te zijn.
0: Zij heeft nu een nieuwe single, die heet Goed Geboerd, zo heet die. Even kijken, ik heb vanochtend nog iemand blij gemaakt. Dat vind ik wel weer leuk ook. Want ik had juist aan de telefoon Jodie Curvink.
1: Ja.
0: En zij gaat naar Douwpop.
1: Oh, het is echt een van de leukste festivals van het hele land, kan ik je zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Een ongelofelijke aanrader.
0: Ja, komende vrijdag en zaterdag en morgen en overmorgen gaan we ook nog kaarten weggeven voor Douwpop via de Douwpop Dobbelsteen.
1: Ah ja.
0: Draag een liedje aan van een van de artiesten. Tenminste, het moet wel een beetje draaibaar kunnen zijn hier op Radio Oost. Draag een liedje aan van een van de artiesten die op Douwpop staan. En valt de dobbelsteen op jouw liedje, gaan we A, jouw liedje draaien. En B, krijg je 2 kaarten van ons. Zometeen gaan we even iemand feliciteren die vandaag jarig is.
1: Oh.
0: De liefste man.
1: Oh, ik dat kan er veel zijn.
0: Over, ik heb weinig vrienden overgehouden in het media- en sportwereldje.
1: Ja.
0: Maar een van mijn allergrootste vrienden is vandaag jarig. Die gaan we zometeen even bellen.
1: Ik ben heel benieuwd wie
0: Jan van Staa.
1: Ach, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, die staat bovenaan iedereen's vrolijke lieve lijstje, geloof ik.
0: Zometeen dus. En misschien kun jij even je felicitaties achterlaten voor onze Jan. Want Jan is jarig en als je jarig bent, trakteer je. En hij trakteert nog even op 2 kaarten voor de Oosttribune Theatershow. Komende vrijdagavond staan we in Badmen, de laatste van het seizoen.
1: Ja, in Braakhekken. Hartstikke leuk, hoor.
0: Dan gaan we na de zomerstop gewoon vrolijk verder met het theatercollege. Tijmen wil dat graag. Zometeen, Wieke, wat heb je in het nieuws?
1: We hebben heel veel nieuws over treinen, maar ik neem je ook nog even mee de auto in.
0: MT-krantje.
1: Ja, natuurlijk. Zometeen. Dat gaan we zo horen.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

0: ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het is 11:55 hier op Radio. Het regionale nieuws nu met Wieke Kesterdam.
3: Goedemorgen. De VVD en JA21 willen opheldering van minister Bart van der Brink over duizenden ongeldig verklaarde boetes. Het gaat om boetes van zwartrijdende asielzoekers op het traject Zwolle-Emmen. Die boetes zijn niet meer geldig, omdat de pas die sinds 1 januari niet meer telt als officieel identiteitsbewijs. Het gaat om de COA-pas. De partijen vinden het onbegrijpelijk en spreken van een oneerlijke situatie. Volgens VVD en JA21 zorgt het ook voor frustratie bij mensen die zich wel aan de regels houden. Door beperkingen in de materieelinzet rijden er tussen Almelo en Hardenberg minder stoptreinen. Het is een probleem voor de rest van de dag. Het gaat nog tot 8 uur vanavond duren. Er rijden wel stopbussen tussen Almelo, Frieseveen, Daarlerveen, Vroomshoop, Mariënberg en Hardenberg. Maar voorlopig dus veel minder treinen tussen Almelo en Hardenberg. En de gemeente Enschede gaat door met het project Automaatje. De gemeente wil vanaf volgend jaar vast geld gaan vrijmaken voor die vervoersdienst. Daarmee lijkt de toekomst van Automaatje zeker. Eerder dreigden er namelijk problemen omdat de subsidie zou stoppen. Bij Automaatje brengen vrijwilligers met hun eigen auto mensen van 65 of ouder naar afspraken, een activiteit of een familiebezoekje. Volgens een organisatie komt de helft van de deelnemers zonder zo'n automaatje nauwelijks nog de deur uit. Behalve dat het hartstikke praktisch is om mee te kunnen rijden met iemand, gaat het ook eenzaamheid tegen. Je kunt daar meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
2: Hartstikke goed, Inge. Het is even kijken, 11:55. Het wordt vandaag 21 graden in de kop van Overijssel en maximaal 23 graden in Twente. En daarbij staat er een matige noordoostenwind. En zometeen Margot Ribbering natuurlijk. Over een uurtje word je helemaal bijgepraat over het weer. Dat bedoel ik dus over een uur.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Het theekrantje.
4: Man. Oh, dat was erg.
5: Het theekrantje.
3: Het theekrantje van vandaag gaat over het prachtige weer van buiten. We genieten er misschien een beetje van. Maar hier en daar gaan er ook bepaalde dingen niet door. Zoals gisteravond de eerste avond van de wandelvierdaagse in Deventer.
2: Kan ik me iets bij voorstellen.
3: Te warm met die jonkies allemaal over dat hete asfalt. Was een slecht idee van de organisatie. Toen dacht ik, oh ja, die wandelvierdaagse, de avondvierdaagse met z'n allen. Wat is op dit moment jouw favoriete wandelingetje?
2: Favoriete wandelingetje?
3: Ja, jij bent ervan, weet ik.
2: Ja, nee, ik wandel wel afgelopen zondag nog van Deventer naar Wilp. We wilden die rode route, maar dat mocht je niet langs vanwege het broedseizoen.
3: Ah, de vogels.
2: Had ik even geen rekening mee gehouden.
3: Ja.
2: Maar even langs de IJssel, even naar Wilp en...
3: Niet verkeerd, toch?
2: Even kijken bij de uiterwaarden. Ik heb een leuk strandje ontdekt daar, iets verder bij Meadows.
3: Ja, klopt. Ja, daar kan je goed zwemmen. Lekker.
2: Ik heb nog wel even met de verrekijker gekeken van, goh, kom ik weekend nog tegen?
3: Het is wel een plek waar ik vaak zwem of vaak wandel of vaak op het terras te vinden ben. Ja. Maar dit weekend inderdaad
2: net was
3: niet.
2: Het niet. Nee. Ik kwam nog wel een andere collega tegen.
3: Ah, gezellig.
2: De cameraman Frans kwam ik nog even tegen.
3: Ja, een vaste plek.
2: En ik zat midden in de Europa-run natuurlijk.
3: Ach, met het neus in de boter.
2: Nee, ik heb de Almelo-lopers kwam ik nog voorbij. En ik heb het ene liedje naar het andere liedje voorbij horen komen. Het favoriete liedje van de lopers. Dus dat was leuk.
3: Ah, wat goed zeg.
2: Ik kwam gewoon een redelijke leuke radio's muziekmix voorbij. De ene atleet liep op muziek van Frans Duits. De andere op Yves Berendsen.
3: Ja.
2: Ik hoorde Door de Wind van Miss Montreal. Maar ook een heerlijke hip-hop plaat.
3: Word
2: ik ook van The House of Pain en Jump Around.
3: Ja, een beetje de moed erin houden met die wandelbeentjes.
2: Dus dat vond ik wel grappig. Nee, maar mijn favoriete wandelroute is toch wel de Vriezenberg.
3: Wel, hè? Dat is jouw favoriete spot. Ja. Niemand heeft het gehoord, gelukkig. Nee. Dat zit
2: waar wandel jij het liefst?
3: Ik wandel graag bij mijn ouders in de buurt in Diepeveen. Die hebben een moestuin ergens langs een heel mooi zandpad. Dat vind ik een leuke route. En ik wandel heel graag bij de Uiterwaarden, bij de Duurse Waarden, moet ik eigenlijk zeggen, bij Den Nul.
2: Ah.
3: Een prachtig gebied is dat.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, even een, gaan we een top 10 maken? Top 10?
3: Ja, bij deze, zeker.
2: Mooiste wandelplekjes in onze mooie provincie. Nou, kom maar door, Overijssel.

0: Trippin' van Robbie Williams.
1: Goud of fout?
0: Vandaag, precies 26 jaar geleden, stond hij op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het was meteen de eerste nummer 1 hit. Want You Give Love a Bad Name kwam niet op 1. Always kwam niet op 1. Living on a Prayer stond ook niet op 1. Bed of Roses helemaal niet op 1. Maar deze wel van Bon Jovi. It's My Life. Is dit een gouden of een fout liedje? Laat hem even weten.

0: 90% zegt, dit is een gouden liedje. Vandaag dus 26 jaar geleden op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Bon Jovi en It's My Life. Het is 10 voor 12 hier op Radio Oost. Zullen we hem even?
1: Pakt hij hem? Of pakt hij hem niet?
0: Dus even proberen om Jan van Staaij even aan de lijn te krijgen. Vier vandaag dus zijn verjaardag. En komende vrijdag staan we voor de laatste keer dit seizoen met het theater. Hey Jan! Goeiedag Jan, bij deze...
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Want jij staat samen met Jeroen van der Boom bovenaan in het klassement dat je altijd de telefoon opneemt, Jan.
3: Oh jee.
0: Maar hoe voelt het om vandaag jarig te zijn?
3: Nou, het voelt altijd speciaal, hè, met al die wensjes die je krijgt en berichtjes en belletjes. En nee, het is altijd speciaal en dat mag ook op zo'n dag.
0: Ja, wat is het mooiste appje wat je vandaag hebt gekregen, Jan? Tot dusver. De meest verrassende felicitatie.
3: Ja, weet je wat het vaak is? Omdat wij natuurlijk voor veel clubs werken en gewerkt hebben, dan krijg je uit alle hoeken en winden krijg je wat. Maar een van de leukste dingen is altijd mijn oud-trainer Han Bergen vanuit Australië. En want hij is dan adviseur bij Sydney. Maar gewoon voor allerlei mensen, ja, als ik die berichtenlijst zie, dan kan je er eigenlijk niemand uithalen. Maar ja, oudspelers, mensen die het volgen, mensen die ons volgen, hè, bij de Oosttribune, nou ja, dat maakt je wel een hele mooie dag.
0: Ja, want Han Bergen, dat is toch wel een hele belangrijke geweest in jouw carrière, toch Jan?
3: Ja, nou ja, goed, die heeft mij van DOS weggehaald naar Velox, van Velox naar Utrecht en nou ja, zijn hele carrière. We hebben ons later natuurlijk ook vaak als trainers tegen elkaar mogen spelen en dat waren voor hem niet altijd de leukste dingen. Want we met Heracles wonnen we een keer van Sparta, toen werd hij eruit gegooid, dus er blijven altijd wel wat dingen hangen. Nee joh, maar dat is echt de rode draad door mijn carrière.
0: Oké, okay, hoe ga je de dag vandaag vieren?
3: Nou, we gaan sowieso, als je vanuit het westen komt en hier woont, dan heb je altijd een aantal weken verjaardagen. Mensen die in de voetbal werken, ja, dat klinkt gek, maar die hebben zelf nog een aantal dingen. Wij hebben nog een aantal dingen het weekend ook, hè. Dus we moeten altijd een beetje schipperen, maar vandaag gaan we in ieder geval vanavond met de kinderen uit eten. En dan maken we in ieder geval een hele mooie dag. Mama, broertje is al met de Pinksteren geweest met zijn vrouwtje. Dus ja, maar al met al ben ik altijd, geloof ik, een maandjarig.
0: Nou, blijf nog lang bij ons, Jan. Heb je nog een leuke vraag voor de Oosttribune?
3: Een leuke vraag voor de Oosttribune.
0: Ja?
3: Nou ja, ik wil wel even wat bedenken. Dan denk ik even bij mezelf. In welk jaar werden wij kampioen met Heracles?
0: In welk jaar werd Jan van Staaij kampioen van de Eerste Divisie met Heracles? Nou, geef het even door via de app. Dankjewel Jan, ik heb een leuk liedje voor je. Deze van de Searchers. Dit vind je een leuk liedje. Goed.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer is Cultuurcafé te gast bij Rips & Blues in Raalte. Met de legendarische Emilio Castillo van Tower of Power. De beste bluesgitarist van de Benelux, Lijf de Leeuw. De tributeband Beach Boys Best. En veel leuke mensen. Natuurlijk de beroemde ribbetjes en heel veel sfeer.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heet neps alle soorten hold.
12: Wat moet korter?
11: BRTT heb ze alle soorten hold.
12: Nee, korter.
11: BRTT heb ze volle hold.
12: Korter.
11: Een bult hold, BRTT.
12: Korter.
11: RTT hold.
12: Korter.
11: Hold.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Het nieuws in Overijssel. VVD en JA21 willen opheldering van de minister over duizenden ongeldig verklaarde boetes. Het zijn boetes voor asielzoekers die zwart rijden op het traject Zwolle-Emmen. En tussen Almelo en Hardenberg rijden vandaag veel minder stoptreinen. Het duurt tot ongeveer 8 uur vanavond. Er rijden wel stopbussen. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
18: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het is 3:45. De week is doormidden, want het is woensdagmiddag. En ik heb Jan nog steeds aan de telefoon. We hebben even een gebakje gegeten. Hè? Een denkbeeldig gebakje. En de Searches hebben we gedraaid. When You Walk In The Room was een favoriet liedje van je. Jan, je had ook nog een vraag voor twee kaarten Oosttribune. Theatershow komende vrijdag staan we natuurlijk in Braakhekken in het mooie Badmen. Na afloop gaan we even bij Wim Thijhuis natuurlijk op visite.
2: Zeker.
1: Want die heeft zijn kroeg naast het Cultuurhuis. Gaan we natuurlijk naartoe. Maar ja, je had een vraag gesteld. Wanneer werd jij kampioen in de Eerste Divisie met Heracles Almelo? Wat is het goede antwoord, Jan?
2: Het is 1985.
1: Ja, heel veel mensen hadden dat goed. Onder andere Bert van Tongeren en Hein Scheffer. Ik heb twee kaarten voor je. Je bent erbij komende vrijdag in het Cultuurhuis in Braakhekken vanaf 8:00. En je kan kijken op rtvo.nl/Oosttribune Theatershow... als je er ook naartoe wil. Met onder andere, tenminste als hij terug is vanaf Curaçao... Bas Nijhuis, Gert-Jan Verbeek.
2: Misschien is hij met dat duikpak is hij al onderweg.
1: Ja, misschien wel, ja. Gert-Jan van Beek, die zal ontploffen, denk ik, als hij er niet is. Tijmen van Wissing en jij en ik, Jan, komende vrijdag dus.
2: Ja, geweldig, geweldige line-up.
1: Jan, dankjewel. En ik wens jou een hele fijne dag en we spreken elkaar snel.
2: Heel graag, Bert. Groetjes.
1: Hey, groetjes. Hoi, hoi.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

gaat gewoon vrolijk verder. Want zometeen heb ik kaarten voor je voor Slagharen. Daar kun je mooi deze zomer heen met je kinderen of met je kleinkinderen. In Ratenplaat, want dat gaan we zo meteen even spelen. Back to the 80s, jouw 80s lunch elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio Oost. Met deze uit de jaren 80 van Kim Wilde.

Tony Hadley, die stond afgelopen jaar nog in de Metropool in Hengelo. Zijn stem is nog steeds goed. Spandau Ballet, Through the Barricades, hoorde je voorbij trekken. Nou, ik heb wat kaarten voor je voor Slagharen. Je kan er naartoe met je kinderen of kleinkinderen. Als je mij kan vertellen welke hit dit is uit de jaren... Nou, volgens mij is het jaren 70. Voor in de jaren 70 kan het ook eind jaren 60 zijn. Maar ja, kom maar door als jij hem kent. In het kader van Raad de Plaat. Het is 11:15. Wax. En Bridge to Your Heart. Die kent ze natuurlijk ook met Right Between the Eyes.

zat ook nog een hobby liedje. You Might Think van The Cars. Ook zo'n lekkere. Dit is een allergrootste. Drive hoorde je voorbij trekken hier op Radio Oost. Ik ben op zoek naar dit liedje. In het kader van Raad de Plaat. Ik heb nog een onmogelijk weetje voor je. Jonge mensen doen dit 4 keer vaker dan ouderen.

0: Timothy Dalton was niet van de Dalton Brothers, maar Timothy Dalton was deze James Bond.
1: Ah, ja.
0: In de film License to Kill kan me nog herinneren dat deze... volgens mij is er helemaal geen bioscoop meer in... ja, natuurlijk is er een bioscoop in Almelo, maar dat ik die op een andere plek in Almelo in de bioscoop heb gezien op een verdwaalde zondagmiddag even naar License to Kill.
1: Ben jij een James Bond fan?
0: Nou, ik heb de meeste films wel gezien van James Bond.
1: Ja.
0: Want dat is wel grappig ook.
1: Wordt nu alweer gespeculeerd over wie de nieuwe James moet worden?
0: Ja, dat heb ik ergens gelezen. Want, ik heb een abonnementje op zo'n Amerikaanse tijdschrift waar je dus alle roddels uit Amerika... Gaandeweg de jaren ken je niet alle namen meer. Je blijft ergens hangen, ergens in 2000, 2010. Maar goed, de mensen die nu ontzettend populair zijn in Amerika... maar ik heb er wat namen voorbij zien komen, ja.
1: Ja, ik zag gisteren dat Idris Elba, knappe man, die gaat het niet doen.
0: Nee, maar die stond wel hoog in de pol, ja?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, was leuk geweest.
0: Maar heb jij ze allemaal gezien, alle James Bond films?
1: Bijna allemaal, denk ik wel, ja.
0: Maar James Bond film, of James Bond was een tijd ver vooruit ook.
1: Ja.
0: Als je de films allemaal ziet ook.
1: Ja, zeker.
0: En wie, Sean Connery, jouw beste?
1: Ja, dat is toch wel een knaller.
0: Nou, ik vond Roger Moore ook wel... Vond ik ook wel een stijl hebben.
1: Dat zeker. Maar Idris Elba had ik ook graag op heel groot doek gezien.
0: Oké. Okay. Ja. En stel, een Nederlandse acteur... die zou ooit James Bond mogen spelen. Wie zou jij dan...
1: Barry Atsma misschien?
0: Barry Atsma.
1: Of zou die te lief zijn?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Barry Atsma.
1: Ja, ja.
0: Die zit ook in een of andere Nederlandse serie. Ik denk, goh, wat een vreselijk zacht ei.
1: Ja, dat is het wel een
0: die
1: beetje.
0: Die rol speelde die.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Oh, ik, die andere, die spreekt nu reclamefilms in... en die speelt dan een brute iemand.
1: Ja.
0: En nu zit hij dan reclame te maken voor ouderen.
1: Misschien kunnen we morgen een lijstje maken... met wie de nieuwe Bond moet worden, maar dan wel vanuit Nederland.
0: Ja, want Jeroen Krabbé heeft ooit meegespeeld. En Femke Jansen natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, knappe vrouw.
0: Ja, Nederlandse acteur.
1: Ja, ik moet ook even denken. Dat is niet best dat het niet...
0: Daan Schuurman zou het wel kunnen, denk ik.
1: Die zou het zeker kunnen met zijn mooie stem. Ja, zeker. Ja. We gaan hier eens een dagje over nadenken.
0: Erik Corton?
1: Ja, dat vind ik ook een leuke man. Ja.
0: Ja, dat dacht ik wel dat jij die mooie stem heeft. Die
1: mooie stem, mooie kop.
0: Maar zou die dat kunnen?
1: Dat kan hij zeker. Ja, die speelt ook veel in dat soort crime-series. Natuurlijk.
0: Ja.
1: Ferry van uit het Brabantse. Ja, zeker. Ja, die zou het ook kunnen doen.
0: Ja, leuke kerel trouwens.
1: Ja. Ja. Morgen misschien even leuk voor het theekransje.
0: Ja, mooi voor het theekransje. Ja. Wat hebben we zo meteen voor de theekrans?
1: Zometeen hebben we voor de theekrans. Wat is jouw favoriete wandelrondje?
0: Ja, ik ben wel benieuwd welke Nederlandse acteur Margot Ribberink wel ziet zitten als... zou hij ooit James Bond kunnen spelen?
1: Ja, Margot heeft smaak in muziek, maar ook zeker hierin, denk ik.
0: Oké, zometeen dus. En wat heb jij nieuws?
1: We gaan het hebben over vergunningen voor huizen en we gaan even scannen in Deventer.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hoi Holfem, dan ben je welkom bij RTG. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTG, in Goor en Nieuw-Heden.
2: Ja, een

0: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: 8:08. Je luistert naar Radio's, het regionale nieuws nu met Wieke Esterdal.
3: Ja, goedemiddag. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke huizen in onze provincie. Het afgelopen jaar ging het om 72 vergunningen. Een jaar eerder waren dat er nog zo'n 500, blijkt uit nieuwe cijfers. Het aantal vergunningen voor tijdelijke huizen is ook landelijk gedaald, maar de daling in Overijssel gaat harder dan dat gemiddelde. Tijdelijke huizen zijn in sommige gevallen een oplossing voor het woningtekort. Ze zijn bedoeld voor mensen die moeilijk aan een huis kunnen komen en staan vaak niet meer dan 10 jaar op één plek. Problemen op het spoor tussen Almelo en Hardenberg, minder stoptreinen, komt door een tekort aan materieel. En dat gaat nog de hele dag duren, tot 8:00 vanavond. Er rijden wel stopbussen tussen Almelo, Friezeveen, Daarlerveen, Marienberg, Hardenberg. Maar vooralsnog dus veel minder treinen. En de gemeente Deventer gaat vanaf volgende week een scanauto gebruiken om te kijken of geparkeerde auto's wel hebben betaald. Het gaat om een proef die tot het najaar van volgend jaar loopt. Die scanauto controleert via de kenteken van je geparkeerde auto of je wel het recht hebt om daar te mogen staan. In eerste instantie gaan BOA's na een melding kijken of het allemaal klopt. Het is de bedoeling dat die scanauto uiteindelijk het werk van de toezichthouders grotendeels over gaat nemen. Bekeuringen die worden uitgedeeld krijgen mensen direct per post op de mat. Je krijgt dus geen papiertje meer onder je ruitenwisser. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: En dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met Margot Ribberink. Margot, je hebt ons gehoord, hè, over de ja, Nederlandse zeker. James Bond.
4: Ja, en ik heb mijn favoriet al langs horen komen. Ah. Ik vind Daan Schuurman, die heeft wel een beetje die Engelse bekaktheid, hè, wat de James Bond toch ook is. Die kan volgens mij die 007 heel goed met zo'n glaasje martini in de hand, kan hij dat wel doen, ja.
2: Over martini gesproken, kunnen we op het terras zitten vandaag en morgen?
4: Zeker, zeker, want het is eigenlijk heel lekker comfortabel weer. Gisteren namelijk hoorde ik ontzettend veel mensen toch klagen vanwege de hitte. De eerste tropische dag van het jaar met 31,2 graden in Enschede. Een beetje te veel van het goede. En we zitten nu in een hele andere luchtsoort. Als ik dit moment kijk naar de temperaturen, dan zie ik 19 graden in Giethoorn en 23 graden in Rijzen. Nou, dat zijn wel temperaturen waarbij je heerlijk op het terras kunt zitten, fietsen, wandelen. En daarbij doet de zon het in onze provincie hartstikke goed vandaag. Net aan de zuidrand schuiven wel wat meer wolkenvelden voorbij. Dat is een koufront wat een beetje de begrenzing is met die koelere lucht die met een matige noordoostelijke wind vannacht en vanochtend is binnengekomen. Dus wat dat betreft is het vandaag heerlijk. Het is gelukkig niet zo warm meer.
2: Oké, gelukkig. Mijn vader zal blij zijn, want die liep gisteren te puffen en te steunen. Het was ontzettend warm in zijn kamertje, dus wat dat betreft geluk voor hem. Maar volgens mij heeft hij nog een paar fikse dagen voor de boeg, denk ik.
4: Inderdaad, ja. Nou, wat ik iedereen kan aanraden is dat je vanavond en vannacht even lekker alles tegen elkaar openzet. Want we krijgen een tamelijk frisse nacht met temperaturen onder de 10 graden. 6 tot 8 graden in onze provincie. En verder is er qua weer weinig aan de hand. We zien een paar wolkjes en morgen denk ik dat die wolken allemaal verdwijnen. Want de wind gaat een beetje bijdraaien van noordoost naar oost. Daarmee wordt drogere lucht aangevoerd, ook iets warmere lucht. Dat betekent veel zonneschijn en temperaturen iets hoger dan vandaag. Maar 25 graden is ook nog lekker voor de meeste mensen. Maar dan, vanaf vrijdag, dan draait de wind naar een zuid-zuidwestelijke richting. En dan wordt er weer een portie warme lucht aangevoerd. Maar er is ook hele vochtige lucht. En als er vocht in de atmosfeer zit, dan gaat het ook broeierig aanvoelen. Vooral vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag. Beetje plakkerig. Vrijdag 28, misschien wel 29 graden. Ook zaterdag. zaterdag een warme dag. En dan zien we naast zon ook steeds meer wolken ontstaan die lekker uit de pan groeien. En wellicht dat er vrijdag later op de dag, ik denk pas in de avond, een eerste regen- of onweersbui gaat passeren. En de vraag is of dat zaterdag ook kan gebeuren in onze provincie. De condities zijn er. Je hebt vocht, er is warmte. Maar de modellen laten vooral het zuiden gevoelig zijn voor die bui. Dus wat dat betreft hebben we misschien op zaterdag nog geluk dat het droog blijft. Nou, dat is vanaf zondag waarschijnlijk niet meer. Dan gaat de bezem door de atmosfeer met een stevige zuidwestelijke stroming. Krijgen we ook wat meer regen- en buiengebieden. Is alleen maar goed voor de temperatuur. Tussendoor is er ook nog ruimte voor de zon. Dus helemaal pet wordt het niet. En de temperaturen zullen vanaf zondag teruggaan naar 23 graden. Maar dat is wat we vandaag ook hebben. Dat is best lekker.
2: Ja, we hebben het mooiste festival dit weekend uit onze provincie op het programma staan. Ja. De Douwpop. Is het een beetje festival weer volgens jou? Vrijdagavond bijvoorbeeld?
4: Ja, het is toch wel een beetje opletten. Ik denk dat het festival natuurlijk wel een meteoroloog in dienst heeft om te kijken of er inderdaad een gevaarlijke bui in de buurt zit. Hè, want dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. En voor zaterdag zijn die kansen ietsjes lager. Want de modellen geven aan dat die buien vooral boven het zuiden en midden van het land zitten en niet bij ons. En het is natuurlijk warm. Betekent dat iedereen goed moet blijven drinken. En dan bedoel ik geen alcohol, maar vooral heel veel water ook. En goed moet blijven smeren. Want die zonkracht die blijft ook hoog tussen de wolkenvelden door. En die zondag, ja, wellicht is dat ook wel een overwegend droge dag. En dan kan het ook allemaal weer een beetje afkoelen met 2, 23 graden.
2: Ja, we gaan even naar jouw hittekracht.
4: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa, kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
5: De Zeeuwse kust.
6: Margotje.
4: Fantastisch, toch?
2: Margot's hittekracht. De muzikale hittekracht. Nou, geef maar door, Margot.
4: Ja, nou, ik vind het wel grappig dat hittekracht hebben wij wel al een jaar lang op ons lijstje staan. En gisteren is het KNMI daar officieel naar buiten meegekomen. Dus wat dat betreft zijn wij onze tijd vooruit. En daar hoort natuurlijk een liedje bij. Don't worry, be happy. Allemaal lekker meefluiten met Bobby McFerrin uit 1988.
2: Dankjewel, Margot. Joe. Worden je nog verder bij Nico en natuurlijk bij Wieke.

0: Dit vind ik zo'n leuk liedje. Twee keer over een hit geweest natuurlijk in de jaren 60, maar ook in de jaren 70. En in de jaren 80 stond hij in 1987 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Nou, dan gaan we ons bezighouden met het tekenhandje.
1: Ja, misschien wel onze favoriete activiteit. Het wandelen in onze prachtige provincie. Wat is jouw favoriete rondje?
0: Ah, oké. Okay.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekransje.
2: Man. Oh, maar wat eerlijk.
3: Het theekransje.
0: Nou,
1: Er komt echt veel binnen hoor, Bert. Dat is echt leuk. Hier zegt iemand bij Belt Schutsloot. Daar kun je het mooiste wandelen van allemaal.
0: Ah, Belt Schutsloot. Ja. Het Luttezand blijft prachtig. Elk seizoen weer Jan uit Oldenzaal.
1: Rondje Sprengenberg, vooral met het uitzicht bij de Paltentoren.
0: Anita uit het mooie Rijssen, Sallandsheuvelrug, wat dacht je daarvan?
1: Nou, absoluut. Rondje bij Oud-Marsum voelt bijna als buitenland.
0: Rondje Leeuwenberg met de hond, Henk uit Ommen.
1: Ja, een hele goeie. De wandelingen bij de Veerribben en daarna even ontspannen in het koude water.
0: Springendaal, daar kwam jij ook al mee, bij Oud-Marsum. Gerda, dankjewel.
1: Buurser Zand vind ik ook mooi, hoor.
0: Ja, ik heb er gefietst, landgoed Twikkel, afgelopen maandag, tweede Pinksterdag.
1: Ja. Hier zegt iemand de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer en Olst.
0: Langs de Reggen wandelen. Oh. Bert, dankjewel voor het doorgeven.
1: Mooi. En hier zegt nog iemand inderdaad de Sallandse Heuvelrug. Heuvels, bos en heide, allemaal in één rondje.
0: En Herman uit Lossen komt lekker wandelen bij de Tankenberg. Misschien wel het mooiste uitzicht van de regio Twente.
1: Wat wonen we mooi, hè?
0: Ja, we wonen prachtig. We hebben echt alles. In de kop van Overijssel kun je ook mooi lopen, de Veerribben.
1: Ja.
0: Kom nog even voorbij ook.
1: Ja, prachtige plek. Zeker.
0: Nou, dankjewel allemaal. Jij ook bedankt en veel plezier met Nico, hè?
1: Ja, veel dank.
0: Ome Nico.
1: Gezellig, hoor.
0: Ja, zometeen hier op radio's natuurlijk. Cor en Marjolein. Maar eerst nog even deze van Nick Lowe. Have a boy, have a man. Ja, ik zit er ook nog steeds tussen.
1: Ah, hou dat zo.
0: Blijf nog steeds kind,
1: hou dit vast.

0: half a boy and half a man, you're the Niggalo.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piepen de piep! Hoera!
0: Zou hij op de kalender staan? Ik denk het haast van wel. Cor en Marjolein, wie zijn er jarig op deze 27e?
3: Goedemiddag, Benne. Dat is het eerste Jan van Staat. Jan van Staat, 71 jaar.
0: Ja, ik durfde het niet te vragen, Jan, maar jullie zeggen het. 71 vandaag, Jan van Staat. Ja. De koning van Doosterbühne.
3: Jan heeft er nog gebeld, Ben.
0: Ja, ik heb het gehoord,
3: Ja, nou, Ben is jarig, dus Nico Lancia.
0: Nico Lancia, natuurlijk. Ja. Onze collega van de sport ook jarig vandaag.
3: Ja. Ben is jarig, Simon Penning. 91 jaar.
0: 91, zo.
3: Ja. Dan Sander Poppelen, acteur, 49 jaar. Ja. Dan hebben we acteur Christopher Lee.
0: Christopher Lee.
3: Ja, Dracula. En van de man van de wasse beelden, Vincent Price.
4: Geboortedag.
0: Ook jaar.
3: Geboortedag.
0: Oké, dit waren ze.
3: Oké, Bert.
4: Dat waren we voor vandaag.
3: Oké,
0: is het goed gegaan, Cor met het oog?
3: Ja, maandagochtend om 11:45 moet Cor in het ziekenhuis zijn, Bert.
0: Oké, nou, ik hou me op de hoogte. Dank je wel.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
17: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
18: Het nieuws in Overijssel. De gemeente Deventer gaat vanaf volgende week een scanauto gebruiken om te controleren of geparkeerde auto's wel betaald hebben. Bekeuringen die volgens dat nieuwe systeem worden uitgedeeld, krijg je per direct per post. En tussen Almelo en Hardenberg vandaag veel minder stoptreinen. Dat duurt in elk geval tot 8:00 vanavond. Er rijden op dat traject wel stopbussen. Je leest er meer over in de app.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Marnix Ampersen met het NOS-journaal.
10: Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
19: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
22: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
23: Radio Oost.

Toch een beetje over rebelse pubers, hè, deze. Paula Keizer. Valt mij ook nu pas op, hoor, nu ik er een keer goed naar luister. Er zit namelijk ook een stukje in waarin wordt gezegd: je vader is aan het bellen, je weet dat je niet alleen bent, zet dat eens wat zachter en ruim je kamer op. Nou, het is bijna alsof ik gewoon een scène hoor uit mijn eigen puberteit. Je hoorde op Radio Oost de Level 42 en Hot Water.

Een hele goede middag. 8 minuten over 1 is het. Fijn dat je ook op deze woensdag lekker naar de radio luistert. Goeie nieuws is, de week is doormidden. Weekend is weer een beetje dichterbij. En nog meer goed nieuws, want zometeen hoor je op Radio Oost de man die menig huwelijk kleurde met zijn muziek, waaronder een koninklijk. Maar eerst de muziek van Shakira en deze prachtige Dust in the Wind van Kansas.

Marco Borsato, dromen zijn bedrog. Ja, als ik dan aan het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima denk, dan denk ik toch vooral aan de traan. Hè? De traan van Maxima, laten we eerlijk zijn. Maar ter gelegenheid van datzelfde huwelijk bracht Marco samen met Sita ook een prachtig nummer uit. Lopen op het water is een nummer wat bij ons thuis vaak nog voorbij kwam. Tot aan tranen toe zelfs. Dit nummer was dat.

Oh, ik zie hem weer op het krakkemikkige mp3-spelertje staan. Wat ik altijd mee had als ik met de hond ging lopen buiten. Prachtig. Mooi dat je naar Radio Oost luistert. We blijven een beetje in de ik hou van jouw muziek. Met deze, Raccoon, Love You More.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar.

0: Europa-run. Doneer vandaag.
1: Het is 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag, Wieke.
2: Goedemiddag. De gemeenteraad van Zwolle wil harder optreden tegen demonstraties bij de abortuskliniek in de stad. De burgemeester gaat kijken of acties direct voor de ingang kunnen worden beperkt of verboden. Aanleiding zijn klachten van bezoekers die worden aangesproken of zelfs geïntimideerd. De raad denkt nu aan een bufferzone van zo'n 500 meter rond die kliniek. Volgens een uitspraak van de Raad van State mogen gemeenten sneller ingrijpen bij demonstraties rond abortusklinieken om de veiligheid en privacy van bezoekers te beschermen. Go Ahead Eagles heeft een nieuwe keeper binnen. De Noorse doelman Kjetil Houk komt transfervrij over van het Franse Toulouse, tekent een contract tot in 2029 in Deventer. Hij moet de opvolger worden van Jari de Busser, die vertrekt mogelijk naar het Schotse Celtic. De keeper Houk dus zegt vooral uit te kijken naar de sfeer in de Adelaarshorst en vooral naar het contact met de supporters. En het online archief van Beeld en Geluid is een heel groot succes. Sinds de opening gisteren werd die site al meer dan 200.000 keer bezocht. Van de 10 meest populaire programma's komen er 5 uit de jaren 50, 60 en 70. Waaronder deze serie.

0: Zwiebertje.
1: Ja, heerlijk.
0: Leuk, hè? Nostalgie ten top. Zwiebertje is een dikke hit dus op die site. En ook de serie Floris bijvoorbeeld. Of het tv-programma Kopspijkers. In totaal zijn gisteren namelijk 700.000 uitzendingen van de publieke omroep gratis online beschikbaar gemaakt. Voorheen kon je dat allemaal niet vinden als gewoon publiek. Maar nu kun je dus echt even op die site van Beeld en Geluid dus zoeken wat je wil. Leuk. Mocht je je vanavond helemaal doodvervelen, is dit echt een tip. Het is zo leuk om even in te duiken.
1: Ja, ik krijg helemaal zin om Zwiebertje te kijken. We hadden hier vroeger heel veel dvd's van. Ah. Maar ja, wanneer kijk je tegenwoordig naar nog een dvd? Mm. Maar dit, ja, dat is toch echt jeugdsentiment ten top.
0: Ja, en er staat echt heel veel op. Echt, je kan het zo gek niet bedenken. Alles dus van de publieke omroep nu online te vinden. Ieder filmpje kun je aanklikken en ieder filmpje is raak.
1: Met recht een schatkamer dus.
0: Absoluut, zo heet het inderdaad. Meer nieuws daarover, andere zaken, allemaal uit Overijssel. Dat vind je dan weer op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dankjewel. Beetje frisser dan gisteren, maar het is eigenlijk wel lekker zomerweer daardoor. Een graadje of 20 tot 23. Ietsje meer wind ook. Vanavond en vannacht koelt het lekker af naar een graadje of 6 tot 8. Het is momenteel op de A1 bij Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens wat druk. Er staat namelijk een file van 2 kilometer bij de politiecontrole daar.

0: Turner en The Best.
1: Paula's platenkast.
0: Nou, en als je mij vraagt wat vind jij nou het best, nou, dan kom ik toch al snel bij vinyl uit. Ja, ik vind weinig zo sfeervol als vinyl. Ook al is het alleen al dat je veel bewuster naar muziek luistert. Hè? Je loopt even naar je platenkast, je zoekt een plaatje uit. Dan leg je hem op de plaat, ben je lekker aan het luisteren. Op een gegeven moment moet je hem nog weer omdraaien. Ja, ik kan er wel echt van genieten. Zeker lekker op een avond, terwijl je, nou, hè, noem het maar, puzzeltjes aan het maken bent. Of denk, ik ben nog wel eens aan het kleuren, dat je daarmee bezig bent. Dan lekker aan het muziek luisteren. Nou, vandaag neem ik je even een beetje mee in die sfeer van dat vinyl weer. We hebben een poos geleden natuurlijk de vinylweek gehad, maar ik wil toch wel een beetje dat vinyl erin houden. Dus ik neem elke dag een plaatje mee. En vandaag is dat John Denver geworden. Met Back Home Again. Ja, daar staat prachtige muziek op. Ik vind Annie Song bijvoorbeeld ook heel mooi. Maar ik had vandaag ook met dit weer iets meer zin in een feestje. Wat dacht je ervan? Thank God I'm a country boy.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with

Lekker hoor. Rod Stewart op Radio Oost met Baby Jane maakt het een paar minuten voor twee. Zo meteen na de klok van twee sturen we onze Oene op pad. Maar eerst genieten van deze van Prince, 1999.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer is Cultuurcafé te gast bij Rips & Blues in Raalte. Met de legendarische Emilio Castillo van Tower of Power. De beste bluesgitarist van de Benelux, Lijf de Leeuw. De tributeband Beach Boys Best. En veel leuke mensen. Natuurlijk de beroemde ribbertjes en heel veel sfeer.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: Het nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Zwolle wil harder optreden tegen demonstraties bij de abortuskliniek in de stad. De burgemeester gaat onderzoeken of acties direct voor de ingang kunnen worden beperkt of zelfs verboden. En Go Ahead Eagles heeft een nieuwe keeper. De Noorse doelman Kjetil Houk komt transfervrij over van Toulouse, neemt mogelijk de plek over van Jari de Busser. Meer nieuws in de app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: VME legend Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
3: Radio Oost.

0: hoorde je met House of the Rising Sun. Ha, en wat toepasselijk, Oene, want jij staat nu ook bij een paar dieren, toch?
1: Nou, ik wou dat ze er waren, beste Paula. Maar ze zijn nu even in geen velden op wegen te vinden. Ze zijn in de dal van de Mosbeek. Ik heb het over schapen. Mm-hmm. Heb je wel eens een schaap geschoren, Paula?
0: Nee, ik heb nog nooit een schaap geschoren. Jij wel?
1: Ik ook niet. Zaterdag 30 mei zijn we, of niet wij, maar kan men bij de hoeve Springendaal op het erf eens kijken naar dat jaarlijkse schaapscheren wat dan gaat plaatsvinden. Dat is een heel mooi moment om van dichtbij te zien hoe dat scheren zowel met de hand als machinaal in zijn werk gaat. En ik ga er zometeen over praten met een van de organisatoren.
0: Oh, top. Horen we daar zo meer over. En Oene?
1: Ja?
0: Wel daar blijven, hè? Niet scheer je weg?
1: Nee, Paula, draai alsjeblieft de plaat.
0: Vooruit.

0: En al heb je niets.
1: Op pad in Overijssel.
0: Maakt het 14:15. Eens even kijken hoe het gaat bij onze Oene. Ja, Oene, ben je al een beetje slaperig?
2: Slaperig?
0: Van schaapjes tellen?
2: Vanwege de hoeveelheid de schapen bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nee. Ik ben zo springlevend als wat. En ik sta hier bij Hoeve Springendaal. Komende zaterdag worden daar 100 volwassen ooien en meer dan 70 lammen opgehaald uit het dal van de Mosbeek en naar de Hoeve gebracht. En Walter Brunninghuis, wat gaat er dan hier gebeuren?
3: We gaan de schapen scheren. Het wordt veel te warm. De jassen moeten uit.
2: Had het dan niet eerder moeten?
3: Nou, nee, het hoeft niet per se eerder. Het is wel een mooie tijd om dat te doen. De nachten worden ook wat warmer, dus ze kunnen hem nou wel missen. Ja.
2: En mensen kunnen ernaar kijken, maar ook zelf scheren?
3: Nee, alleen kijken. Scheren doen we zelf. Dat is toch te ingewikkeld. Dat moet je echt kunnen.
2: Wat maakt het zo ingewikkeld?
3: Ja, het is een slagwerk. Je moet het vaak doen, goed opletten. En dan leer je het wel, maar dat gaat niet zomaar.
2: Ja, dan moet je daar dan echt een cursus voor volgen?
3: Ja, er zijn echt wel cursussen voor om dat te doen. Maar het beste is meelopen met een heel ervaren scherer. En dan goed kijken wat hij doet. En af en toe een beetje helpen. En dan kom je er wel.
2: Dus dat mag dan komende zaterdag wel? Als je lang meekijkt en dan even meehelpen?
3: Jawel, dat willen ze wel hoor. Als je er netjes vraagt, dan gaat het helemaal goed komen.
2: Van wie zijn die schapen en lammetjes?
3: Van Mieke Boren zijn ze.
2: Ja, en in het persbericht staat, het zijn hele bijzondere schapen. Waarom maakt dat zo bijzonder?
3: Ja, er zijn schapen die gefokt zijn voor het beheer van de natuurgebieden op het Springendaal. Die kunnen goed tegen schrale omstandigheden, arm voedsel, dan doen ze het goed op. En dat moet je hebben hier.
2: Ja. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook de grasmaaiers, hè?
3: Het zijn de grasmaaiers van het Springendaal. Dat doen ze goed.
2: Hey, hoe lang duurt het scheren van een schaap?
3: Nou, dat ligt aan wie je erbij hebt. We hebben de Nederlandse kampioen schaapscheren erbij.
2: Ja, waar komt die vandaan?
3: Uit het noorden van het land, volgens mij uit Groningen. Ja, en hij is ontzettend goed en dat gaat supersnel. Je weet niet wat je ziet.
2: Maar praat je dan, als je dan praat over snel, hoe snel?
3: Enkele minuten heeft hij de jas uit.
2: En doe je zelf ook?
3: Nou, ik kan wel een beetje helpen, maar ik ben er niet goed genoeg in.
2: Een paar minuten, dat is dus heel snel. Wat is de gemiddelde tijd om een schaap te scheren?
3: Nou, ik heb de tijd nooit opgenomen. Maar als je zelf een schaap gaat scheren, dan duurt het echt wel 20 minuten, denk ik eerder.
2: Wil je het goed doen?
3: Wil je het goed doen?
2: Wat gebeurt er met het wol?
3: Het wol, we proberen het te verkopen aan mensen die nog spinnen en dat soort dingen. Maar we gebruiken het ook als isolatiemateriaal voor woningen, bijvoorbeeld.
2: Ja, want ik heb begrepen dat er ook een spinster, of meerdere spinsters aan het werk zijn. Die gaan met dat wol meteen aan de slag?
3: Die gaan meteen aan de slag met dat wol. En die laten zien wat voor moois je ervan maken kunt.
2: Daarnaast is er ook een imker. Wat komt die vertellen?
3: Ja, we hebben nog een heel apart ras hier. Een Nederlandse zwarte bij. Die hebben we hier op Springendaal vliegen. En daar kan onze Imke heel mooi over vertellen, hoe bijzonder dat is.
2: Want wat maakt die bij zo bijzonder dan?
3: Het is een oud inheems ras van Nederland. Het was bijna uitgestorven, maar door een aantal fanatiekelingen komt hij langzaam terug. En hebben we hier weer vliegen.
2: Ja, goed voor de natuur, hè?
3: Goed voor de natuur, ja.
2: Komende zaterdag, dus hoe laat begint het?
3: Vanaf 10:00.
2: Kost dat?
3: Kost niks, hoor. Nee. Je kunt wel een hapje of een drankje nemen, dat is onze winst. Maar verder lekker kijken naar alles. En als er over gepraat wordt, is het alleen maar mooi.
2: En wat mooi weer, hè?
3: En wat prachtig weer. Schapenweer.
2: Ga lekker genieten. Schapenweer noem je dat.
3: Ja. Dankjewel, Oene.
2: Dankjewel, Walter. Nou, Paula, je hoort het. Je mag dus zelf niet een schaap scheren, maar er zijn genoeg deskundigen die daar alles over kan vertellen. Er is een imker, er is een spinster. Voor ieder wat wils hier bij Hoeve Springendaal.
0: Zo is het, Oene. Dankjewel.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor de grootste keuze.

0: Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wog presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
3: Een minuutje over 2:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal heeft dat voor ons. Wieke, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Bondscoach Ronald Koeman heeft zojuist de WK-selectie bekendgemaakt. En er is plek voor een aantal Overijsselaars. Tijani Reinders, Wout Weghorst en ook Mats Wiever gaan mee strakjes. Voor Reinders wordt het zijn allereerste WK. Weghorst gaat op voor zijn vierde met Oranje. Ook Wiever is erbij nadat hij het vorige EK misliep door een flinke blessure. Deventernaar Sam Beukema is niet geselecteerd. Hij speelt bij Napoli, hoopte door blessures bij concurrenten misschien nog op een plekje, maar is uiteindelijk dus afgevallen. Over 10 minuten dan geeft de bondscoach een persconferentie. En we blijven even bij het WK, want een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat kroegondernemers gratis wedstrijden van Oranje op grote schermen kunnen uitzenden tijdens dat WK. Nu vraagt de NOS daar nog geld voor. Volgens VVD-Kamerlid Arend Kisteman uit Zwolle past het niet bij de publieke omroep die met belastinggeld wordt betaald. De Kamer wil dat het kabinet de NOS aanspreekt en de regels voor de start van het WK nog even aanpast. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen in Overijssel. Het ging om 72 vergunningen. Een jaar eerder waren dat er nog 500, blijkt uit nieuwe cijfers. Het aantal vergunningen voor tijdelijke huizen is ook landelijk gedaald, maar de daling in Overijssel gaat een stuk harder. Tijdelijke woningen zijn in sommige gevallen een oplossing voor het woningtekort. Ze zijn bedoeld voor mensen die moeilijk aan een huis kunnen komen en staan vaak niet meer dan 10 jaar op één plek. En de gemeente Zwolle investeert ruim 8 ton in de aanleg van inclusieve speeltuinen. Het zijn speelplekken waar kinderen zonder en met handicap kunnen spelen. Deze moeder en haar dochtertje zijn daar heel erg blij mee.
5: Heel vaak zie je dat speeltuinen als ondergrond zand hebben. Nou, met een rolstoel kom je daar al niet doorheen. Dus dan kom je al niet bij de speelattributen. En hier zijn ook een aantal speelattributen toegevoegd waar Joelle ook met haar rolstoel kan spelen.
6: Dan ga ik op de trappen en dan gaat Omi ervoor staan. En dan kan ik heel hoog.
4: Ja, op dit moment zijn er 2 inclusieve speeltuinen in Zwolle. Dat moet er straks 17 gaan worden. Eentje in elke wijk, zegt deze wethouder.
7: Als wij dan een grof ontwerp hebben, willen we dat met de buurt gaan bespreken. En als dan iedereen met elkaar akkoord is, misschien wat aanpassingen gedaan, dan gaan we op alle plekken in 2026, 2027, misschien een klein beetje nog 2028, al die speeltuinen aanleggen.
4: Ja, je leest hier meer over op oost.nl of in onze eigen app.
3: Dankjewel. Met een graadje of 20 tot 23 vandaag is het wat minder warm dan gisteren, maar is eigenlijk wel lekker, hè? Toch nog wel fijn zomers weer. En ook morgen gaat die zon weer volop schijnen. Dan wordt het zo'n 24 à 25 graden. Momenteel nog bijna 3 kilometer file op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Succes daar. Ja, en je maakt kans op kaarten voor een festival hier in onze provincie. Zometeen kan je ze winnen. En hoe? Dat hoor je dan. Ja.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set.

Michael Jackson en Beat It. Over verslaan gesproken, het is tijd om een spelletje te gaan spelen. En jij maakt daarbij kans op kaarten voor een festival hier in de provincie, namelijk Douwpop. Zowel voor de vrijdag als de zaterdag. Je mag kiezen welke je wil winnen. Maar daar moet je natuurlijk wel even wat voor doen, namelijk het spelen van een spel. Je hoort drie nummers en de vraag is, wat is de connectie, de link tussen die drie nummers? Music was my first love. Wat was de link tussen deze drie? Nog even één keer luisteren. Music was my first love. Wel alle drie in elk geval hele fijne liedjes. Maar ja, wat was het verband? Laat het maar weten via de Oost-app of bel even 074-2456-665. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Niels de Lange en Get It Right. Nou, we gaan van het ene festival naar het andere festival. Afgelopen weekend stond ze natuurlijk nog bij Rips & Blues. En nu kun je kaarten winnen voor Douwpop. Ja, zo kan het gaan. En degene die daar kans op maakt is Gerrit uit Vriezenveen. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent druk aan het werk, hè?
1: Ik ben druk aan het werk, ja, met dit mooie weer. Eigenlijk zonde.
0: Ja, hoewel, ja. Ik hoor nu dat je in de auto zit. En ergens is lekker autorijden met mooi weer toch ook wel fijn?
1: Ja, de airco doet het dus. Dan is het wel lekker fris in de auto, hè.
0: Ja, en je kan dan altijd zo mooi naar buiten kijken, vind ik.
1: Dat klopt, ja. Maar ik heb een mooie route, dus...
0: Oh, nou, kijk. Wat een topbaan heb je.
1: Ja, ik heb geen klagen.
0: Want jij gaat dan bij mensen langs, vertelde je net even buiten de uitzending. Krijg je dan ook bij iedereen een lekker kopje koffie aangeboden?
1: Ja, of ik ben op kantoor of ik ben bij klanten thuis. En dan is koffie er altijd, of een glas fris of een glas water. Dat is altijd wel iets.
0: Oh, aan het einde van de dag kom je dat ook de neus uit dan, denk ik.
1: Ja, dan krijg je genoeg binnen, ja.
0: Ja, dat snap ik. En zit de werkdag er dan nu op? Want dat is mooi op tijd.
1: Nee. Werkdag zit er nog niet op. Nee, er moeten nog wat dingen uitgewerkt worden. Dus,
0: Oké. Okay. Nou, misschien dat we dan wel in elk geval het afsprakendeel van jouw werkdag goed kunnen afronden met een fijne prijs.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Toch? Je hebt hem net al gehoord op de radio. De opdracht, 3 nummers. En de vraag aan jou is, wat is het verband tussen die 3? Hier is hij. Thank you for the music. Music was my first love. Nou, zeg het maar, Gerrit. Wat dacht je?
1: Ja, ze gaan allemaal over de term music, hè?
0: Zeker. Ja, ja. Want we hoorden ABBA met Thank You for the Music. John Miles met music. En Kiki Dee met I've Got the Music in Me. En dat is ook wel toepasselijk natuurlijk bij een mooi festival. En waar mag ik je blij mee maken, Gerrit? Wil jij kaarten voor de vrijdag of voor de zaterdag?
1: Doe maar kaarten voor de zaterdag als het kan.
0: Voor de zaterdag ga ik je daarbij schrijven. En dan nog een laatste vraag. Met welke van deze 3 nummers maak ik jou het gelukkigst?
1: John Miles.
0: Oh, dat snap ik.
1: Music was my first love.
0: Ja, prachtig. Nou, van harte gefeliciteerd. Ga ervan genieten en nog een hele fijne werkdag.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Dankjewel voor de prijs.
0: Heel graag gedaan.
1: Dag.

keuze als je het vraagt aan mij van Gerrit. Want die won namelijk net de kaartjes voor het festival. Morgen weer een nieuwe ronde. En hij won de keuze om een van die drie nummers over muziek uit te kiezen. En die viel op John Miles met Music.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Ja, een

0: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Het nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Zwolle wil harder optreden tegen demonstraties bij de abortuskliniek in de stad. De burgemeester kijkt of acties voor de ingang kunnen worden beperkt of verboden. En bondscoach Ronald Koeman heeft de WK-selectie bekendgemaakt. En er is plek voor 3 Overijsselaars, Tijani Reinders, Wout Weghorst en Mats Wiever. Je leest daar meer over op de sportpagina in de app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jessekus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
7: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Radio Oost. Paula Keizer.

radio's van de J. Gels Band. Nou, volgens mij is die foto nu wel gelukt, toch? 7:07, een hele goede middag. Zometeen gaan we eens even terugblikken op het afgelopen weekend. Ja, toen was natuurlijk Rips and Blues, heb je genoeg over mee kunnen krijgen. Ook op onze social media. Maar vanavond kun je daar ook nog van alles over zien op TV Oost. Wat onder meer, kleine vooruitblik krijg je zo.

0: Taylor Swift en Opalite.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
0: En dat Cultuurcafé Overijssel was afgelopen weekend aanwezig bij Rips & Blues in Raalte. Misschien was jij er ook al bij, heb je ze gezien? Nou, vanavond kun je dus nog even nagenieten op TV Oost. Want dat leefde bijzondere gesprekken op hoe dat ging. Laten we even een kleine terugblik en daarmee ook tegelijkertijd een kleine vooruitblik doen op wat je vanavond op TV Oost gaat zien. Let's go! Bij deze bijzondere cultuurcafé op locatie.
2: Dit keer niet vanuit ons eigen café,
0: nee,
2: maar vanaf Rips & Blues in Raalte, de 28e editie. En wij zijn erbij. Geweldig.
3: Hartstikke leuk. Jaarlijkse traditie, Rips & Blues. Geweldig.
4: Wat maakt dit zo'n mooi festival?
3: Kijk om je heen. Alles loopt door elkaar heen. Jong, oud, groot, klein. Maakt allemaal niet uit. Gewoon geweldig.
0: Het wordt gespeeld door de blueslegende Robert Cray Band. Maar bijvoorbeeld ook de soul en funk legendarische band Tower of Power.
5: En Lijf de Leeuw, de beste gitarist uit de Benelux.

0: gewoon een hele fijne, leuke, ongedwongen sfeer. En iedereen komt hier voor de muziek, voor de goede vibes. Mensen komen hier voor passie. En dat is hetgene wat we hier met z'n allen voelen. En dat is meer dan gaaf om daar deel van uit te mogen maken.
1: Naast mij zit Jan Doppen, de organisator van Rips & Blues. Wat is nou zo uniek aan Rips & Blues?
2: Het meest unieke is eigenlijk dat wij dit feestje met 1000 vrijwilligers neerzetten. Zowel van opbouw, afbouw, alle aankleding van het terrein. Er zitten gewoon geen betaalde krachten tussen. Alle bardiensten, alle horeca wordt gedraaid door 1000 mensen uit Raalte en omgeving.
3: Meters en nog eens meters bier, daar gaat het om tijdens Rips & Blues. En er wordt hier getapt. Niet door zomaar mensen, maar door de mensen van Kwiek, de handbalvereniging. Met een reden. Dit doen jullie vaker, maar de nood dit jaar is extra hoog. Want Kwiek, bekerwinnaar, gaat Europa in. En daar is geld voor nodig.
4: Ja, dat klopt.
3: Met hoeveel leden zijn jullie nu bezig hier?
4: Een paar honderd. Over het hele weekend verspreid, ja.
3: Oké, en hoeveel levert dat op voor de club?
4: Veel, ik kan geen bedragen noemen, maar veel.
5: Festival is altijd heel bijzonder. Het is heel iets anders dan een optreden waarin je alles onder controle hebt. Het is fantastisch, want je merkt gewoon meteen, hè, bedoel, die ervaring heb ik nog een beetje overgehouden van, is het een leuk publiek, weet je wel, gaan ze ervoor? En dat voel je meteen, ik wou zeggen de warmte is ook zo cliché, maar dat is natuurlijk wel zo. Weet je voelt gewoon de energie van het publiek. Als zanger surf je op het publiek. Dus in dit publiek was het heel lekker om op te surfen, weet je wel. Ja.
1: Meer dan alleen blues eigenlijk, hè?
2: Het is.
1: Er zit rock, een beetje soul, ja. Folk, kijk, funk, country soms.
2: Alles, Americana. Inmiddels is dat een rekbaar begrip. Ja.

0: So, Emilio Castillo and Jordan John, you have been playing for almost 60 years. What is exactly this secret, the secret of Tower of Power? Why still going strong?
1: Well, we're playing music that we love with people we love for people who love this music, and that makes it very easy to for us to do what we do. What is it?
2: Slechts een kleine vooruitblik op wat je vanavond allemaal gaat zien in Cultuurcafé Overijssel. Er zijn ook een hele hoop artiesten gesproken, maar ook mensen die daar te gast waren. Ja, en natuurlijk die ribbetjes, die horen er ook bij. Vanavond vanaf 20 over 5 op TV Oost kun je het elke uur zien en dat wil je niet missen.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Crayon-kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker.

0: Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Een minuutje over 3:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Esserdal, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De gemeenteraad van Zwolle wil harder gaan optreden tegen demonstraties bij de abortuskliniek. Burgemeester Snijders gaat kijken of acties voor de ingang daar kunnen worden beperkt of zelfs verboden. Het komt allemaal door klachten van bezoekers die worden aangesproken of zelfs geïntimideerd. De raad denkt nu aan een bufferzone van mogelijk 500 meter rond die kliniek in de stad. Volgens een uitspraak van de Raad van State mogen gemeenten inderdaad sneller ingrijpen bij demonstraties rond abortusklinieken om de veiligheid en privacy van bezoekers te beschermen. Er zijn problemen op het spoor door inzet van hulpdiensten onder andere tussen Zwolle en Olst, veel minder intercities. Dat gaat nog zeker een kwartier lang duren. Wat daar precies aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk. Ook al de hele dag problemen tussen Almelo en Hardenberg, er rijden daar minder stoptreinen. Het komt door een tekort aan treinen en dat gaat in elk geval nog tot 8 uur duren. Je kunt daar wel de bus pakken, maar dat zorgt dus voor extra reistijd. En bondscoach Ronald Koeman heeft zijn WK-selectie bekendgemaakt. Daarin is ook plek voor Overijsselaars. Onze verslaggever Björn Leverink die heeft even naar de persconferentie gekeken.
4: Ja, toch nog enkele verrassingen in de selectie van Ronald Koeman voor het WK dat volgende maand van start gaat. Mats Wiever, een jaar niet bij het Nederlands elftal gezeten, maar mag ineens mee naar het toernooi. Die het EK 2 jaar geleden miste door een blessure. Hartstikke mooi voor hem. Dat geldt ook voor Wout Weghorst en Tijani Reinders uit onze provincie.
3: Ja, Deventernaar Sam Beukema is niet geselecteerd. Hij is verdediger bij Napoli op dit moment en hoopte door blessures bij concurrenten nog op een plekje in de selectie, maar is uiteindelijk toch afgevallen. Je leest hier meer over op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. 21 tot 23 graden vandaag. En daarmee is het wat frisser dan gisteren, maar alsnog een fijne zomerdag. Vanavond en vannacht koelt het nog iets verder af, naar de 6 tot 8 graden. En morgen dan is die zon er weer volop bij, met een graadje of 24 tot 25. De file op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens is inmiddels wat toegenomen. Er staat nu 4 kilometer vast.

0: Alita Adams en Window of Hope.
1: De 6 voor 7.
0: En die 6 voor 7, die hoor je zo meteen natuurlijk bij Nico en Wieke. Maar nu ook alvast hier, Nico. Want ja. wat is de vraag? Wat gaan we doen? Daar gaan we het over hebben.
2: Nou, we hebben aangesloten bij het lekkere zomerse weer. We gaan naar Italië.
0: Hey.
2: Dat heeft dan niet echt met het weer te maken. Maar daar is de Giro d'Italia aan de gang. Dat is een wielerwedstrijd. En dat doet Tim Naberman uit Genemuiden aan mee. En dat is al de derde grote ronde die hij rijdt. Hij heeft de trilogie eigenlijk voltooid. Want de Tour de France en de Vuelta de España, die had hij al achter zijn naam staan en nu ook de Giro. En hij wordt natuurlijk overal gesteund door zijn ouders. Die zijn ook een paar dagen naar Italië gegaan om hun zoon daar te ondersteunen. En we gaan even bellen met de vader van Tim Naberman in de uitzending. Daar zoeken we dus platen bij.
0: Oké, maar het is nu ook best wel warm in Italië, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat zei die vader inderdaad ook al in het voorgesprekje. Dat het behoorlijk warm was daar.
0: Ja.
2: Maar goed, dat hoort er ook bij als je wielrenner bent of vader van een wielrenner.
0: Ja, blijkbaar. Je ziet in elk geval ook wel wat van de wereld. Dat is mooi meegenomen. Maar wat voor soort muziek zoeken jullie dan? Muziek wat te maken heeft met weer of met fietsen of met Italië of allemaal?
2: Het onderwerp is Italië, dus daar zoeken we plaatjes bij. Er zijn natuurlijk ook heel veel mooie Italiaanstalige plaatjes gemaakt.
0: Zeker.
2: Als de artiest uit Italië komt, is het goed als het liedje over Italië gaat. En inderdaad, we zagen dat er ook al een paar fietsplaatjes binnenkomen. Dat is dus natuurlijk ook toepasselijk, want de Giro d'Italia is aan de gang. Dus dan kun je ook fietsplaten erbij kiezen.
0: Oh, leuk. Nou, er komt dus al genoeg moois binnen.
2: Ja, zeker. Ja, Queen, Bicycle Race. Ik zag inderdaad een heleboel mooie Italiaanse plaatjes al voorbij komen. Van met name Eros Ramazzotti, die is populair schijnbaar. Hey. Maar ja, goed, de lijnen staan nog open, dus kom maar door met die suggesties.
0: Dan wil ik bij deze even een klein promotiepraatje houden voor Zucchero.
2: Zucchero?
0: Ja, ja, dat is ook Italiaans, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nee, als we hem maar horen, dan vind ik het prima.
2: Ah, oké. Nou goed, als die binnenkomt van de luisteraars, dan gaan we hem zeker op de lijst zetten.
0: Oké, daar hou ik je aan. Geef hem dus vooral nog aan dat jouw suggestie voor de 6 voor 7. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Oost. Maar mag natuurlijk ook via de Oost-app of door even te bellen 074-2456-665. Misschien hoor je hem dan straks wel voorbij komen bij Nico en Wieke. Veel plezier naar de Klok van Vieren.
2: Dankjewel.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Ja, een

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé hey, buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De gemeente Deventer gaat vanaf volgende week een scanauto gebruiken om te controleren of geparkeerde auto's wel hebben betaald. Tussen Almelo en Hardenberg vandaag minder stoptreinen, komt door een tekort aan treinen, duurt nog tot 8 uur vanavond. En Ronald Koeman heeft de WK-selectie bekendgemaakt en er is plek voor 3 Overijsselaars. Wie dat zijn, dat vind je op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie op Radio Oost met 1 file op dit moment. Die staat op de A1 van Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 6 kilometer vanwege de grenscontroles.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
11: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
10: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
9: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Come Back and Stay. Net geen nummer 1 hit voor Paul Young. En de echte muzieknerds weten dan welke plaat wel op 1 stond in die tijd. Hey You, The Rocksteady Crew. Maar ik heb het opgezocht, echt waar.
1: Nico Wansia.
0: En Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, van harte welkom op deze prachtige woensdagmiddag. Het is nog net zo zomers als gisteren, maar niet meer zo bloedheet. En dat zal ook Jan-Willem Kobus heel fijn vinden. Want hij heeft cursus deze week in een ruimte waar geen airco is. Dus het zal vandaag voor hem ietsjes aangenamer zijn. Vandaar dat wij hier zitten met z'n tweetjes. En gewoon met de actualiteiten, want die gaan altijd door.
2: Zeker, de actualiteiten vanuit Zwolle bijvoorbeeld. We hebben het er vaker over gehad. Het gedonder rond de Spolderbergbrug. De brug wordt gerestaureerd. Dat duurt een paar weken. En dat zorgt voor heel veel gedoe voor het verkeer. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan ook richting het MST. Daar is vandaag een hele grote oefening tussen Duitsland en Nederland. Wat je allemaal moet doen tijdens bijvoorbeeld een ramp met hulpverleners.
0: Ja, bezoekers van de abortuskliniek in Zwolle die worden geregeld uitgescholden en geïntimideerd door mensen die bij de kliniek demonstreren tegen abortus. Maar die tijd lijkt nu voorbij, want de gemeenteraad heeft gisteren een motie aangenomen om harder op te kunnen treden tegen die intimiderende demonstraties.
2: We duiken ook volop in de sport vandaag. Dat doen we bijvoorbeeld met beachvolleyballer Boermans uit Borne. Maandenlang heeft hij pauze gehad en morgen, dan staat hij weer op het veld.
0: Ja, en nog meer sport, want wielrenner Tim Naberman uit Genemuiden rijdt op dit moment in de Giro d'Italia. En hij heeft de trilogie aan grote rondes nu voltooid, want eerder reed hij ook al in de Tour de France en de Vuelta de España. En ook in Italië wordt hij gesteund door zijn trotse ouders. We gaan zo even bellen met zijn vader.
2: Ja, en dat is dan ook direct het thema van de 6 voor 7, de Giro. Liedjes vandaag over en uit Italië.
0: Kortom, een bomvolle show, dus laten we snel beginnen.

0: The Stones op Radio Oost. Let's spend the night together. En voor Bruno Mars en I Just Might. En daarmee is het 16 minuten over 4 geworden.
1: De Oosttribune.
2: Het is hoog tijd voor sport op Radio Oost. De Giro d'Italia is in volle gang. En tussen alle topwielrenners rijdt ook iemand uit onze provincie. Tim Naberman uit Genemuiden.
0: Ja, hij wordt natuurlijk goed ondersteund door zijn eigen ploeg. Maar de grootste support voelde hij de afgelopen paar dagen misschien wel van zijn ouders. Vader Erik, net terug uit Italië. Buongiorno.
3: Buongiorno. Goedemiddag. Hoi, hoi.
0: Hoe was het daar in Italië?
3: Warm. Ja. Net als het afgelopen weekend in Nederland. We hebben 2 fantastische etappes gezien. Hebben we genoten van de Italiaanse cultuur. Dus het was erg leuk.
2: Veel op het terras gezeten tussen de etappes door?
3: Nee. Het was veel te warm. Dus we hebben veel in de schaduw gezeten. Maar ook in de auto. Hè, van de ene locatie naar de andere locatie te gaan.
2: Ja, dit keer in de auto. De vorige keer kan ik me herinneren dat jullie met een camper achter het hele circus aanreden. Was dat dit keer geen optie?
3: Nee, geen optie. Het had te maken met het parcours van de Giro d'Italia, die van Bulgarije naar Noord-Italië ging, weer naar Oost-Italië, West-Italië en Zuid. Dus dat was voor ons niet te doen. Maar ja, er moet ook nog gewerkt worden. Dus die combinatie zorgde ervoor dat we nu een lang weekend geweest zijn.
0: Maar sowieso respect dat jullie dat vorig jaar gedaan hebben. Want ik heb het wel eens een weekje gedaan met de Tour. Maar dan zit je echt heel lang in de auto. Files, omrijden, dat is nog een hele onderneming.
3: Ja, zeker. Ik heb ook groot respect voor mensen die dat ieder jaar doen, hoor. Dat is niet iets wat wij gaan doen. Het was fantastisch om een keer mee te maken. En dan ook nu weer in de Giro je zoon, zeg maar, bezig te zien met het hele team. Maar om jaar in, jaar uit dat te doen, dan moet je wel een enorme diehard zijn.
0: Ja, dit keer was het dus wat relaxter in Italië. Wat hebben jullie precies gedaan daar?
3: We zijn op vorige week vrijdag daar naartoe gevlogen met een huurauto naar Aosta gereden. He, daar was op zaterdag de etappe, de bergetappe. We hebben s'avonds lekker gedineerd. We hebben zaterdagochtend hebben we de start van de etappe gezien. En toen, ja, er werd een lus gemaakt. Na die eerste beklimming kwamen we weer terug in Aosta. En toen zijn wij met de gondel naar boven gegaan. En daar hebben we eigenlijk gewacht totdat alle renners over de finish kwamen.
2: Ja, wat een waanzinnige ervaring moet dat voor jullie zijn. Maar ook zeker voor Tim. Hebben jullie hem ook nog kunnen spreken of was hij veel te gefocust?
3: Nee, we hebben hem zeker nog kunnen spreken. Maar dat varieert wel. Nou, ik vertelde jullie net dat we die eerste dag die bergetappe deden. Met de gondel boven naar de klim gingen. Ja, dat was een drukte van je welste. Maar met name na de koers was het erg lastig om naar beneden te gaan. Want toen moesten tienduizenden mensen van de berg naar beneden. Met de gondel of lopend naar beneden. Maar we hadden het geluk. Tim die regelde dat wij met hem mee en nog een andere renner mee in de gondel naar beneden konden. En ja, dan merk je toch dat het verschil tussen Italië en Frankrijk is.
2: Ja? Op wat voor manier? Ja.
3: Nou, in Frankrijk is alles erg strikt geregeld. En de Fransen zijn ook volgens de letter van de wet, zeg maar. In Italië is men dat ook, maar met een vleugje flexibiliteit. Dus toen ze in de gaten hadden dat die mama van Tim daarbij was, zei dus oké, ga maar meer de gondel in. En ik mocht ook mee.
0: Kijk, ja, die sportcultuur in Italië is toch wel heel anders, hè?
3: Ja. Veel flexibeler, veel relaxter. Maar ook veel emotioneler.
0: Ja, hoe trots ben je op je zoon eigenlijk? Want het is nu al de derde grote ronde die hij doet naar de Vuelta en de Tour.
3: Ja, is toch fantastisch om mee te mogen maken?
2: Ja, dat kan me dat toch bijna niet voorstellen. Ja, want dan zie je hem langs fietsen. Je hoort de naam misschien geroepen worden vanuit de rest van het publiek. Wat gaat er dan door jullie heen, u en uw vrouw?
3: Ja, wat gaat er dan door je heen? We zijn erg nuchter, moet ik zeggen, hoor. Trots gaat er wel door je heen. En zeker op de momenten dat je ziet dat iedereen aan het afzien is. Hè, want je ziet vaak alleen de renners vooraan afzien. Maar je ziet gewoon het hele peloton dat doen. En ook onder de warmte die er is, wat dat doet met renners. Dan mag je wel zeker trots zijn.
2: Ja, dat mogen jullie absoluut. Nu zijn jullie inmiddels weer thuis. Maar Tim, die heeft nog een paar dagen voor de boeg.
3: Ja. Er is aanstaande zondag is natuurlijk de laatste etappe. Eergisteren was de laatste rustdag die ze hadden. Dus hij moest nog 6 etappes doen. Ja, en dat betekent nu ook weer de berg in. En ze hebben nog één mogelijkheid voor eigenlijk een sprintetappe. En ja, daar focussen ze zich een beetje met het team op.
0: Nou, we blijven het volgen. En voor de rubriek 6 voor 7 zijn we vandaag op zoek naar liedjes over Italië. Heb je zelf nog een favoriet nummer over Italië of uit Italië?
3: Goh, zo muzikaal ben ik niet aangelegd. Okay. Nee, schiet me niet zo 1, 2, 3 te binnen.
0: Nou, dan laten we het gewoon aan onze luisteraars over. Dan moeten die maar met de suggesties komen. Erik Naberman, de vader van Tim Naberman. Hartelijk dank voor uw reactie.
2: Ja, wat is dit toch lief om te horen.
0: Ja, geweldig.
2: Trotse ouders vanuit Genemuiden helemaal naar Italië voor de Giro. Het is inderdaad het thema van de 6 voor 7. Liedjes uit en over Italië.
0: Nou, heerlijk. Lekker zomers met dit weer. En dan Italiaanse muziek of muziek over Italië op de radio. Ik kijk alvast uit naar 6:30. Je kan ze doorgeven via de Facebookpagina van Radio Oost. Of via een appje naar 06 4567 1331.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Nu bij Dirk. Kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
5: Voor de grootste keuze in

0: grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie Holt van Holt.
3: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
4: Het is 2 minuten over half 5 op Radio Oost. In Balkbrug is het 25 graden op dit moment. In Lemelen 23 en in Kolmsgaten 26. Het is tijd voor het nieuws, dat krijgen we van Wieke Essendal.
5: Goedemiddag. Een jarenlange ruzie over een zwembad in Tebergen heeft opnieuw voor een rechtszaak gezorgd. Een oud-ondernemer wil documenten zien over de rol van de gemeente bij het zwembadfaillissement in de jaren 90. Volgens hem heeft de gemeente er bewust op aangestuurd dat de man zijn bedrijf kwijtraakte. De Raad van State zegt dat er helemaal geen bewijs voor is. Die uitspraak kwam vandaag. Daarmee krijgt de man dus geen gelijk en blijft zijn zoektocht naar bewijs zonder resultaat. Een wielrenner is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in IJsselmuiden. Het ging mis op een kruising. De wielrenner viel hard, is met een ambulance naar een huisarts gebracht. Hoe het nu met de wielrenner gaat, is niet bekend. De auto heeft veel schade opgelopen door het ongeluk. Voorruit en motorkap zijn beschadigd. Er wordt nog gekeken hoe dat ongeluk precies kon gebeuren. Dementie kost de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit nieuw onderzoek. Het zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook kosten van mantelzorgers. Er wordt gevreesd dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Dementie is deels te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
6: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein, maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
5: Ons land telt waarschijnlijk 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont op dit moment nog thuis. En het zat eraan te komen, maar het is zover. Go Ahead Eagles heeft een nieuwe keeper. De Noorse keeper Kjetil Houw komt transfervrij over van het Franse Toulouse. Tekent vandaag een contract tot in 2029. Hij moet de opvolger worden van Jari de Busser. Vertrekt mogelijk naar het Schotse Celtic. De keeper uit Noorwegen zegt vooral uit te kijken naar de sfeer in de Adelaarshorst in Deventer. En het contact met de supporters. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Dan kijken we even naar de weg en we zien al best wat files ontstaan in Overijssel. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 5. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Zwolle-Noord en Knopert-Hattemerbroek 4 kilometer. De A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West 2. Van Almelo naar de Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost 4 kilometer. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 kilometer. En de N3 137 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de aansluiting met de A28. Daar heb je 2 kilometer file. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is nu al een stuk minder heet dan gisteren. En vanavond en vannacht gaat het helemaal afkoelen naar een graad of 7. Morgen volop zon en het wordt weer iets warmer met 24 of 25 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het zeer warm en broeierig met vrijdag 27 tot 29 graden en zaterdag 26. En naast zon zien we ook wolken waaruit later op vrijdag een lokale onweersbui kan vallen. Op zaterdag is de kans op een bui bij ons nog wat onzeker en vanaf zondag is het wisselvallig bij 22 of 23 graden.

0: Damiano David op Radio Oost met Talk To Me en daarvoor ook Incognito en Always There. En ik zou nu een bruggetje kunnen maken naar het volgende onderwerp. Maar dat is niet nodig, want we gaan het hebben over een brug.
1: En zo is het maar net, Nico. Heel goed. We gaan het hebben over de afsluiting van de Spolderbergbrug in Zwolle. We hebben het er vaker over gehad de afgelopen week. Want het veroorzaakt al een hele tijd verkeershinder door het grote onderhoud aan de brug. Het heeft ook veel gevolgen voor leerlingen en ouders van bijvoorbeeld speciaal onderwijs. Leerlingen van basisschool De Brug worden vaak met taxibusjes gebracht.
2: Waar moeten jullie vandaan komen voor school?
3: Niedolthuis.
2: En hoe lang ben je dan onderweg?
3: Ik heb geen flauw idee.
4: Nu wel zeker een half uur. Ja, minimaal. Misschien nog wel wat langer.
2: Want het is behoorlijke omrijden. Ik kan me voorstellen dat het ook wel even invloed heeft op de ochtendspits zo.
4: Ja, nou op zich gaat de ochtend thuis dan wel goed. Maar het is vooral lastig hem op tijd op school te krijgen. Maar zelf ook op tijd op werk te komen.
0: Ja, voor ouders die hun kind komen brengen is nu een speciale kiss and ride. Precies tot waar auto's kunnen komen. Het laatste stukje moeten ze dan lopen. Maar dat blijkt niet voor iedereen een oplossing.
4: Nou, hij gaat in elk geval met de step. Dan gaan we een beetje sneller. En op de woensdag kan ik in principe een paar minuutjes later komen. Maar dat kan op andere dagen niet. Dus als gisteren ook is hij thuis gebleven. Want we hebben eigenlijk geen keuze.
2: Dus dat betekent thuisonderwijs?
4: Ja, dan heb je allerlei dingetjes op de computer, hè, wat je kunt doen, Figo, ja. En dan moeten we dat zo doen.
1: Ja. Tja, kleine bruggetjes naast de brug waren eerst nog open, maar zijn nu ook dicht vanwege de drukte en ook vanwege verkeersregelaars. Die werden belaagd. Vanaf vandaag staat er een slagboom, vooral bedoeld voor hulpdiensten, maar ook dus voor die taxibusjes van leerlingen. En dat is goed nieuws, zegt de directeur van de basisschool.
5: Chauffeurs zijn er blij mee. Die hebben echt zoiets van, oh, dat geeft ons echt wel meer ruimte en lucht om op tijd ook aan te komen. En wij moeten bij dat poortje staan, zeg maar, bij de slagboom. Nou, ik kan een half uurtje zeg maar iemand regelen in de ochtend. Maar het is nog spannend. Ja, krijg ik het voor elkaar om het 5 dagen in de week voor elkaar te krijgen. Zowel in de ochtend als in de middag zeg maar dat daar iemand dan staat. Want je moet hem met de hand bedienen natuurlijk.
2: Het vergt wel wat van jullie.
5: Ja, maar je wil wel dat alle kinderen gewoon onderwijs krijgen. Het is het recht van het kind om onderwijs te krijgen. Dus dat is wel waar je voor gaat natuurlijk.

0: Gisteren draaiden we het origineel in de 6 voor 7. Nu de cover-uitvoering van Cyril. Je hoorde Stumbling In op een radio-host. En over de 6 voor 7 gesproken. Vandaag hebben we weer een nieuwe versie.
1: Zeker. Vandaag hebben we het over pasta, pizza en vooral wielrennen in Italië. De Giro en dan vooral Tim Naberman uit Genemuiden die meedoet aan die eerste ronde van Italië. Voor hem, het thema van de 6 voor 7 is Italië.
0: En ik word al helemaal blij als ik naar onze inbox kijk. Ja. Want er komen zoveel leuke Italiaanse plaatjes voorbij. Hilde bijvoorbeeld kwam met deze. Felicità. Albano e Romani Power met de Felicità. Jenny kwam weer met een andere. Ja, Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre. En Jan kwam met deze. Gloria, gloria, chiesa di campagna. Umberto Tozzi met Gloria. Weet jij ook nog een goede plaat voor de 6 voor 7? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of met een appje naar 06-4567-1331. En je kunt je diner er nog op aanpassen. Een lekker pizzaatje of een pastaatje terwijl je luistert naar de 6 voor 7.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proef.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Ja,

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke huizen. Onze provincie zit zelfs onder het landelijk gemiddelde. Tussen Almelo en Hardenberg al de hele dag minder stoptreinen, en dat gaat nog tot 8 uur vanavond duren. En de historische watermolen bij Mander krijgt een grondige renovatie de komende tijd. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De verkeersinformatie op Radio Oost. Er staat file op de A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 5. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer. De A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierdewest 3 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierdewest 4 kilometer. En dan nog de N764 Kampen-Zwolle tussen de N50 en Hattemerbroek. IJsselmuiden, daar 2 kilometer file.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Even terug naar het begin van de jaren 90 met London Beat. Je hoorde I've Been Thinking About You.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. We zijn er nog 2 uurtjes lang en we komen alvast een klein beetje in Italiaanse sferen. Want de 6 voor 7 staan in het teken van Italië. Dus dat wordt een heel Italiaans blokje straks om 6:30. En we hebben natuurlijk de actualiteit uit onze provincie.
2: Ja, de actualiteit bijvoorbeeld uit Zwolle. We gaan zo kijken hoe het gaat met demonstranten rond een abortuskliniek. We gaan kijken hoe het vandaag was in het MST. Daar was een hele bijzondere oefening vanmiddag tussen Duitse en Nederlandse hulpverleners. En ja, Stefan Boermans, die gaan we ook bellen. Hij maakt morgen zijn rentree op het beachvolleybalveld.
0: En zoals altijd, rond dit tijdstip zetten we de belangrijkste nieuwsfeiten van de dag voor je op een rijtje. Een meerderheid van de Zwolse gemeenteraad wil dat er strengere regels komen voor demonstraties bij de abortuskliniek. Burgemeester Peter Snijders gaat nu bekijken of actievoerders verder van de ingang moeten blijven. Volgens de raad voelen bezoekers van de kliniek zich regelmatig geïntimideerd. Een mogelijke bufferzone rond het gebouw wordt onderzocht. We spreken zo met de directeur van de kliniek in Zwolle.
2: Er zijn vorig jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor de bouw van tijdelijke huizen in Overijssel. Het ging maar om 72 vergunningen, een jaar eerder nog om 500. Het aantal vergunningen voor tijdelijke huizen is ook landelijk gedaald. Maar de daling hier in Overijssel gaat een stukje harder dan het landelijk gemiddelde.
0: VVD en Jaar 21 willen opheldering van de minister over duizenden ongeldig verklaarde boetes voor zwartrijdende asielzoekers op het traject Zwolle-Emmen. Die boetes blijken niet meer geldig omdat de COA-pas sinds 1 januari niet meer telt als officieel identiteitsbewijs. De partijen vinden dat onbegrijpelijk en oneerlijk.
2: Enschede gaat door met het project Automaatje. De gemeente wil vanaf volgend jaar structureel geld gaan vrijmaken. Bij Automaatje brengen vrijwilligers met hun eigen auto mensen bijvoorbeeld naar een afspraak, een activiteit of een bezoekje. Volgens de ANWB komt de helft van de deelnemers zonder Automaatje nog nauwelijks de deur uit.
0: En bondscoach Ronald Koeman heeft zijn WK-selectie bekendgemaakt. Daarin is plek voor Overijsselaars. Onze sportcollega Bjorn Leverink heeft naar de persconferentie gekeken.
3: Ja, toch nog enkele verrassingen in de selectie van Ronald Koeman voor het WK dat de volgende maand van start gaat. Mats Wiever, een jaar niet bij het Nederlands elftal gezeten, maar mag ineens mee naar het toernooi. Die het EK 2 jaar geleden miste door een blessure. Hartstikke mooi voor hem. Dat geldt ook voor Wout Weghorst en Tijani Reinders uit onze provincie. Het geldt niet voor Frimpong en De Vrij. Frimpong toch wel verrassend dat hij niet bij de selectie zit. Is gewoon fit. Dat geldt niet voor Steven De Vrij. Die kan met een liesblessure, dus die ontbreekt daardoor. Andere verrassing is toch wel Maarten de Roon. Al 2 jaar niet meer bij Nederland zelf al. EK gemist door een blessure en werd daarna niet meer opgeroepen omdat Koeman met jongere spelers verder wilde. Maar hij heeft hem nu toch weer nodig bij het eindtoernooi. Dus dat is heel fijn voor de aanvoerder van Atalanta. Memphis Depay, Jurrien Timber zijn er wel bij. Zijn totaal niet topfit. Maar Koeman vindt ze blijkbaar belangrijk genoeg om ze ook niet helemaal fit mee te nemen en hopen dat ze nog fit worden gedurende het toernooi. En dan is er ook nog Crescencio Somerville, nog in Interland gespeeld. Maar gaat wel mee naar het WK. Koeman liet al een keer ontglippen dat hij een kans maakte en zit er nu dus ook definitief bij. Dus ook mooi voor hem.
0: Ja, en waar mensen zijn geselecteerd, zijn ook mensen niet geselecteerd. En dat geldt ook voor Deventenaar Sam Beukema. De verdediger van Napoli hoopte dat er door blessures bij concurrenten nog een plekje voor hem zou zijn in de selectie. Maar hij viel uiteindelijk af. En wil je het allemaal nog een keertje rustig nalezen? Dan kan het op de sportpagina van oost.nl en in onze app.

0: grote hit van Alex Warren op dit moment. Je hoorde Fever Dream en daarmee is het 14 minuten over 5 geworden op Radio Oost.
1: Het is een bekend probleem. Demonstranten die bezoekers van de abortuskliniek in Zwolle lastigvallen. Bij de ingang worden ze aangesproken, soms zelfs uitgescholden of geïntimideerd. Om het aan te pakken heeft de gemeenteraad gisteravond een motie aangenomen en de burgemeester gaat onderzoek doen.
0: Luna Koops, fractievoorzitter van Pro Zwolle, is een van de indieners van de motie en vertelt wat het inhoudt.
2: Wat betekent dat je binnen een bepaalde straal van de abortuskliniek mag je dus niet demonstreren op die manier zoals dat nu gebeurt. En dat is wat ons betreft een hele belangrijke stap voor de veiligheid en het vertrouwen van vrouwen om de zorg te genieten die ze nodig hebben. Ja, nou, ze worden lastiggevallen met de keuzes die ze maken. Ze worden geconfronteerd met hoe voelt het om hun baby te vermoorden. En dat zijn manieren hoe wij niet het gesprek willen voeren in de stad, zeker met kwetsbare mensen.
0: Ja, we gaan erover doorpraten met Beate Beelen. Zij is directeur van de abortuskliniek waar demonstraties zijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe blij bent u met het feit dat de gemeente de demonstraties strenger wil handhaven?
3: Nou, ik ben heel erg blij dat de gemeente Zwolle gehoor gaat geven aan de mogelijkheden die de uitspraak van de Raad van State nu biedt.
1: Ja, de Raad van State kwam eind vorig jaar inderdaad met een uitspraak om gemeenten wat meer handvatten te geven om inderdaad te kunnen ingrijpen. Kunt u ons even schetsen, wat is soms wel eens de situatie bij u voor de deur?
3: De eenmansacties die geen vergunning nodig hebben om te demonstreren, die positioneren zich recht voor de entree van de kliniek.
1: Ja, en wat gebeurt er dan bijvoorbeeld?
3: Bijzonder, dat is bijzonder intimiderend voor vrouwen die dus bij ons naar binnen willen. En zeker als ze aangesproken worden op een onheuse manier. En dat maakt de vrouwen ontzettend overstuur. En dat ze eigenlijk een beetje ontdaan en al volledig van slag binnenkomen bij ons.
0: Ja, gebeurt dat vaak, die eenmansacties?
3: Dat gebeurt met enige regelmaat. Op dit moment is het echt wel wat minder dan in het verleden was. Maar ze staan met enige regelmaat onaangekondigd voor de deur.
1: Ja, nou gaat het onder andere om handhaven, maar mogelijk ook om een bufferzone, zodat het dus niet op de stoep voor de deur gebeurt. Wat denkt u daarvan?
3: Nou, ik denk dat dus nu met de uitspraak van de Raad van State in hand, het wel voor onze burgemeester ruimte biedt om ook te kunnen handhaven. Want de uitspraak van de Raad van State zegt eigenlijk van, nou, iedereen heeft recht om te demonstreren, maar je moet wel de persoonlijke levenssfeer van de mensen eerbiedigen. Ja. Dus daar mag je die grens niet overgaan. En dat is onder andere dat men kan optreden nu. De handhavers kunnen nu optreden en de eenmansacties vragen / sommeren om op gepaste afstand van de kliniek te gaan staan.
1: Ja, want dat recht om te demonstreren, dat is een groot goed in ons land. Maar dat botst natuurlijk gigantisch met de vrijheid om een abortus te kunnen uitvoeren, om daar terecht te kunnen bij jullie. Die twee dingen komen elkaar daar natuurlijk tegen bij jullie op de stoep, als het ware. Dus u zegt, met de Raad van State in de hand, is dit juridisch nu wel haalbaar?
3: Zeker, want het geeft in ieder geval de burgemeesters daar waar abortusklinieken gevestigd zijn, in ieder geval mogelijkheden, tools in handen om ook daadwerkelijk te kunnen handhaven. Om ervoor te zorgen dat iedere vrouw in Nederland het recht op veilige toegang tot abortuszorg blijft houden.
0: Ja, verwacht u dat de problemen daarmee ook daadwerkelijk opgelost zijn? Want er moet wel daadwerkelijk worden gehandhaafd. En misschien dat demonstranten zeggen van, ja, die boete die neem ik wel op de koop toe. Ik vind het demonstreren belangrijker dan een eventuele geldboete of een andere sanctie die erop staat.
3: Ja, daar kan ik niet over oordelen. Ik weet alleen wel dat ik van mening ben dat met deze uitspraak van de Raad van State er recht gedaan wordt aan de WOM, in dit geval vrijheid van meningsuiting en het recht op om te demonstreren. Maar dat er wel, met inachtneming van het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van in ieder geval onze bezoekers van klinieken, dat daar recht aan gedaan wordt.
1: Ja, de raad in uw stad kwam gisteren dus met een meerderheid. Wanneer verwacht u iets van verandering bij u bij de kliniek?
3: Ik denk dat er eigenlijk door de gemeente Zwolle tot nu toe, die ervaring heb ik, op het moment dat wij melding maken van wanordelijkheden, dat de handhavers van de gemeente vrij adequaat reageren en dan ook bij de kliniek komen om de demonstranten toe te spreken.
0: Nou, laten we hopen dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja. Mevrouw Beelen, hartelijk dank voor uw reactie.
3: Graag gedaan.
0: En meer over de aanpak van de demonstraties voor de abortuskliniek in Zwolle lees je op onze site oost.nl en in onze app.

0: Fijne zomerse klanken op radio's van Mink de Vil. Je hoort de Spanish Stroll. En die zomerse klanken gaan we volgens mij ook krijgen in de 6 voor 7. Want die staat in het teken van Italië.
1: Ach, wat een heerlijk land en wat een heerlijke muziek komt er al binnen. Je hebt nog een uur de tijd om jouw Italiaanse plaatjes door te geven.
0: En er komen inderdaad leuke suggesties binnen. Bijvoorbeeld Gert kwam met deze. Dat vond ik wel de goede erbij pakken. Het is deze. Nou, Pompeii, heel goed. Van Bestel. Wat dacht je van deze? Dat was de keuze van Siska Mattia Bazar. En deze is ook veel aangevraagd. Ja, Bicycle Race, dat is natuurlijk de Giro d'Italia die op dit moment aan de gang is. En dat was ook de aanleiding om dit te kiezen voor de 6 voor 7. Had jij ook nog een leuke plaat die te maken heeft met Italië? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost of de app van Oost.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
5: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. deweertasperges.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
8: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Het is 5:30. We kijken even snel naar de thermometers in onze provincie en zien dat het in IJsselmuiden 22 graden is op dit moment. In Dedemsvaart 23 en in Lonneker ook 23 graden. Het belangrijkste nieuws nu, hier is Wieke Essendal.
10: Goedemiddag. Onze provincie wil ruim 4,5 miljoen euro uittrekken voor de viering van het 500-jarige bestaan van Overijssel. De coalitiepartijen hadden al afgesproken 500.000 te investeren. Als de provinciale staten over een maand instemmen met het plan, komt daar dus nog eens 4 miljoen euro bij. Het geld moet worden gebruikt voor allerlei activiteiten door de hele provincie. Samen met organisaties is al een eerste plannetje gemaakt voor dat jubileumjaar. En ook de Overijssel Academie is daarbij betrokken.
11: Wij merken ook al wel in hoe wij benaderd worden in reacties dat mensen er echt wel over nadenken. Dat er al vragen komen van wij willen dit of dit met 500 jaar Overijssel. Dus daar zit wel iets aan te komen. Maar het is nog zaak om dat in een programma en in een vorm te gieten natuurlijk.
10: Ja, daar hebben ze nog even de tijd voor, want dat feestje is pas over 2 jaar. Een legervoertuig is vanmiddag op een auto gebotst op het bedrijvenpark Twente in Almelo. Het gebeurde vlak voor de uitgang van een legerdepot op dat terrein. Er is veel schade aan beide voertuigen, maar er raakte gelukkig niemand gewond. Wel zijn de voertuigen weggesleept. Omdat er ook een legervoertuig dus bij was betrokken, handelt de marechaussee dat ongeluk nu even af. Brand vanmiddag in een heftruck in Dalfsen. Het ging waarschijnlijk mis bij werkzaamheden. De brandweer was er snel bij en kreeg de boel onder controle. Ook daar niemand gewond gelukkig. Ook een waterwagen uit Ommen kwam nog naar de plek van de brand, maar hoeft uiteindelijk niet worden ingezet. En het online archief van Beeld en Geluid is een heel groot succes. Sinds de opening gisteren is die site al meer dan 200.000 keer...

0: Ja, Zwiebertje kun je dus nu bekijken. En ook bijvoorbeeld de serie Floris of het programma Kopspijkers. In totaal zijn in elk geval 700.000 uitzendingen van de publieke omroep online beschikbaar gemaakt. Het is gratis. Voorheen kon je dat allemaal niet bekijken. Mocht je je vanavond nou vervelen, zou ik denken, zet die site even open. Het is echt heel erg leuk om even doorheen te rommelen.
1: Want hoe ver gaat het terug in de tijd?
0: Richting de jaren 50.
1: En de meest recente is?
0: Redelijk recent. Volgens mij ook wel dingen uit de jaren 10. Bijvoorbeeld van een paar jaar geleden eigenlijk nog. Het is echt leuk om even doorheen te grasduinen. Er staat van alles op en je kunt alles naar hartelust aanklikken.
1: Nou, goede tip.
0: Meer nieuws, dat vind je dan weer op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dan kijken we nog even naar de verkeersinformatie. Hier staat file op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 7 kilometer met 15 minuten vertraging. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. De A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost 3 kilometer. De A35 Almelo-Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost 4 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West 3. En dan nog de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek in Kampen, daar hebben we 6 kilometer file. En dan tijd voor het weer en Margot Ribberink. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nico.
1: Nou, het is nog net zo zonnig als gisteren, maar een stuk aangenamer, denk ik, voor veel mensen.
2: Ja, ja, wat een lekker dagje vandaag met temperaturen op sommige plaatsen 9 graden lager dan gisteren. Gisteren 30, 31, 32 graden. Vandaag 22,0 in Heino en 22,3 in Enschede. Maar ja, de zon die maakte natuurlijk dat het een prachtige voorjaarsdag was. We zitten nog in de lente natuurlijk, met 11 uur zon. En we zaten ook een beetje aan de goede kant, want er was wel bewolking, maar die dreef vooral over de provincies Noord-Holland, Utrecht en ook over Gelderland. Maar wij zaten aan de zonnige kant, maar wel met die noordoostelijke wind, de windkracht 3, en de aanvoer van een hele andere luchtsoort, waarbij die temperatuur dus bescheiden bleef. Maar met de zon erbij was het natuurlijk heerlijk doeweer.
1: En blijven we dat mooie weer vanavond ook houden?
2: Zeker, vanavond is het ook vrij helder. Klein beetje bewolking zien we wel. En in deze luchtsoort gaat het ook lekker afkoelen. Het wordt veel koeler dan afgelopen nachten. Dus hangt de warmte nog in je huis, dan even alles tegen elkaar openzetten. En dat is vooral morgenochtend vroeg als de zon opkomt. Dan bereiken we temperaturen tussen 6 en 8 graden. En morgen wordt ook een aardige dag. Hoewel die ietsjes warmer gaat verlopen dan vandaag. Gemiddeld 24 graden. Maar opnieuw weer heel veel zon en een zwakke tot matige oostelijke wind. En dan, Nico, ja, dan is het weer puffen geblazen. Want we krijgen nog 2 hele warme dagen. Vooral de vrijdag, 29, misschien wel 30 graden. Met een hoge luchtvochtigheid en ook kans op een regen- of onweersbui.
1: En is er op de lange termijn al wat duidelijkheid te geven?
2: Ja, dat proberen we natuurlijk. Hè. Na die vrijdag en die zaterdag die heel broeierig warm verlopen met lokale regen- en onweersbui, gaat vanaf zondag de temperatuur iets naar beneden. Maar temperaturen van 23 graden zijn nog steeds boven normaal. Dus koud wordt het niet in de eerste week van juni, maar wel wisselvallig. Vooral vanaf dinsdag zien we de neerslagkansen oplopen.
1: Margot Ribberink, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Even twee grootheden achter elkaar op radio's. Dit was Bryan Adams met The Summer of 69... en voor Madonna met Material Girl.
1: We gaan naar Enschede. Daar was vandaag een crisissituatie. Althans, een nep-crisis kunnen we wel zeggen. Bij het MST in Twente vond een grote grensoverschrijdende rampenoefening plaats.
0: Nederlandse en Duitse zorg- en hulpverleningsorganisaties trokken samen op en verslaggever Daan Brunsman was erbij. Goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Wat was precies het scenario daar?
2: Ja, het scenario was eigenlijk dat er een enorme ramp was gebeurd in het Volkspark in Enschede. Er was een evenement daar en er waren zo'n 1500 bezoekers. En op een gegeven moment gaat dan de vuurwerk die gaat aan. En die installatie was geknald. Dat was dus het scenario dat ze oefenden. 200 gewonden, mensen die bijvoorbeeld onder het podium terechtkwamen. Mensen met brandwonden, mensen die dingen hadden gebroken. Mensen die rook hebben ingeademd, noem het maar op. En in die chaos moesten eigenlijk geschapen worden. Dus ziekenhuizen in de hele omgeving, dus bijvoorbeeld in Enschede en Winterswijk deden mee, maar ook Duitse. En hoe dat allemaal logistiek in zijn werk gaat, dat was eigenlijk wat er vandaag getraind werd.
1: Ja, dit klinkt als een gigantische ramp, als het zou gebeuren. Nogmaals, het was dus niet aan de hand vandaag, het was een oefening wat dat betreft. Dat klinkt alsof er dan ook heel veel figuranten en mensen bij betrokken waren vandaag.
2: Ja, dat zou je denken, maar de figuranten waren eigenlijk gewoon magneetjes en poppetjes wat ze deden, want het was echt het trainen van het logistieke gedeelte achter zo'n ramp. Ze hadden dus een heel groot bord met waar de mensen dan lagen in het Volkspark en dan gingen ze kijken van wie is er heel zwaar gewond, die moet dus het eerste naar Enschede. Mensen die minder zwaar gewond raken, die moeten dus bijvoorbeeld naar ziekenhuizen in Duitsland. Hoeveel ambulances hebben we? Hoeveel artsen hebben we? Noem het maar op. Mensen die meedoen aan zo'n incidentenbestrijding, die moeten er natuurlijk ook zijn. Dat is een beetje hoe ze in zijn werk ging. En dat werd dus ook uitgelegd door een van de mensen die het heeft opgezet vandaag.
3: We gebruiken hiervoor de zogenaamde Emergo Train System. Dat is eigenlijk een soort uitvergroot gezelschapsspel, zou je kunnen noemen. We werken met geplastificeerde kaartjes van patiënten, van verpleegkundigen, van alle functionarissen die bij de hulpverlening van de ramp konden kijken. Geplastificeerde kaartjes van diverse type ambulances, ook uit de verschillende landen. En daarmee kunnen we voor de medewerkers redelijk realistisch nabootsen hoe een ramp verloopt.
0: Nou, een hele operatie dus. Wie deden er nou allemaal mee aan deze oefening?
2: Ja, deze mensen waren dus allemaal in het MST vandaag. Maar het is echt een hele lijst aan mensen en organisaties die vandaag meededen. Van de Nederlandse kant waren het de mensen vanuit de meldkamer. Die moeten alles aansturen vanuit hun kamertje wat er op de grond gebeurt. Maar ook de ambulanceverpleegkundigen uit Nederland. En dan heb je dus de officieren van dienst, zoals dat heet. Dus dat zijn eigenlijk de managers van de ambulancebroeders, heel grofweg gezegd. En dat waren dus het MST, het ziekenhuis in Enschede en het ziekenhuis in Winterswijk. Dat is het streekziekenhuis Koningin Beatrix. Maar het was een grensoverschrijdende oefening. Dus ook vanuit Duitsland waren er echt heel veel mensen die meededen aan deze oefening. Dat waren dus ook weer meldkamermensen, ambulancebroeders, et cetera. Ook weer de officieren van dienst uit Duitsland. En maar liefst 4 ziekenhuizen uit Duitsland. Dus het is echt best wel een groot aantal. Dat waren de ziekenhuizen in Ahaus, Bocholt, Borken en Gronau die meededen aan deze oefening.
1: Ja, nou klinkt dit vooral als een ontmoeting en vooral als een oefening nog een beetje op papier. Maar wat hebben we er straks aan als het echt misgaat een keertje?
2: Ja, het is dus eigenlijk het creëren van een geoliede machine. Want het is niet de eerste keer dat ze dit doen. En wat vandaag ook nog wel mooi was aan deze oefening is dat ze ook echt een convenant hebben getekend. Het houdt in dat ze echt een aantal afspraken zwart op wit op papier hebben gezet. Hoe ze deze samenwerking vormgeven. Want het is echt vanuit de EU-regio of de EU-regio, hoe je het ook wil uitspreken, is dit opgezet. En dat staat nu zwart op wit. En daar hebben we ook even een stukje geluid bij, volgens mij.
1: Dat hebben we nu over niet, maar het is ook fijn dat je dat uitlegt. Want dat is belangrijk dat dat dus nu inderdaad dus officieel is ondertekend door beide landen wat dat betreft.
2: Inderdaad, nee, het was dus mevrouw, dat is dus de wethouder van de gemeente Borken, of een Kreisborken heet het dan. En die vertelde eigenlijk wat er dus wat op wit is gezet. Dus er was bijvoorbeeld iets heel simpels, bijvoorbeeld portofoons die op het moment dat er een hele grote crisissituatie is, die daar gewoon worden uitgedeeld. Want de Nederlandse en de Duitse portofoons die werken niet op elkaar. Dus dan komen ze met een bak met portofoons en dan kunnen ze wel met met elkaar communiceren. Dus dat soort dingen die worden dan nu zwart op wit gezet, zodat dat gewoon allemaal soepeltjes verloopt eigenlijk. Allemaal dat soort kleine dingen om het allemaal net een stukje makkelijker en beter te maken eigenlijk.
0: Ja, want je had het over een geoliede machine. Was het dat vandaag al? Of zijn er nog wel verbeterpunten inderdaad?
2: Ja, eigenlijk was het wel een geoliede machine, want we mochten zelfs bij de evaluatie zijn. Dat is echt niet elke dag dat mag als pers zijn, maar ze hadden eigenlijk een hele kleine punt waar ze het over hadden dan dat het goed ging, maar dat één persoon misschien wel naar een ander ziekenhuis had gemoeten. Maar het waren dus echt de puntjes op de i die ze zetten op zo'n bij zo'n oefening. Dus in grote lijnen klopt het allemaal. Dus niks op aan te merken eigenlijk.
0: Nee, nou ja, goed, als je als verslaggever al bij de evaluatie mag zitten, dan was het vaker teken dat het goed is gegaan. Daan Brutsman, dankjewel. En voor alle duidelijkheid, het ging dus om een oefening. Dus wie later is ingeschakeld, er is echt geen ramp gebeurd. Het was allemaal maar nep. Nu Creedence Clearwater Revival op Radio Oost.

0: Miley Cyrus was dat en Flowers op Radio Oost. En wij gaan straks ook nog eventjes de bloemetjes buiten zetten in het laatste uur van dit programma. Maar voor het zover is, een ouwtje van Manfred Mann.
1: There's

0: Bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer is Cultuurcafé te gast bij Rips & Blues in Raalte. Met de legendarische Emilio Castillo van Tower of Power. De beste bluesgitarist van de Benelux, Lijf de Leeuw. De tributeband Beach Boys Best. En veel leuke mensen. Natuurlijk de beroemde ribbetjes en heel veel sfeer.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
7: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Voor de grootste keuze.

0: Let's go!
1: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
2: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Onze provincie wil ruim 4,5 miljoen euro uittrekken voor de viering van 500 jaar Overijssel. Over 2 jaar, dan is dat feestje zover. Tussen Almelo en Hardenberg al de hele dag minder stoptreinen door een tekort aan spullen. En dat gaat nog tot 8 uur vanavond duren. En drukte in de moskeeën vandaag, ook in Overijssel, want het offerfeest is vandaag begonnen. Je leest er meer over in de app
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Doral Megens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Zonder verkeersinformatie op Radio Oost. Met nog 1 file op dit moment. Die staat op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer file en 10 minuten vertraging.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Robert Palmer opent woensdagavond op Radio Oost. Je hoorde Addicted to Love.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendaal.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. We zijn er nog tot 7 uur met best veel onderwerpen nog.
2: Zeker, we nemen je mee de avond in. We gaan kijken naar het amateurvoetbal. We zijn zo nog te vinden in het centrum van Deventer. Morgen zijn we dan weer te vinden in de rechtbank. En heel hoog in de boom.
0: Heel hoog in de boom.
2: Dat hoor je morgen.
0: Ja, dat klinkt spannend. We gaan nog even bellen met Stefan Boermans, de beachvolleyballer uit Borne. Die even een sabbatical heeft genomen, maar deze week zijn rentree gaat maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die ervoor staat. En we hebben natuurlijk de 6 voor 7, dus blijf lekker luisteren.

0: Olivia Dean was dat en So Easy. En dat maakt het 6:11.
1: Ja, het zou de titel van een boek kunnen zijn. Boom Boom Boermans is back, jawel. We hebben het over beachvolleyballer Stefan Boermans uit Borne. De afgelopen paar maanden hield hij even pauze. Maar morgen dan maakt hij zijn rentree op een toernooi in Tsjechië. En dat doet hij met een nieuwe partner.
0: En live vanuit Tsjechië spreken we nu met Stefan. Goedenavond.
2: Ja, hoi, goeie avond. Wat een leuke introductie, dankjewel.
0: Ja, nee, onze redacteur was in topvorm. Boom Boom Boermans is back, schreef hij.
2: Ja, nee, dat klinkt hartstikke leuk en ja, het is ook zo.
0: Ja, ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja, ik heb de afgelopen weken hard getraind om weer helemaal in ritme te komen en met mijn nieuwe maat te wennen aan de afstemming. En we hebben hier nu 2 dagen goed kunnen trainen, dus we hopen er morgen klaar voor te zijn, ja.
0: Ja, en de fitheid is dus ook wel goed?
2: Ik moet zeggen, ik ben behoorlijk verrast over hoe snel ik het alweer op heb gepakt. Dus ik ben niet 100% fit, daar ga ik niet over liegen. Maar ik ben goed genoeg fit om een lekker toernooi te gaan spelen, ja.
0: Ja, want je bent er nu 5 maanden uit geweest vanwege een soort van sabbatical. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja, nou, dat is een beetje door andere mensen is het zo genoemd uiteindelijk.
0: Oh.
2: Dat maakt niet uit. Er was een reden voor dat ik binnen het team met de bond, dat ik wat, niet oneenigheden had, maar ik had een andere visie op hoe ik graag mijn carrière zou willen invullen. Dus ook met camps en andere dingen in mijn vrije tijd proberen in te plannen. En dat ging niet helemaal gepaard met hoe we vorig jaar te werk gingen. Dus ik zei, nou, dan ga ik nu 1.5 jaar ertussenuit om die camps te kunnen doen, zodat ik daar hopelijk dus energie uit haal en daarna weer 2 jaar aan de bak kan. Want over 2 jaar zijn de Olympische Spelen. Dus ik heb nu 1.5 jaar de wereld rondgereisd, genoten, heel veel mensen ontmoet en nu ben ik weer klaar om toernooi te spelen.
1: Ja, hoe moeilijk is het dan om toch weer in dat sportritme te komen als je inderdaad 1.5 jaar lang op allerlei prachtige plekken bent geweest om ook een beetje te genieten? Kom je dan vanzelf weer in die sportfocus?
2: Nou ja, gek genoeg zegt iedereen dus. Hè? Maar je neemt 1.5 jaar pauze van het beachvolleyballen en je gaat eigenlijk alleen maar meer beachvolleyballen.
1: Ja.
2: Dus ik ben juist camps gaan draaien omdat ik zo geniet van de sport en het gevoel heb dat ik nu als nog steeds actieve speler heel veel terug kan geven aan de volleybalcommunity. Aan de letterlijk mensen wereldwijd. Van Azië, Afrika tot aan Amerika en Mexico. Dus ja, ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Heel veel tips en tricks meegegeven. Maar zelf dus ook wat demonstratiewedstrijdjes gespeeld en een toernooi in Amerika meegedaan. Dus ik ben best actief gebleven. Alleen echt om op dit niveau te acteren, ja, daar moet er wel even een tandje bij op. En dat heb ik dus nu 3 weken geleden weer echt fanatiek opgepakt. Dus ik heb best wat spierpijn gehad de afgelopen dagen, maar dat is het allemaal waard.
0: Is het ook goed geweest om even afstand te nemen van de topsoort, om de accu weer een beetje op te laden?
2: Ja, dat vind ik wel. Wij hebben achteraf een foute keuze gemaakt, vind ik voor mezelf, dan na de Olympische Spelen. Toen heb ik die rust niet genomen. Toen dacht ik, nou, 2-3 weken ertussenuit en daarna weer verder voor het nieuwe seizoen. Maar ik had destijds eigenlijk al even aan de bel moeten trekken van, hey jongens, ik wil leuke andere dingen doen, nog steeds met beachvolleybal. Maar daarom heb ik ervoor gekozen om dat nu te doen. Omdat het afgelopen 1.5 jaar, dus na het WK, heb ik die pauze genomen, dat ik ook de ruimte en de tijd ervoor had. Er waren weinig belangrijke toernooien die ik miste. En omdat ik dus nu weer aansluit, speel ik ook genoeg toernooien die we meetellen voor de ranglijst voor de Olympische Spelen straks. Dus ja, het is ook wel het moment om nu weer in te stromen, ja.
1: Ja, je sluit weer aan en dat doe je ook met een nieuwe partner, Alexander Brouwer, ook een hele grote naam. Zijn jullie al een beetje goed op elkaar ingespeeld?
2: Ja, wat ik net zei, we zijn 3 weken samen aan het trainen, maar we hebben gisteren en vandaag echt heel lekker samen getraind. Dus dat geeft wel veel zelfvertrouwen om te spelen. Maar hoe dat onder wedstrijddruk gaat, ja, dat gaan we ervaren. Dus we grappen er al een beetje over van ja, op trainingen gaat alles leuk en aardig, maar eens zien hoe het onder druk gaat. Dus ja, ik ben zelf ook heel benieuwd, maar ik heb een echt goed gevoel erover. En dat moet je denk ik ook wel hebben voordat je een toernooi instapt. Dus als jullie mij morgenavond nog een keer bellen, dan kan ik je meer vertellen.
0: Maar wat is nou het allermoeilijkste als je met een nieuwe partner gaat spelen?
2: De afstemming in blokverdediging. Dus met beachvolleybal speel je natuurlijk met z'n tweeën. Ik ben dan altijd degene aan het net en mijn maat in het achterveld. Maar ja, op het moment dat ik een bepaalde actie of een keuze aan het net maak, moet hij daarop reageren. Ik kan niet zien wat hij doet. Dus hij moet er eigenlijk heel erg aan wennen hoe ik beweeg en wat ik op welke momenten doe aan het net. Om die ballen achter mij te verdedigen. En dat heeft gewoon even tijd nodig, want je weet zomaar aan iemand zijn bewegingsritme. En aan de manier van praten in het veld. Dus welke type sets wil je, hoe breed, hoe snel. Dus het ritme eigenlijk van elkaar herkennen. En dat heeft tijd nodig. Maar wat ik zeg, we hebben 3 weken echt intensief getraind. 2 keer 2 uur per dag ongeveer. Dus we hebben aardig wat uren gemaakt om hier klaar voor te zijn.
1: Ja, flink gezweet de afgelopen dagen, kan ik me voorstellen. Nou zitten we hier in Nederland in een soort van hittegolf de afgelopen dagen. Jij bent natuurlijk wel wat gewend. Maar hoe zijn de omstandigheden in Tsjechië?
2: Ja, nou vandaag was het ook behoorlijk zonnig, dus hoog in de 20 graden was het. Maar ik was vanmiddag even met mijn vriendin aan het bellen en die zei inderdaad, die ligt in de zon 33 graden, maar besloot toch om even de schaduw op te zoeken in het eind van de middag. Dus dan ben ik blij dat ik hier lekker in de zon sta, maar het niet zo warm is als in Nederland.
0: Wat is je doel eigenlijk in dat toernooi?
2: Ja, dat klinkt heel stom, maar wij hebben bewust nog niks uitgesproken qua doelstelling. Omdat we nu als eerste keer samenspelen eigenlijk willen ervaren hoe het gaat. En dus de ervaring van dit toernooi, dus het resultaat wat hierop volgt, dat we dat mee willen nemen in de toernooien die later dit seizoen gaan komen. Want we hebben aan het eind van het seizoen in augustus het Europees kampioenschap, wat eigenlijk als piekmoment geldt. Dus ja, uiteindelijk, je wil elke wedstrijd winnen. Maar of dat heel realistisch is voor ons nu, weet ik nog niet. Maar we gaan er natuurlijk met alle vertrouwen morgen in. We hebben sowieso 3 poolwedstrijden. En afhankelijk van hoe je het in je pool doet, ga je daarna dus verder. Dus ik hoop dat we de pool sowieso overleven en daarna misschien nog 1 of 2 rondes winnen. Maar mochten we voor de medailles meedoen, dan is het meer dan geslaagd. Maar eerst de poolfase spelen.
0: Ja, maar afgaande op de trainingen zijn de eerste voortekenen dus best gunstig wat betreft de nieuwe samenwerking.
2: Ja, ik moet oppassen dat ik mezelf niet voorbij praat. Maar we voelen ons lekker en we zitten er goed in. Ja, en een nieuwe partnership is natuurlijk altijd leuk. Dus we nemen dat gewoon als positief vertrouwen mee, ja.
0: Nou, we blijven het volgen. Heel veel succes in Tsjechië en succes daar. Boem, boem, Boermans, hij is back. En dat zullen we weten ook.
2: Ja, super. Hartstikke bedankt en een fijne uitzending nog.
0: Ja, dankjewel. Fijne avond.

0: De Cornels en 74-75, dat is alweer een tijdje geleden. Wij gaan juist vooruitkijken naar vanavond en morgen. En dat overzichtje beginnen we vanavond bij het amateurvoetbal. Want Heino en Neo hopen op promotie naar de derde divisie. Heino speelt straks thuis tegen Tech uit Tiel. En Neo speelt op het eigen veld in Borne tegen Jos Watergraafsmeer. En Deto uit Vriezenveen hoopt juist in de vierde divisie te blijven. Zij beginnen zo aan de uitwedstrijd tegen Biekwik uit Haren. En al die wedstrijden trappen af om 8:00.
1: In Deventer is vanavond een grote ontruimingsoefening. Het gebeurt met figuranten die allerlei scenario's gaan spelen. Het is een actie van de gemeente, de veiligheidsregio en de horeca om de binnenstad brandveilig te maken.
2: We hebben hier mensen boven wonen, dus ja, daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn dat daar iets mee gebeurt.
3: Ik vind het een hele goede actie, omdat er toch op sommige plekken ook wel heel veel brand is. En dan vind ik het juist goed dat ze voor de veiligheid juist extra rekening houden daarmee.
1: Ja, de actie is vooral bedoeld richting het WK voetbal. Dan worden in veel kroegen vlaggetjes en andere brandbare versiersels opgehangen.
0: En vanavond dompelen we ons ook weer onder in muziek in Overijssel. En dit keer is het een bijzondere aflevering van het Cultuurcafé.
4: Op locatie.
5: Dit keer niet vanuit ons eigen café.
4: Nee.
5: Maar vanaf Rips & Blues in Raalte. De 28e editie. En wij zijn erbij. Geweldig.
4: Wordt gespeeld door de blueslegende Robert Cray Band. Maar bijvoorbeeld ook de soul en funk legendarische band Tower of Power.
5: En Lijf de Leeuw. De beste gitarist uit de Benelux.

0: Ja, het is gewoon een hele fijne, leuke, ongedwongen sfeer. En iedereen komt hier voor de muziek, voor de goede vibes. Mensen komen hier voor passie. En dat is hetgene wat we hier met z'n allen voelen. En dat is meer dan gaaf om daar deel van uit te mogen maken.
1: Nou, klinkt goed. Het Cultuurcafé vanavond ieder uur op TV Oost.
2: Morgen, dan draait het in de rechtbank om een bekende zaak uit onze provincie. De biologische ouders van twee vermiste kinderen in Dalfsen staan dan voor de rechter. Een jaar geleden verdwenen die twee kinderen, werden later teruggevonden in België na een Amber Alert. En zo'n alert wordt echt niet zomaar verstuurd, vertelt deze politiewoordvoerder.
3: Het is natuurlijk een redelijk zwaar middel dat we inzetten. Omdat we de ernst echt van deze situatie in hebben gezien. En we ook ons zorgen maken over de welzijn van de kinderen. En dan bekijken we natuurlijk eerst allerlei andere mogelijkheden. En op het moment dat we daar nog niet toe zijn gekomen, gaan we dit Amber Alert inzetten. En dat hebben we in deze ook gedaan. En we realiseren ons echt dat dit een enorme inbreuk kan zijn op privacy. Maar met alle... Het idee dat we hebben hiervan, was dit nodig.
1: De Tweede Kamer debatteert morgen over de woningbouwplannen. Er ligt nogal een opgave, het bouwen van ongeveer 1 miljoen huizen in 4 jaar tijd. Stilstand is volgens het kabinet geen optie, maar het volle stroomnet, stikstof, het gebrek aan bouwvakkers en oplopende kosten maken het steeds lastiger de doelstellingen te halen. En dat is ook een bekend probleem in onze provincie.
2: En reis je morgen via de A1, dan kan het verstandig zijn om even de routeplanner te checken. Vanaf 8 uur morgenavond zijn er spoedwerkzaamheden tussen Azelo en Rijssen. Zorg voor extra reistijd, zelfs een uur. Die werkzaamheden die duren nog tot volgende week maandag.
1: En het NK Boomklimmen begint morgen in het Volkspark in Enschede. En nee, dat is geen speelmiddag voor kinderen. Het gaat echt ergens om. Professionele klimmers en studenten gaan de strijd aan om het nationaal kampioenschap en kwalificatie voor het EK en WK. Dus serieuze business daar. Je hoort er morgenochtend meer over hier op Radio Oost.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
8: 1 minuut over 6:30 in Lemmerleveld is het kwik gestegen naar 21 graden. In Weijen 22 en in Overdinkel ook 21 graden. Het belangrijkste nieuws nu op een rijtje gezet door Wieke Essendal.
9: Goedenavond. De gemeente Enschede zoekt nog steeds naar een plek voor de opvang van 50 minderjarige asielzoekers. Volgens de spreidingswet is de gemeente verplicht om de opvang te regelen, maar is dat nog niet gebeurd. Enschede zegt dat er ruimte is in het AZC aan de Parkweg, maar volgens het COA kunnen daar geen extra minderjarigen worden geplaatst. Het ministerie heeft de gemeente inmiddels gewaarschuwd en wil dat er snel een oplossing komt. De gemeenteraad van Zwolle wil harder optreden tegen demonstraties bij de abortuskliniek. Burgemeester Snijders gaat kijken of acties direct voor de ingang kunnen worden beperkt of verboden. Aanleiding zijn klachten over bezoekers die worden aangesproken en geïntimideerd. En dat ziet ook de directeur van de Zwolse kliniek.
10: Dat is bijzonder intimiderend voor vrouwen die dus bij ons naar binnen willen. En zeker als ze aangesproken worden op een onheuse manier. En dat maakt de vrouwen ontzettend overstuur. En dat ze eigenlijk een beetje ontdaan en al volledig van slag binnenkomen bij ons.
9: Ja, de raad denkt nu aan een bufferzone van 500 meter rond de kliniek. Volgens een uitspraak van de Raad van State mogen gemeenten sneller ingrijpen bij demonstraties rond klinieken om de veiligheid

0: en privacy van bezoekers te beschermen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat kroegondernemers gratis wedstrijden van Oranje op grote schermen kunnen uitzenden tijdens het WK voetbal. Nu vraagt de NOS daar nog geld voor. Volgens VVD-kamerlid Arend Kiesteman uit Zwolle past het niet bij de publieke omroep die met belastinggeld wordt betaald. De Kamer wil dat het kabinet de NOS aanspreekt en de regels voor de start van het WK nog aanpast. En de gemeente Zwolle investeert ruim 8 ton in de aanleg van inclusieve speeltuinen. Het zijn speeltuinen waar kinderen zonder en met handicap samen kunnen spelen. Deze moeder en haar dochter zijn er heel blij mee.
1: Heel vaak zie je dat speeltuinen als ondergrond zand hebben. Nou, met een rolstoel kom je daar al niet doorheen, dus dan kom je al niet bij de speelattributen. En hier zijn ook een aantal speelattributen toegevoegd waar Joelle ook met haar rolstoel kan spelen.
2: Dan ga ik te op de trappen en dan gaat Omi ervoor staan en dan gaan we hier ook.
0: Ja, op dit moment zijn er 2 inclusieve speeltuinen in Zwolle, maar dat moeten er 17 gaan worden. Eentje in elke wijk, zegt deze wethouder.
3: Als wij dan een grof ontwerp hebben, willen we dat met de buurt gaan bespreken. En als dan iedereen met elkaar akkoord is, misschien wat aanpassingen gedaan, dan gaan we op alle plekken in 2026, 2027, misschien een klein beetje nog 2028, al die speeltuinen aanleggen.
0: Ja, meer hierover en ook alle andere zaken uit Overijssel, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Om de verkeersinformatie met nog 1 file op dit moment. Die staat op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Daar beland je in 4 kilometer file. En dan kijken we nog even naar het weer. En Margot Ribberink, komende nacht staat volgens mij in het teken van afkoelen.
5: Ja, vandaag werd het sowieso al minder warm dan gisteren. 31 graden gisteren, 22 vandaag. En in deze koele luchtsoort, aangevoerd met een noordoostelijke wind, gaat het vanavond wat sneller afkoelen. En aan het einde van de nacht zien we zelfs temperaturen ver beneden de 10 graden, 6 tot 8 graden. Dus als het nog warm is in je huis, moet je vooral morgenochtend even lekker alles tegen elkaar openzetten. Morgen warmt het wel ietsjes sterker op dan vandaag. Dat komt omdat de wind naar het oosten draait. Daar komt iets drogere en warmere lucht vandaan. Dat betekent temperaturen 24 lokaal 25 graden en heel veel zonneschijn. De zon die schijnt ook met sterkte 6, dus het is wel weer eventjes smerig geblazen. En vrijdag en zaterdag, dan hebben we een andere warmte. Het wordt echt broeierig warm, vooral vrijdag met 28, 29 lokaal 30 graden. En ook op zaterdag is het broeierig warm. Met zon, wolken, waaruit ook een eerste lokale regen- of onweersbui kan vallen. Dat is een beetje de voorbode voor de eerste week van juni vanaf zondag. Maandag, dan wordt het duidelijk wat wisselvalliger en zullen de temperaturen een stapje terug doen. Maar 22, 23 graden is nog steeds behoorlijk voor deze tijd van het jaar.
4: Margot, dankjewel.
6: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
4: En ik hoop dat je al helemaal klaar zit met je pizza of een pasta en je groen-wit-rode vlaggetje. Want de 6 voor 7 staat vandaag in het teken van Italië.
0: Ja, heel veel lekkere plaatjes. Dank voor het aanvragen. Bijvoorbeeld Bestiel en Pompei.
4: Zucchero mag natuurlijk ook niet ontbreken. Hij komt voorbij met Il Volo.
0: Deze is dubbel leuk. Gino Vanelli en People Gotta Move zoals Tim Naberman.
4: Ook een mooi plaatje uit de jaren 90 van Nek Laura Nonché.
0: Queen mag natuurlijk niet ontbreken bij de Giro en de Bicycle Race.
4: Maar we beginnen nu met een mooi plaatje van Albano e Romina Power. Hier is Felicita. MUZIEK

0: Prachtig, die Italiaanse muziek op Radio Oost. Zucchero was dat met Il Volo.
1: Je hoorde ook Pompei van Bestil.
0: En we begonnen deze 6 voor 7 met Albano e Romina Power met Felicita.
1: We zijn er nog niet gelukkig, want Nek komt er nog aan met Laura Nonche.
0: En in Italië wordt natuurlijk de Giro gereden. Dat is een bicycle race, dus Queen komt er straks ook aan.
1: En People Gotta Move samen met Gino Vanelli.
2: De 6 voor 7.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
3: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
2: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
2: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
6: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
5: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: De Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
4: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
3: De Nederlandse defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
5: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
3: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
4: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
2: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

into the verse now.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over de heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Maar Washington noemt die publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketamine Koning had, kreeg eerder de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel van die ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijs voor het WK voetbal. De voetbalbond is gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de ticketverkoop. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur heeft gemaakt. Een kaartje voor de finale kan wel 5.500 euro kosten, meer dan 3 keer duurder dan tijdens het WK in Qatar in 2022. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Vandaag was de laatste dag van het eerste tijdvak, waarin alle kandidaten hun centrale examens moesten maken. In het tweede tijdvak zijn onder meer herkansingen en staatsexamens. En ook daarover kunnen middelbare scholieren nog klachten indienen. Het weer dan. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: De bondscoach kreeg vandaag de onvermijdelijke vraag: hoe ver gaan we komen? Zijn antwoord: niets is onmogelijk. Daar gaan we voor. Ik vroeg me af, gaan we nou voor niets of gaan we voor onmogelijk? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze woensdag. Na een grote politieinval in het partijkantoor van de Spaanse socialisten is de vraag inmiddels: hoe groot is het corruptieschandaal daar? Komt het in de buurt van de Spaanse premier? Goed nieuws over de ontbossing in het Amazonegebied. Weer eens wat anders, goed nieuws. Maatregelen van de Braziliaanse president Lula blijken effect te hebben. 40 Nederlandse bedrijven maar liefst doen mee aan een belangrijke drone-bijeenkomst in Letland. Nederland is koploper in Europa, zei minister Jezelgus vandaag. We gaan eens kijken of dat klopt. En wat is de magie van het voetbalshirt, zodat sommige verzamelaars wel heel ver gaan om ze in bezit te krijgen? Oud-international Stan Valks en grootverzamelaar Erik van Goor leggen het uit zo dadelijk. Na het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 27 mei.
2: China zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Maar deze Nederlandse officier zei tegen Filipijnse media dat de Chinezen alleen maar een kijkje kwamen nemen.
3: We were approached by a helicopter. They just came to see who we were and left again.
2: Intussen gaat het marineschip de Willemstad naar de Middellandse Zee.
4: Tegelijkertijd betekent het ook dat ze dichterbij zijn om, als er politieke besluitvorming is, ook voor de missie voor de Straat van Hormuz op te kunnen treden.
2: Bij een akkoord tussen de VS en Iran zou de mijnenjager kunnen worden ingezet om koopvaardijschepen en olietankers weer veilig door die Straat van Hormuz te laten varen.
4: Een aantal mijnen in de Straat van Hormuz zijn gelegd door Iran. Die zullen moeten worden verwijderd. En dat is waar deze mijnenjagers een rol in kunnen spelen.
2: En volgens Iran is er een conceptakkoord over een einde aan de oorlog met de Verenigde Staten. Maar president Trump zegt dat Iran nog niet aan zijn voorwaarden heeft voldaan.
5: We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it.
2: Zonder bravoure dus maakte bondscoach Ronald Koeman zijn WK-selectie bekend.
6: We doen mee om te winnen. Maar ik weet best wel wat de realiteit is. En wat ook andere landen kunnen brengen.
2: Nou, hij baalt ook best dat er veel spelers zijn die behoren tot de categorie
6: niet 100% fit.
2: En dan is er ook nog de lastige pers.
6: Maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
2: Ja, uiteraard zijn er ook opvallende namen in de selectie. Zo maakt Crescencio Summerfield zijn oranje debuut. Gaan onder andere Jeremy Frimpong en Kees Smit juist niet mee naar de VS. Kees' zus zegt dat hij er wel van baalt, maar
7: over 4 jaar weer een nieuwe kans. En anders misschien over 2 jaar met het EK. Ook zou ook leuk zijn natuurlijk.
2: En Amerika zit al te wachten op oranje.
8: Exciting for us here in America to be hosting the Netherlands.
2: Het Nederlands elftal heeft een basiskamp in Kansas City. Daar maken ze ook wel een typisch Nederlands gerecht.
9: I'm making our Dutch stampot. Fantastic, I hope you like it.
2: Buren zagen Danielle Klette van de Rote Armee-fractie jarenlang als een
10: gasnette vrouw.
2: Maar de Duitse justitie ziet in haar een terroriste die tientallen jaren onder de radar kon blijven. Vandaag werd ze veroordeeld tot 13 jaar cel.
11: Klette was found guilty of 6 counts of particularly serious robbery committed between 1999 and 2016.
2: Om aan geld te komen, na de opheffing van de RAF, pleegde ze met anderen overvallen op supermarkten.
11: Klette was accused of having been the getaway driver in several heists.
2: En dan over naar het weer.
12: De 25 graden komt morgen op meer plaatsen terug, kan ik vast verklappen.
2: Ideale temperaturen om te zwemmen, maar even niet in de Westeinderplassen in het Noord-Hollandse Kudelstaart. Want daarin zit veel te veel ganzenpoep.
13: Als je het water inspringt, je ruikt gewoon de lucht van het stront. Het is ja echt vies.
14: Oh, dat is niet best.
2: Nee, zwemmen mag de komende tijd niet, maar deze buurtbewoner vindt dat overdreven.
15: Ik maak me er geen zorgen over. Wie te lang zijn mond open houdt met zwemmen, die zal een keer ziek worden, nog beroerd een dagje en dan is het weer over.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Oh. Dat is niet best.
2: Nee. Eens kijken wat het nieuws is morgen in de kranten, heeft Dorold Megers al gelezen.
10: Bij signalen van huiselijk geweld moet sneller worden ingegrepen, soms nog voordat strafbare feiten zijn bewezen. VVD komt met een plan waarin het kabinet wordt gevraagd dat juridisch mogelijk te maken. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In één jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen in Nederland te maken met huiselijk geweld.
2: D66, GroenLinks, PvdA en JA21 staan in ieder geval positief tegenover het VVD-plan, laten ze weten aan de Telegraaf. Daarmee kan het rekenen op een kamermeerderheid met in ieder geval 77 van de 150 zetels. Morgen wordt er gedebatteerd over huiselijk geweld.
10: Een medicijn tegen het dodelijke ebola-virus is er nog niet. En de zwakke gezondheidszorg in Congo maakt de bestrijding ervan extra lastig. Congolese ziekenhuizen gaan experts nu onderzoeken of bestaande geneesmiddelen tegen het virus ingezet kunnen worden.
2: Belgische deskundigen helpen met het opzetten van behandelcentra en gaan op grote schaal testen, meldt NRC. Ze doen onderzoek met bestaande virusremmers en antistoffen. Maar ook nieuwe vaccins zijn in de maak, waarvan er twee veelbelovend zijn. Binnen 3 tot 9 maanden zouden die beschikbaar kunnen zijn.
10: Nederlandse dermatologen zijn bezorgd over de vele cosmetica die tieners en jongeren gebruiken, staat in het AD. Die uitgebreide skincare-routines zijn erg populair door sociale media. Maar er zit veel desinformatie bij van zogeheten influencers. Daardoor ziet bijna 90% van de huidartsen geregeld jonge patiënten met huidproblemen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
2: Hoeveel ongedocumenteerden zijn er in Nederland? Mensen zonder papieren. Trouw dook in de getallen. Lastige materie, want hoe tel je mensen die niet geteld willen worden? Een groep wetenschappers doet een poging in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En zij komen uit op ongeveer 20.000.
10: Die cijfers uit het veld tonen volgens de krant aan dat vooral de aantallen ongedocumenteerde kinderen, ouderen en vrouwen worden onderschat. En een van hen heeft wel een idee. Als politici weten hoeveel ongedocumenteerden er zijn, dan moeten ze er ook wat mee doen. Dan moeten ze erkennen dat we bestaan.
2: Auto's zijn slimmer dan ooit. Ze herkennen verkeersborden, corrigeren stuurfouten, houden afstand. Maar er is één situatie waarin opvallend veel auto's nog altijd stil blijven, wanneer een kind achterin achterblijft. Jaarlijks overlijden in de VS en Europa tientallen kinderen die per ongeluk in een hete auto zijn achtergelaten.
10: Ondernemer Nick Dekker schrijft in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat hier een taak ligt voor de auto-industrie. Want de oplossing hoeft volgens hem helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Iedere moderne auto registreert al of een gordel vastzit. Waarom gaat er dan geen alarm af wanneer op de achterbank nog een gordel vastgeklikt zit, terwijl de bestuurder uitstapt?
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Love's a Stranger, zo'n warhouse. Nou, een politieinval vandaag bij het partijkantoor van de Spaanse premier Sanchez als onderdeel van een corruptieonderzoek. Het haalde ook het Nederlandse journaal. Vorige week werd een voormalig premier van die PSOE-partij al als corruptieverdachte aangemerkt. Morgen begint een rechtszaak tegen de broer van premier Sanchez, ook vanwege corruptie. Ja, dat leidt tot de vraag natuurlijk, wat is daar aan de hand? Nou, gelukkig kunnen we daarover spreken met Samuel Witteveen Gomez. Van harte welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Journalist, geboren en getogen in Spanje. Ik neem aan dat is voorpagina nieuws ook in Spanje.
1: Overal. Iedereen heeft het erover. Vooral sinds vorige week, sinds Zapatero aangeklaagd werd. Hij was premier sinds tussen 2004 en 2011. En Zapatero was niet alleen premier, maar hij was ook symbool. Hij stond symbool voor veel mensen van progressief Spanje.
0: Ja.
1: Heeft heel veel betekend voor vrouwenrechten, rechten van queer mensen, ook voor de erkenning van de slachtoffers van de dictatuur. Dus ik heb met mensen gesproken die vroeger op hem hebben gestemd. En ze klinken een beetje alsof ze een beetje geraakt zijn door deze zaak. Want hij was een soort gids voor progressief Spanje. Dus het komt als een grote klap. En nu naast al deze andere zaken krijg je het beeld dat de premier en het kabinet omsingeld worden door de corruptieschandalen.
0: Ja, ook de premier zelf. Hè? Want ik kan me herinneren, toch zijn vrouw is ook in het nieuws geweest.
1: Ja,
0: morgen begint die zaak blijkbaar tegen zijn broer.
1: Ja, er lopen veel zaken.
0: Dat moet ook op hem afstralen, denk ik.
1: Zeker, je ziet het ook aan hem. Hij zegt te gaan volhouden tot in ieder geval volgend jaar, wanneer de verkiezingen gepland zijn. We moeten erbij zeggen dat dit kabinet nooit echt heel stabiel is geweest, omdat het geen meerderheid heeft in het parlement. Maar wat
0: ook
1: nieuw
0: al
1: is,
0: niet, ook al een minderheidskabinet.
1: Ja, het is een minderheidskabinet. En wat nieuw is dat sommige gedoogpartners zeggen dat de situatie zo onhoudbaar is geworden dat er verkiezingen moeten komen.
0: Oeh, ja. Zeg, want dit zijn zaken die zijn aangespannen door Manos Limpias.
1: Niet allemaal. We moeten al deze zaken wel van elkaar kunnen scheiden. Want het zijn verschillende zaken die tegelijkertijd lopen. Maar de zaak tegen de broer en tegen de vrouw van de premier, die zijn allebei aangespannen door Manos Limpias, inderdaad. En
0: wat betekent dat?
1: Het betekent schone handen. Hmm. Zij noemen zichzelf een vakbond, maar in feite is het een organisatie van advocaten. Van extreemrechtse advocaten. De oprichter en het meest bekende lid is iemand die openlijk de dictatuur van Franco verheerlijkt. Hmm. En Manos Limpias is een naam die iedereen kent in Spanje, omdat ze vaak betrokken zijn bij corruptiezaken tegen linkse politici.
0: Hmm. Maar er is blijkbaar wel corruptie dan.
1: Er is
0: anders
1: wel,
0: kun je geen zaak ervan maken.
1: Precies, ja. Je moet de zaken wel van elkaar scheiden. Want kijk, in Spanje bestaat iets wat de volksaanklacht heet. En dat is dat naast het Openbaar Ministerie ook een organisatie of zelfs een individu zich kan betrekken bij een zaak. Dat is gedacht vanuit een heel democratisch beginsel. Van als een zaak groot genoeg is, moet het volk ook betrokken raken. Maar juristen die ik volg, waar ik naar luister, zeggen dat deze organisatie misbruik maakt van deze rechtsvorm om opponenten voor de rechter te slepen. En vaak is het enige bewijs dat ze inleveren en krantenknipsel.
0: Of dat is voldoende om zo'n zaak aan te kaarten.
1: Ja, als dit in de handen valt van een rechter die welwillend is, begint er wel een onderzoek. In Spanje heb je een rechter die eerst het onderzoek moet leiden. Vervolgens komt een officieel aanklacht en de rechtszaak. Dus in het geval van de vrouw van de premier hebben we het nog steeds over zo'n vooronderzoek. Hmm. De mensen waar ik naar luister, juristen zeggen dat er eigenlijk dat het bewijs flinterdun is. Maar in het geval van bijvoorbeeld de voormalige partijleider van PSOE en voormalige minister van infrastructuur, dat gaat wel om een heel groot corruptieschandaal. Waar wel over heel veel smeergeld zou hebben. Hij zou hebben veel geld ontvangen.
0: En heel concreet, en waarom dan? In welke gevallen dan? Gaat het dan om aanbestedingen? Of
1: ja,
0: dat soort dingen?
1: Ja, het gaat om aanbestedingen. Vaak denk aan bouwbedrijven die smeergeld betalen aan politici of ambtenaren in ruil voor overheidsopdrachten.
0: Ja. En is er eigenlijk ook een, ik zou maar zeggen, linkse club die ditzelfde probeert te doen bij rechtse politici?
1: In het verleden heeft Podemos, de linkse partij, heeft wel rechtszaken aangespannen tegen Partido Popular, de rechtse partij. Op dit moment kan ik niet met zekerheid zeggen of er het geval is, maar op dit moment klinkt het vooral vanuit de rechtse kant. Ja. Maar ik moet erbij zeggen dat de zaak tegen Zapatero, de voormalige premier, niet begonnen is door Manos Limpias. Die moeten we wel onthouden. Ja, ja. De tip kwam van Zwitserland, omdat er verdachte transacties plaatsvonden.
0: Dus daar daar is echt iets aan de hand waarschijnlijk. Althans, dat moet uitgezocht worden natuurlijk. Maar zeg je daarmee nou ook dat er ook een soort corruptieprobleem is in Spanje als geheel? Even los van of je het nou over links- of rechtse politici...
1: Uiteraard. En dit probleem is diep geworteld. En het probleem overstijgt de politieke partijen. Want op dit moment lopen niet alleen deze grote zaken tegen Zapatero en tegen de entourage van de premier. Maar ook zijn er zaken tegen partijprominenten van Partido Popular rechts en ook van de Catalaanse nationalisten. Dat probleem komt eigenlijk uit de verstrengeling van het bedrijfsleven en de politiek. Er zijn politici die bereid zijn om geld te ontvangen, ruil voor diensten. En we moeten ook naar het andere kant van het verhaal kijken. Want er zijn ook veel ondernemers die blijkbaar als een legitiem middel zien geld te betalen aan politici. Dus dat
0: dat gewoon op in hun begroting misschien wel.
1: Ik denk dat ze dat niet zo openlijk doen. Maar het is wel heel erg ingeburgerd in de cultuur. Vooral van grote bouwbedrijven.
0: Zijn nog even over de politieke gevolgen. Want jij zei net aan het begin van het gesprek. Het is een minderheidskabinet. En een deel van de ondersteunende partijen beginnen zich ongemakkelijk te voelen. Zeggen, er moet misschien wel wat gebeuren. Verkiezingen of zo. Dus dat zijn hele serieuze politieke gevolgen kan dit gaan hebben.
1: Ja, het is heel instabiel op dit moment. Sanchez is vandaag op bezoek in Rome. Op de paus. Dus dat voelt voor hem voelt het even goed, denk ik, om even weg te zijn uit Madrid. Want het is echt heel heet op dit moment.
0: En het staat ook heel erg haaks natuurlijk. Wat heel veel mensen van buitenaf hebben van die Spaanse premier. Die, los of je het nou eens bent met hem of niet. Maar die zich in ieder geval enorm manifesteert. Internationaal, politiek gezien. Ja en dit zijn dan de binnenlandse politieke problemen waarmee die te maken hebben.
1: Precies. We zien echt een grote tweedeling tussen het buitenlandbeleid van de premier Sanchez. Daar heeft hij zich geprofileerd als een van de grote tegenstanders van Trump. En daar wordt hij wordt omarmd door veel mensen, ook door sommige rechtse leiders. Ja. Maar in Spanje volgt iedereen het nieuws en weet iedereen dat in zijn omgeving ook corruptiezaken lopen.
0: Oké. Goed, we gaan die zaak morgen volgen. Dankjewel Samuel Witteveen Gomez over de corruptiezaken in Spanje. Dankjewel.

0: Casey Musgraves. Helemaal. Dry spell. In Riga, dat is de hoofdstad van Letland, is de Drone Summit 2026 begonnen. Een internationale bijeenkomst van voornamelijk militaire drones voor bedrijven. Minister Jezelgus was er vandaag bij. Onderzoeksinstituut TNO heeft een aantal medewerkers naar deze top gestuurd. En Hendrik-Jan van Veen is voluit Managing Director Defensie en Veiligheid. Die moeten we hebben dus bij TNO om hierover te praten. Ja, wat is dat eigenlijk om te beginnen voor een bijeenkomst? Want het klinkt heel chic natuurlijk, een drone summit. Is een soort HISWA voor drones? Of hoe moet je dat zien?
1: Nou, in dit specifieke geval is het een event georganiseerd door de minister van Defensie van Letland. En het brengt eigenlijk de dronecoalitie bijeen. Dus een groep landen die al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne proberen Oekraïne te helpen.
0: Want die, zo noemen ze zich.
1: De dronecoalitie. Dronecoalitie, ja. Zo heet dat.
0: Daar zitten wij ook. Daar zit Nederland
1: ook. Zit Nederland ook in. En Nederland speelt daar een voortrekkende rol in. Daarom staat ook onze minister op het podium. Om dat ook gestalte te geven. En daar zijn ook bedrijven bij aanwezig. Wij ook als TNO. Omdat je dat uiteindelijk ook met elkaar voor elkaar moet zien te krijgen.
0: 40 Nederlandse bedrijven, ik. Ja, ik heb geen idee hoeveel bedrijven in totaal meedoen, maar toen dacht ik 40, dat is best veel.
1: Ja, ik geloof dat dat de ene grootste delegatie is. En dat zegt iets voor de positie die Nederland probeert in te nemen. En ik denk ook iets voor de handelsgeest van de Nederlandse sector.
0: Ja, want wat dat eerste betreft, ik las dat de minister vandaag daar heeft gezegd van dat wij koploper zijn in Europa samen met Letland. Dat land dat dit organiseert. Is dat zo?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat als je van een afstandje kijkt dat er eigenlijk twee landen in de wereld koploper zijn. En afhankelijk van welk kant je staat, is dat of de Russische Federatie of de Oekraïne. De intensiteit van de oorlog die daar woedt op dronegebied is dusdanig. Geen enkel ander land komt daar eigenlijk bij in de buurt. Ook niet qua skills en qua tempo van ontwikkeling. Die dronecoalitielanden, waaronder Nederland, die proberen ook in het begin vooral Oekraïne te helpen. En tegenwoordig gaat het ook steeds meer over van Oekraïne leren.
0: Ja, het is andersom, Nederland, begrijp ik. Want dat zij zo goed zijn dat ook zelfs de Amerikanen daar naartoe gaan om te kijken hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen.
1: Zeker, en Nederland ook. Dus die kanteling is wel geweest. En nu is het meer van we kunnen van elkaar leren. En hoe is dat nou eigenlijk echt zo'n gevecht? Wat gebeurt er nou precies? Nederland doet zeker een poging om voorop te lopen in die dronecoalitie. Om initiatieven te nemen. Om het op de agenda te zetten, om het bedrijfsleven te stimuleren in Nederland en daarbuiten. En ik denk dat dat ook een goede zaak is. Maar ik maak die vergelijking wel met die twee landen die in oorlog zijn, omdat de schaal, die is onvergelijkbaar. Je moet je voorstellen dat er op een willekeurige dag in de Oekraïne meer dan 10.000 drones rondvliegen. En de meeste daarvan zijn ook expendable, dus die komen niet meer terug.
0: Ongelooflijk. 10.000.
1: Dus morgen weer. Ja. En dan zit je dus met aantallen van miljoenen drones per jaar. Ja. Wat ook beide zijden produceren. En is natuurlijk in Nederland, wij produceren ook geen 10.000 drones per jaar. Dus de schaal is anders. Maar daar is natuurlijk ook het verbruik hoog.
0: Ja. En het is ongekend natuurlijk wat dat betekent voor het hele militaire apparaat. De manier van oorlog voeren. Hè? Kunnen wij ons daar überhaupt een voorstelling van maken?
1: Nou, ik denk dat we dat moeilijk vinden. Als je probeert te begrijpen wat er echt gebeurt, of mensen die daar zelf zijn geweest en

0: Die drones, ja, weet je, de meeste zijn vliegende drones. Ook niet allemaal. En die, ja, die hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. Ja, dus die van de tegenstand hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. En er gebeurt meer, maar dat is een belangrijk aspect. Dat is een hele intense ervaring voor militairen aan het front. Je kunt eigenlijk gewoon aan het front nauwelijks meer zijn.
1: Nee. Ja, zonder dus, doelwit te kunnen zijn van een drone,
0: ja,
1: bedoeld.
0: En dat geldt niet alleen voor mensen, maar dat geldt ook voor voertuigen en tanks en alles. Dus die manier van oorlog die daardoor is ontstaan, dat kenden we nog niet hiervoor.
1: Nee. U zei net, het is handel ook natuurlijk, hè, voor die Nederlandse bedrijven.
0: Ja, natuurlijk.
1: Waar zit de handel in?
0: Nou, kijk, iedereen probeert droneoplossingen te leveren die helpen in de Oekraïne. Dat is gewoon waar nu de vraag is. En als je iets hebt wat beter is en wat hen vooruit helpt, dan, ja, dan help je hen. Ja,
1: maar, dus en waar zit hem dat dan in? Dat ze nauwkeuriger zijn, dat ze slimmer zijn? Dat ze...
0: Er zijn allerlei verschillende aspecten. Je moet het zien als een gevecht tussen twee landen die voortdurend bezig zijn om wat de een bedenkt te overtreffen aan de andere kant op een tijdschaal van weken. Dus,
1: praktisch is dat dan dat je heel goed over de linies heen kan kijken?
0: Nou, dat is, kan ik een grotere afstand vliegen? Ben ik ongevoeliger voor jamming? Hè? Dus dat is storen op elektronische...
1: Ja, wat er eentje afwijkt, hè? Wat voor een week misschien aan de hand is geweest.
0: Zeker.
1: Wat er eentje dan terechtkomt in een ander land.
0: Maar ook kan ik snel genoeg grote aantallen van iets nieuws produceren? Ja. Kan ik meer autonoom opereren? Hè? Dus kan zo'n drone zelfstandig vliegen? Of heeft hij echt een operator nodig? Ben ik gevoelig voor manieren van aangrijpen van de tegenstander? Hè? Dus...
1: Zeg, en dan houden al die 40 bedrijven, want ik kijk nu maar even naar die Nederlandse bedrijven, die houden zich daarmee bezig.
0: Allemaal verschillende elementen. Hè? Dus er zijn bedrijven die houden zich bezig met het bouwen van drones als een airframe. Hè? Dus het platform wat vliegt. Er zijn er die sensoren proberen te verkopen. Er zijn er die software maken, wat een heel belangrijk element is. Er zijn er die de software waarmee zo'n drone zichzelf kan vliegen. Of software die doelwitten kan herkennen. Er zijn bedrijven die maken motoren om aandrijving te kunnen doen. Dus er zijn allerlei verschillende componenten.
1: En wat is de rol van TNO dan daarin? Want u heeft daar mensen naartoe gezet.
0: Ja, zeker. Nou ja, goed, we zijn met heel veel mensen en werken op een heel breed gebied voor Defensie. En drones is natuurlijk een gebied. En ook counterdrones. Hè? Dus hoe verdedig je tegen drones? Verdedig je eigen drones tegen een tegenstander? Ja, en dus wat wij doen is wij ontwikkelen technologie. En kennis over hoe dat werkt. En soms helpen we ook bedrijven om producten te maken. Of creëren we zelf ook nieuwe bedrijven. Ja, om te zorgen dat het voor elkaar komt.
1: Want dan heeft u zelf iets ontwikkeld, of uw mensen. En dan gaat u naar bedrijven toe en zeggen, kan je daar wat mee?
0: Maar kunnen we samen een stap verder zetten om het ook in de markt te brengen? En dat is gewoon belangrijk, want anders blijven dingen op de plank liggen. En het is vooral ook belangrijk voor onze eigen krijgsmacht.
1: Ja, maar u zei net ook, het gaat om snelheid. Het gaat zelfs soms om weken. Dat je, als je ziet dat aan de andere kant van de linies iets gedaan wordt, dan moet je eigenlijk al zo snel zijn dat je binnen no time dat je dat kunt overtreffen.
0: Ja, dat is niet zo fraai, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden het ooit over de wapenwetloop, waarvan we ooit dachten dat die voorbij was. Maar dit is extreme tegenovergesteld.
0: Ja, ik heb dat nooit gedacht. Er is altijd een wapenwetloop. Alleen in een daadwerkelijke oorlogssituatie gaat die heel hard. En dat zien we hier gebeuren. Je ziet ook dat het uitbreidt. Hè? Want het is al lang niet alleen maar vliegende drones. We zien steeds meer dingen ook op en onder water gebeuren. En ja, ook daar moeten wij als eigen, hè, als land wat aan het water grenzen, van het water leeft eigenlijk. En de beheersing van het water wel over nadenken.
1: Gaan we dat winnen, denkt u dat?
0: Weet u, de manier waarop het in Nederland werkt en waarop de NAVO probeert te werken, waar we als Nederland onderdeel van uitmaken, is proberen te voorkomen dat hier een oorlog komt. En dat is de eerste stap. Sterk genoeg zijn om afschrikkend te zijn. Als we nu zouden moeten vechten, dan denk ik dat er meer manieren zijn om te hopen dat het goed komt dan alleen maar echt vechten. Dan moeten we ook maar even een schietgebedje doen, denk ik.
1: Ja. Dat is een goede gedachte, maar zeker op dit tijdstip. Ik dank u heel hartelijk, Henry Jan van Veen. En ik hoop dat u mensen daar veel wijsheid op kunnen doen.
0: Alsjeblieft.
1: In Riga. Dank u wel.

0: Carla Thomas en Baby. Ja, ik zei dat er is ook eens een keer goed nieuws te melden. Nou ja, minder slecht nieuws dan er normaal gesproken altijd naar buiten kwam als het ging over regenwoud kappen. Afgelopen jaar is er in ieder geval minder regenwoud gekapt in het Braziliaanse Amazonegebied dan in de jaren daarvoor. Het gaat zelfs om het laagste aantal bomen sinds 2019 dat zou gekapt zijn. Strijd tegen de ontbossing door president Lula lijkt effect te hebben. Nou, staat dat gebied er inderdaad beter voor? Daar ga ik over praten met Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Goedenavond. Ja. Zullen we even, hoeveel van het Amazone regenwoud ligt eigenlijk in Brazilië, om daar eens mee te beginnen?
1: Ja, ruim de helft, meer dan 60% ligt in Brazilië.
0: Heel veel dus.
1: Brazilië. Ja.
0: Als je het over het woud hebt, dan heb je het eigenlijk over Brazilië.
1: Ja. Groot deel wel, ja. Ja.
0: En nog even, waarom is het ook alweer zo belangrijk?
1: Ja, we noemden het vroeger de longen van de aarde, maar beter is het om te zeggen, het is de airco van de aarde. Een regenwoud slaat gigantisch veel CO2 op. Hè. Zorgt dus dat heel veel van die opwarming weer opgeslagen wordt. Dus, en bomen zorgen voor verkoeling. Mm. En zeker in Latijns-Amerika hebben ze het ook over zwevende rivieren. Dus boven die bomen komen allerlei wolken en komt de regen diep het land in. Waardoor het zeker in de regio een stuk koeler is.
0: Ja, dus heel belangrijk. En is het dus heel erg goed nieuws, dat nieuws van vandaag?
1: Nee, het is een beetje, de patiënt bloedt ietsje minder hard. Hmm. Dus ja, het is, wat je ziet is dat handhaving werkt. En dat zie je, dat heeft Lula ook beloofd. Ik ga ervoor zorgen dat ontbossing gaat stoppen in Brazilië. Toen hij aan de macht kwam. En zijn voorganger Bolsonaro had juist gezegd, het Amazonewoud is erom desnoods te asfalteren, maar ga je gang vooral voor de hele landbouw.
0: Is ook gebeurd in die periode?
1: Is gebeurd. Dat was de tijd dat heel São Paulo zelfs in de zwarte rook zat vanuit het Amazonewoud. Zo groot waren die branden. En we hebben het over een regenwoud. En in regenwoud horen bossen niet te branden. Die worden aangestoken.
0: Ja. Zeg maar, jij zegt de patiënt bloedt minder erg.
1: Ja.
0: Dat klinkt dus alsof dit eigenlijk, nou ja, is het goed nieuws? Het is beter dat het de jaren hiervoor was, tijdens die periode van Bolsonaro. Maar het is nog lang niet waar het naartoe moet dan.
1: Nee, we hebben in 2021 wereldwijd afgesproken dat we nul ontbossing zouden moeten hebben in 2030. Nou, dat is over een paar jaar. En daar zijn we nog lang niet.
0: Toch belooft hij dat wel, hè, Lula?
1: Hij belooft het. En wat je ziet is, het helpt om goed te handhaven. Onder Bolsonaro was het hele systeem van boshandhaving afgebroken.
0: En wat betekent dat in de praktijk? Want je hebt daar vreselijke beelden van gezien natuurlijk, van dat hoe criminelen daar mensen vermoorden. Ja. Die daar kwamen kijken van.
1: En het is gigantisch woud natuurlijk. Hè? Dus dat heb je niet makkelijk. Dus het gaat om, via satellietmonitoring ga je goed kijken waar dus op een gegeven moment kappen zijn. Brazilië heeft een heel systeem om ook brandhaarden al in een heel vroeg stadium te herkennen. Die cijfers komen dan ook heel regelmatig naar buiten. Zijn ze heel transparant over.
0: Dus dat doen ze allemaal?
1: Dat doen ze allemaal. En handhaving betekent wel dat je, wat kan je handhaven wat illegaal is. Mm. Dus wat je nu helaas ook ziet in Brazilië, op dit moment is ook in het hele parlement van Brazilië, zijn allerlei krachten gaande om juist weer ervoor te zorgen dat steeds meer ontbossing weer legaal gemaakt wordt. Ja, dan kan je weer minder handhaven.
0: Ja, dus, en dat zijn mensen die daar veel geld aan verdienen.
1: Ja, dat is voornamelijk de landbouwlobby.
0: En de, zou maar zeggen, de gewone Braziliaan, ligt die er wakker van eigenlijk?
1: Ja, jawel. Brazilianen houden zielsveel van het Amazone. Die voelen ze, dat is wel een trots. Dat merk ik bij mij. Niet alleen natuurlijk logisch bij mijn collega's, maar we hebben campagnes op het Amazonewoud. En dan gaat het over de grote trots. En dat leeft wel echt in Brazilië. Mensen leven wel met dat idee van, ja, dat woud willen we behouden.
0: Zeg maar nou nog even over wat hij dus belooft, hè, Lula. Dat hij het helemaal naar nul gaat terugbrengen. Wat zou daarvoor moeten gebeuren?
1: Handhaving, daarvoor zie je nu, dat is goed.
0: Ja.
1: Wat er nodig is, is natuurlijk niet minder maatregels, maar juist veel meer maatregelen, dat niet alleen illegale ontbossing aangepakt kan worden, maar alles wat nu nog legaal is, ook illegaal wordt. Dus in Brazilië moet veel gebeuren.
0: En wat zou er hier in Europa moeten gebeuren? Dus, hier in Nederland moeten gebeuren?
1: Nou, waar we heel lang campagne op hebben gevoerd is een bossenwet. Waarbij je in Europa zegt, er mogen geen producten zoals soja voor veevoer of vlees, waarvoor is ontbost, mag niet op de Europese markt komen. Nou, die bossenwet die is afgesproken, die ligt klaar. Gaat om allemaal producten om dat te stoppen. En die wordt maar niet ingevoerd.
0: Hoe komt dat?
1: Ook hier zie je gewoon dat er enorme lobbykrachten zijn om dus dit te stoppen, omdat bedrijven bang zijn dat er veel geld gaat kosten. Mm. En dat moet gewoon gebeuren. Dus we moeten echt zowel in Brazilië zorgen voor betere wetten als in Europa zorgen voor betere wetten. En gewoon ook minder vlees- en zuivelconsumptie en productie. Ja. Het kan gewoon niet.
0: Ja, ja. Hey, en hoe groot is de kans nou dat... Want je kunt heel veel termijnen blijkbaar hebben achter elkaar in Brazilië als president. Ja. Hè? Dus Lula gaat weer voor een nieuwe termijn.
1: Ja, dat gaat dit jaar weer gebeuren. Ja. In oktober zijn de verkiezingen.
0: Ik las dat de zoon van Bolsonaro zich warm draait. Hè? Geloof ik, die wil ook meedraaien in de politiek.
1: Ja.
0: Hoe zeker is het eigenlijk dat Lula weer de president is voor de komende periode?
1: Nou, wat ik begrijp nu is dat hij er redelijk goed voor staat. Er zijn ook allerlei weer schandalen rondom de zoon van Bolsonaro vorige week. Maar waar het eigenlijk om gaat is... Ja, de politiek kan deels heel veel goed doen. Maar daarom zeg ik altijd, je kan niet alle verantwoordelijkheid in Brazilië leggen.
0: Die ligt voor een deel ook hier. Ja. En ligt die dan heel erg in Nederland? Of hoor ik dan in Nederland allerlei politici natuurlijk heel snel zeggen, ja, dat moeten we Europees doen.
1: Maar dat doen we ook Europees. Die bossenwet die ligt klaar, die moet geïmplementeerd worden zo gauw mogelijk. En nu is de afspraak, eind het jaar moet die ingaan. En tegelijkertijd moet je inzetten op dat er dus ook minder van dat land nodig is. Dus minder vee, minder vlees, minder soja voor veevoer, ook hier.
0: Ja, dus een heleboel dingen weten we eigenlijk wel.
1: We weten het, we weten wat nodig is.
0: En daar moeten we het nog aan doen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Over het nieuws van vandaag dus. Nieuws, nou ja, met een redelijk krulrandje eraan dat er minder gekapt is. Dank je. Goed, we begonnen eigenlijk al de uitzending in het nieuwsoverzicht. En zelfs de allereerste woorden gingen over Ronald Koeman, bondscoach, die bekend heeft gemaakt welke voetballers bij het komend WK in het Oranje mogen spelen. Goede aanleiding om de spotlight te richten op het boek Het Oranje Shirt, dat vrijdag verschijnt. In dat boek staan heel veel foto's van shirts uit de collectie van verzamelaar Erik van Goor. Goede, ja, en hij heeft er een meegenomen. Welke is dat?
2: Drie zelfs.
0: Drie? Wat, ik zie daar dat... Oh, wacht even, want de webcam, ik ben daar zelf niet zo heel erg van. Die werkt ook niet op dit tijdstip,
2: nee,
0: wordt gezegd.
2: Nee, webcam.
0: Maar hey, omschrijf eens, deze bijvoorbeeld.
2: Nou, deze is wel bekend,
0: denk ik. Ja, nou, ik ben heel slecht. Oh, nee, help mij.
2: Dat is een wedstrijdshirt van Ruud Gullit.
0: Ja. 88?
2: Ja.
0: Ja, jezus. Ja. Ja, en dat heb jij daar. Hoeveel van dit soort hele bijzondere shirts heb jij?
2: Oeh, honderden.
0: Ja?
2: Ja, Nederlands elftal.
0: En waarom doe je dat?
2: Ja, waarom doe je dat? Dat is toch een beetje de belichaming, de katoenen belichaming, zeg maar, van mooie sportmomenten. Ja.
0: Want met dat shirt,
2: tranentrekkend verlies.
0: Met dat shirt denk je weer aan Gullit en een 88.
2: Ja, maar het is ook een beetje, en dat is weer het behang van je eigen leven. 78 was voor mij het eerste toernooi wat ik echt concreet heb meegemaakt. En
0: weliswaar
2: achter de buis.
0: Die heb je?
2: Ja, die? Hier. Dit is het shirt van Arie Haan. De halve finale tegen Italië.
0: Jezus,
2: die enorme poeier.
0: Ja. En die derde?
2: Die dat derde, is deze is van Sjaak Zwart. Uit de jaren 60.
0: Zo.
2: Ja.
0: En heeft dat heel veel moeite gekost om die...
2: Ik verzamel sinds 94. Ik was daar voor een stage in Amerika, in Washington. En... als student. En mijn vrienden stuurden mij een shirt op van Nels Elftal. En die heb ik op Independence Day in Amerika geruild met een Braziliaan. En zo is het verzamelen begonnen. Want toen dacht ik, ja, toch een beetje vervelend dat ik het shirt van wat ik van mijn vrienden heb gekregen, heb weggegeven aan een Braziliaan. Of geruild.
0: Mm.
2: Dus ik heb het toen in Amerika gekocht erbij. En nou, zo
0: ook van het een het ander. Ja. En word je daar een beetje hebberig van? Dat je denkt, ja, nee, maar
2: hebberig
0: nou moet
2: is,
0: ik ook die andere
2: niet
0: hebben.
2: Het juiste woord. Maar het is een beetje het moderne jagen voor de man. Het ontbrekende exemplaar.
0: En is dat duur? Moet je daar veel geld voor hebben?
2: Het wordt steeds duurder. Het was vroeger een stuk makkelijker om pareltjes te vinden.
0: Want hoeveel doet zo'n shirt nou bijvoorbeeld van Gullit?
2: Ja, die waarde verschilt heel erg per speler. Maar er is de laatste een op een veiling verkocht die niet eens gedragen was. Voor £15.000.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Ja. En dan het shirt van Maradona is recent uit de collectie van Jean-Marie Pfaff verkocht voor €400.000.
0: Dat is onvoorstelbaar.
2: Ja. Ja. Ja, dat zijn bedragen. Ja, dan wordt het ook niet zo leuk meer.
0: Nee. Zeg, en dit is allemaal gedragen ook echt, hè, wat hier ligt?
2: Ja, het meeste is gedragen. Hier zitten de vlekken echt nog in.
0: Ja.
2: Kun je ook goed zien. Ja, voor de radio. Luisteraars is dat natuurlijk niet mogelijk.
0: Nee, maar het is echt authentiek. Zee, we hebben contact met Stan Valks.
3: Ja, goedenavond.
0: Oud international, ja. Onder meer voor PSV, hè. Goedenavond. Jij verzamelt ook shirts, maar niet voor jezelf.
3: Nee, ik doe sinds een maand of 3, 4... Ja, ben ik benaderd uit het niets, zeg maar, door een investeerder die een museum van oude shirts in Mexico heeft. En ja, die heeft 4.500 tot 5.000 verschillende shirts. En die is onverzadigbaar, zeg maar. Dus,
0: 4.500 tot 5.000?
3: Ja, zoveel shirts heeft hij inmiddels al. En dat zijn niet allemaal Nederlands elftal shirt of nationale elftal shirts, maar ook gewoon van grote spelers op grote toernooien. En hij heeft niet zo'n voorkeur voor de moderne shirt, zeg maar. Dus, ja. Maar over de shirts van nu, zeg maar, die zijn over 10, 15 jaar is hij daar wel weer geïnteresseerd in. Ja.
0: Hey, ja, dus. En jij gaat op pad voor hem, moet ik me dat zo voorstellen? En dan ga jij kijken of je aan een shirt kan komen?
3: Ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, ik heb zelf ook wel een aardig netwerk. Dus en ook van iedereen die ik benader, mij ook notities van of hij shirts heeft of dat hij ze wel misschien wel heeft, maar niet wil wegdoen, zeg maar. Dus ik ben daar inmiddels 4, 5 uur per dag mee bezig.
0: Dat is een dagtaak.
3: Nou nee, dat is een halve dag. 4, 5 uur is geen
0: dagtaak. Nee, sorry, een halve dag.
3: Halve dag. Ja. Maar daardoor, en dat is dan wel superleuk, heb ik met heel veel oud-collega's contact. Zo heb ik bijvoorbeeld al met meer dan 200 oud-PSV'ers contact gehad. Maar ook met heel veel oud-Ajaxiden, Nederlandse spelers, maar ook uit verre oorden, zeg maar, die allemaal bij de grote clubs in Nederland hebben gespeeld.
0: Maar allemaal in een poging dan, om te kijken of ze misschien wat voor je hebben?
3: Yes, ja. En in algemene zin, dan zijn er heel veel die de shirts eigenlijk allemaal voor charity weggedaan hebben, weggegeven, zeg maar. En dan is er nog een grote groep die shirts eigenlijk 30 tot 40 jaar ergens in de kast hebben liggen en die nu wakker geschud zijn. En dan weten ze niet wat ze met de shirts moeten doen.
0: Nee, heb je ook oranje shirts aan dat museum geleverd?
3: Ja, mijn eigen shirt, maar dat was niet oranje. Dat was het witte shirt van WK94. Dus dat wel. Dus het was geen oranje shirt, maar ja, dat is een beetje flauw wat ik zeg. Maar het was een wit-oranje shirt. Ja.
0: Ja. Hey, Erik van Goor, hoe vind je dat dus heel bijzondere shirts richting Mexico gaan en daar achter de muren van zo'n museumtje verzamelen?
2: Ja, ik weet niet of ze allemaal in dat museum terechtkomen, ook bij andere handelaren.
0: Want dat ze dan vanuit, ze gaan naar Mexico, maar dan weer door.
2: Ja, of ik weet dat daar een grote verzamelaar zit, die ook best wel wat ruim in de slappe was zit.
3: Het museum heet Epica en weet het, maar dat is ook, die zijn daar gestationeerd, maar het is ook een rondreizend museum, zeg maar. Maar daar gaan ze niet met alle shirts op locatie, zeg maar.
0: Maar nogmaals, Erik, wat vind je ervan?
2: Ik vind dat Nederlands elftal shirts zoveel mogelijk in Nederland zouden moeten blijven. Althans, de mooie.
0: In jouw handen, zeg.
2: Nou, niet per se, mijn handen.
0: Wat doe jij eigenlijk met al die shirts die jij hebt?
2: Nou, kijk, ik zit met andere verzamelaars na te denken om het tentoon te stellen. Ja. Je kunt verschillende varianten denken om zo'n shirtcollectie in een stichting te stoppen. Als een soort nationaal erfgoed.
0: En dus een soort voetbalmuseum waar je shirts tentoonstelt?
2: Ik ben in Duitsland bij Dortmund geweest en dan zie je echt een prachtig museum. Daar gaan we heel anders met een legacy om dan Nederland. En dat zie ik op vele vlakken, ook bij mijn eigen werkgever. Maar,
0: hoe zou dat komen?
2: Ik weet niet. Misschien is dat de Nederlandse mentaliteit. Als je in Engeland komt bij het hoofdkantoor van de Football Association, dan ziet dat er heel anders uit dan bij de KNVB. De KNVB heeft zelf ook niet
0: zoveel. Maar schets dat is voor de.
2: Nou ja, wij kijken niet terug. Hè? Dat heeft. Het is ook een goed ding dat we vooruitkijken. Maar het is soms goed ook om je legacy tentoon te stellen aan nieuwe generaties. Om daar trots op te zijn. Ja. Oranje momenten. En dat zit niet in ons bloed, denk ik. Ik vind het persoonlijk heel erg jammer dat soort shirts de grens overgaan en die je nooit meer ziet.
0: Ja, reageer er eens op, Stan Valles.
3: Nou ja, ik zou me daar niet zo zorgen over maken. Ik bedoel, wil jij 100 shirts van Ruud Gullit hebben dan?
2: Nee, kijk, het gaat niet alleen om de shirt. Kijk, sowieso, de grote spelers zijn natuurlijk ook bij vele verzamelaars in trek. En die zijn ook best wel kostbaar. Zoals jou ook bekend is, Stan. Maar,
3: ja, ja, maar die hebben er inmiddels ook wel bijna allemaal één. Ja. Dus, maar kijk, moeten die er dan moeten inzamelen?
2: Er zijn heel veel verloren gegaan. Die naar derde wereldlanden zijn gegaan, naar Oekraïne. In de zak van Max, of vernietigd.
0: Serieus, gewoon weggegooid bedoel
2: je? Ja, weggegooid, ja, ja, ah, ja, ja, ja. Ja. Want die shirts, vroeger kreeg je dit shirt van Sjaak Zwart. Dat werd door vele spelers gedragen. Dat ging aan de waslijn en dat werd weer door de volgende speler gedragen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, je had geen shirtsponsors die 3-4 shirts per wedstrijd ter beschikking stelden. Dit was een stukje katoen wat elke keer weer opnieuw door de Basvrouw neemt gaan.
0: Ja, dus bent zuinig, hè?
2: Dat is zeker zo. Ja. Maar dat was ook, gold ook wel voor andere landen. Maar dat waren stevige shirts, nummer erop geborduurd. Ja, dat is vertegenwoordigd een stukje geschiedenis, Nederlands geschiedenis.
0: Ja, want daar is dat boek natuurlijk ook om te doen. Ja, dat mensen ook te laten zien, boek, dat is de aanleiding dat we hier ook zitten.
2: 560 pagina's, 4,5 kilo oranje. Ja. En we hebben eigenlijk door het katoen van dat shirt hebben we met alle journalisten, Mattie Verkamman, Jaap Visser en noem maar op, Chris van der Natten. Al die journalisten hebben prachtige verhalen geschreven in combinatie met de shirts uit die tijd. Dus alle shirts vanaf het eerste bondselftal uit 1900, zelfs het elftal daarvoor, die droegen een eigen clubshirt. Daarna werd het een uniformshirt in 1900. En in oranje zijn ze gaan spelen in 1907. Toen kwam voor het eerst oranje in beeld. Dus al die shirts staan in dat boek. Tot heden.
0: Tot heden.
2: Zelfs de laatste shirts had meegenomen van de oefenwedstrijden voor het WK.
0: Ja, en nou de shirts natuurlijk waarin we wereldkampioen gaan worden.
2: Dat komt in de heruitgave in de tweede druk. Dat hopen we ook morgen te mogen beschrijven. Maar het is een ontzettend leuk boek geworden, boven verwachting.
0: Ja. Ja. Ben je er benieuwd naar, Stan? Of heb je het al gezien?
3: Ja, nee, ik ben er zeker benieuwd naar. Ja. Dus ik zal eens kijken waar ik dat kan kopen, zeg maar. Dus ik ben er zeker...
2: Stan, zeker ik zorg dat je erin krijgt.
0: Kijk.
3: Ja, ik ga van de week wel een bakje doen of zo.
0: Ja, zo zijn we dan ook wel weer. Heel hartelijk dank. We gaan natuurlijk hopen dat er in die shirts ontzettend goed gespeeld gaat worden de komende periode, ook op het WK. Mooi dat boek, mooi die shirts, dat je die ook hier naartoe hebt gebracht. Dank jullie wel en jou ook, Stan, via de lijn dat je meedeed aan dit gesprek. Brengt ons bij het einde van dit oog. En u natuurlijk nog te vertellen dat hier morgen op deze plek zit Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en een rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
5: Zes undercover-agenten regisseren de film van hun eigen leven.
6: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
7: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is een reputatie onderuit halen.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
8: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
9: God, ik ga maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
5: Wat wordt getoond?
10: En wat wordt verzwegen?
11: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha.
1: Een podcast van NTR.
5: Nu op NPO Luister.
12: Ster.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
16: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.